0: Venray.
1: Het nieuws van 3 uur.
2: 3 uur Etienne Verschuren met het NOS-journaal. In een flatgebouw in Amsterdam-Nieuw-West is een grote brand uitgebroken na een explosie. Daarbij zijn volgens de veiligheidsregio meerdere gewonden gevallen. De explosie vond plaats in een bijgebouw onder de flat. Een deel van het gebouw aan de Osdorperban is ingestort. Bij de brand komt veel rook vrij. Het flatgebouw wordt ontruimd en vanwege instortingsgevaar is een specialistisch team ter plaatse. Bewoners worden opgevangen. De oorzaak van de explosie is nog niet bekend. Het kabinet ziet niets in een nationaal verbod op wegwerpplastics, zoals sigarettenfilters en wegwerpvapes. Dat blijkt uit een Kamerbrief van minister Van Veldhoven van Klimaat, minister Hermans van Volksgezondheid en staatssecretaris Bertram van Milieu. Ook komt er voorlopig geen statiegeldregeling voor knijpzakjes voor drank, zeep of wasmiddel. Het kabinet ziet te veel juridische obstakels voor zo'n nationaal verbod en denkt dat deze producten, die schadelijk zijn voor het milieu, beter via Europese regelgeving kunnen worden uitgebannen. Na Praag, Parijs, Madrid en Melbourne stelt ook Brussel een verbod in op elektrische deelstepjes. Volgens de lokale autoriteiten veroorzaken deze e-steps veel overlast en gevaarlijke situaties. In Brussel raakten vorig jaar 666 mensen gewond bij een ongeluk met een e-step. Dat was een toename van een kwart in vergelijking met 2024. Ook liggen geparkeerde deelsteps geregeld in de weg op stoepen en pleinen. Het verbod moet volgend jaar ingaan. De Amerikaanse popster Ariana Grande heeft bezwaar gemaakt tegen het gebruik van haar muziek bij een video over het strenge migratiebeleid van de regering Trump. In die video, die door het Witte Huis is geplaatst op TikTok, zijn federale agenten te zien die mensen arresteren en boeien, terwijl het nummer Bye van Ariana Grande klinkt. Breng mijn muziek alsjeblieft nooit in verband met deze barbaarse, onmenselijke en gruwelijke onzin, reageerde de artiest. Het weer vannacht bewolkt met regen of motregen en het wordt een graad of 11. In de ochtend eerst nog regenachtig en daarna droger met ook wat zon. Het wordt 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Het nieuws van 4 uur.
1: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Bij een explosie en een grote brand in een flatgebouw in Amsterdam-Nieuw-West zijn meerdere gewonden gevallen, meldt de veiligheidsregio. Hoe zij eraan toe zijn is niet bekendgemaakt. De explosie vond plaats in een bijgebouw van de flat aan de Osdorperban. Het bijgebouw stortte deels in. De brand die ontstond sloeg over naar het flatgebouw. Daarbij komt veel rook vrij. De bewoners zijn ergens anders ondergebracht. Vanwege instortingsgevaar is een specialistisch team ter plaatse. De oorzaak van de explosie is nog niet bekend. De gemeente Utrecht wil in gesprek met de organisator van de marathon over wanneer in het jaar het hardloopevenement in de stad plaatsvindt, meldt RTV Utrecht. Directe aanleiding is het onwel worden van deelnemers door de warmte tijdens de laatste editie van vorige maand. Een 22-jarige man overleed 2 dagen nadat hij onwel was geworden. Na het evenement werden er vraagtekens gezet bij de keuze om eind mei een marathon te houden. De kans op warm weer is dan groter, wat het risico op een levensgevaarlijke hitteberoerte vergroot. De Amerikaanse popster Ariana Grande heeft bezwaar gemaakt tegen het gebruik van haar muziek bij een video over het strenge migratiebeleid van de regering Trump. In die video, die door het Witte Huis is geplaatst op TikTok, zijn federale agenten te zien die mensen arresteren en boeien, terwijl het nummer Bye van Ariana Grande klinkt. Breng mijn muziek alsjeblieft nooit in verband met deze barbaarse, onmenselijke en gruwelijke onzin, reageerde de artiest. En rond deze tijd is de aftrap van de tweede wedstrijd op het WK voetbal. Zuid-Korea neemt het daarin op tegen Tsjechië. Bij Zuid-Korea staat Feyenoorder Wang in de basis. Bij Tsjechië staat PSV'er Kovar op doel. In dezelfde pool won Mexico gisteravond met 2-0 van Zuid-Afrika. In die wedstrijd vielen 3 rode kaarten, 2 aan de kant van Zuid-Afrika en 1 voor Mexico. Het weer vannacht bewolkt met regen of motregen. Het is 1 graad of 11. In de ochtend eerst nog regenachtig, daarna droger met ook wat zon en het wordt 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Venray.
1: Het nieuws van 5 uur.
2: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Bij een explosie en een grote brand in een flatgebouw in Amsterdam-Nieuw-West zijn minstens 7 mensen gewond geraakt, meldt de gemeente. Hoe de slachtoffers eraan toe zijn, is niet bekendgemaakt. De explosie gebeurde rond middernacht in een bijgebouw van de flat aan de Osdorperban. Het bijgebouw, waar een sportschool is gevestigd, stortte deels in. De brand die ontstond sloeg over naar het flatgebouw. Daarbij komt veel rook vrij. De bewoners zijn ergens anders ondergebracht. Vanwege instortingsgevaar is een specialistisch team ter plaatse. De oorzaak van de explosie is nog niet bekend. Iran heeft een tanker tegengehouden die zonder toestemming door de straat van Hormuz probeerde te varen, melden staatsmedia. Volgens een militaire bron gaf het schip uiteindelijk gehoor aan de waarschuwingen van de revolutionaire garde. In steden langs de kust zouden explosies zijn gehoord die te maken hadden met militaire activiteiten op zee. Het Amerikaanse leger zegt dat het 2 Iraanse drones heeft neergehaald. En volgens een bron van persbureau Reuters lijkt het erop dat Iran de schepen in de straat van Hormuz wilde aanvallen. Het kabinet ziet niets in een nationaal verbod op wegwerpplastics, zoals sigarettenfilters en wegwerpvapes. Dat blijkt uit een kamerbrief van ministers Van Veldhoven en Hermans en staatssecretaris Bertram. Ook komt er voorlopig geen statiegeldregeling voor knijpzakjes voor drank, zeep of wasmiddel. Het kabinet ziet te veel juridische obstakels voor zo'n nationaal verbod en denkt dat deze producten, die schadelijk zijn voor het milieu, beter via Europese regelgeving kunnen worden uitgebannen. Na Praag, Parijs, Madrid en Melbourne stelt ook Brussel een verbod in op elektrische deelstepjes. Volgens de lokale autoriteiten veroorzaken deze e-steps veel overlast en gevaarlijke situaties. In Brussel raakten vorig jaar meer dan 600 mensen gewond bij een ongeluk met een e-step. Dat was een toename van een kwart in vergelijking met 2024. Ook liggen geparkeerde deelsteps geregeld in de weg op stoepen en pleinen. Het verbod moet volgend jaar ingaan. Het weer vannacht bewolkt met regen of motregen en het is een graad of 11. In de ochtend eerst nog regenachtig, daarna droger met ook wat zon en het wordt 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Venray.
1: Het nieuws van 6 uur.
2: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Bij een explosie en een grote brand in een flatgebouw in Amsterdam-Nieuw-West zijn minstens 7 gewonden gevallen, meldt de gemeente. Eén van hen is zwaar gewond geraakt. De explosie gebeurde rond middernacht in een bijgebouw van de flat aan de Osdorperban. Het bijgebouw waar een sportschool in zit stortte deels in. De brand die ontstond sloeg over naar het flatgebouw, maar is inmiddels geblust. 400 bewoners zijn geëvacueerd. Vanwege instortingsgevaar is een specialistisch team ter plaatse. De oorzaak van de explosie in Amsterdam is nog niet bekend. Iran heeft een tanker tegengehouden die zonder Iraanse toestemming door de straat van Hormuz probeerde te varen, melden Iraanse staatsmedia. Volgens een militaire bron gaf het schip uiteindelijk gehoor aan waarschuwingen van de revolutionaire garde. Er zouden in steden langs de kust explosies zijn gehoord die te maken hadden met militaire activiteiten op zee. Het Amerikaanse leger zegt dat het 2 Iraanse drones heeft neergehaald. Volgens een bron van persbureau Reuters lijkt het erop dat Iran schepen in de straat van Hormuz wilde aanvallen. Het kabinet ziet niets in een nationaal verbod op wegwerpplastics, zoals sigarettenfilters en wegwerpvapes. Ook komt er voorlopig geen statiegeldregeling voor kleipzakjes voor drank, zeep of wasmiddel. Minister Van Veldhoven van Klimaat, minister Hermans van Volksgezondheid en staatssecretaris Bertram van Milieu zien te veel juridische obstakels voor zo'n nationaal verbod. Ze denken dat deze producten, die schadelijk zijn voor het milieu, beter via Europese regelgeving kunnen worden uitgebannen. Na Praag, Parijs, Madrid en Melbourne stelt ook Brussel een verbod in op elektrische deelstepjes. Volgens de lokale autoriteiten veroorzaken deze e-steps veel overlast en gevaarlijke situaties. In Brussel raakten vorig jaar meer dan 650 mensen gewond bij een ongeluk met een e-step, een toename met een kwart in vergelijking met 2024. Ook liggen geparkeerde deelsteps geregeld in de weg op stoepen en pleinen. Het verbod moet volgend jaar ingaan. Het weer, veel bewolking en af en toe regen, later vanuit het westen tijdelijk droger en soms wat zon, maar vanmiddag opnieuw bewolkt en soms regen. Het wordt 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.

Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Bij een explosie en een grote brand in een flatgebouw in Amsterdam-Nieuw-West zijn minstens 7 gewonden gevallen. Eén van hen is zwaar gewond geraakt. De ontploffing gebeurde rond middernacht in een bijgebouw van de flat. De oorzaak van de explosie is nog niet bekend. Het kabinet ziet niets in een nationaal verbod op wegwerpplastic zoals sigarettenfilters. Ook komt er voorlopig geen statiegeldregeling voor knijpzakjes voor drank of zeep. Het kabinet ziet te veel juridische obstakels voor zo'n nationaal verbod. En in navolging van Praag, Parijs en Madrid stelt ook Brussel een verbod in op elektrische deelstepjes. De e-steps veroorzaken veel overlast en gevaarlijke situaties. Ook liggen geparkeerde deelsteps geregeld in de weg. Het weer, veel bewolking en af en toe regen en het wordt 16 tot 19 graden.

0: Venray.
1: Het nieuws van 7 uur.
2: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Bij een explosie en een grote brand in een flatgebouw in Amsterdam-Nieuw-West zijn minstens 7 gewonden gevallen, meldt de gemeente. Eén van hen is zwaar gewond geraakt. De explosie gebeurde rond middernacht in een bijgebouw van de flat aan de Osdorperban. Het bijgebouw waar een sportschool in zit stortte deels in. De brand die ontstond sloeg over naar het flatgebouw, maar is inmiddels geblust. 400 bewoners zijn geëvacueerd. Vanwege instortingsgevaar is een specialistisch team ter plaatse. De oorzaak van de explosie in Amsterdam is nog niet bekend. Iran heeft een tanker tegengehouden die zonder Iraanse toestemming door de straat van Hormuz probeerde te varen, melden Iraanse staatsmedia. Volgens een militaire bron gaf het schip uiteindelijk gehoor aan waarschuwingen van de revolutionaire garde. Er zouden in steden langs de kust explosies zijn gehoord die te maken hadden met militaire activiteiten op zee. Het Amerikaanse leger zegt dat het 2 Iraanse drones heeft neergehaald. Volgens een bron van persbureau Reuters lijkt het erop dat Iran schepen in de straat van Hormuz wilde aanvallen. Het kabinet ziet niets in een nationaal verbod op wegwerpplastics, zoals sigarettenfilters en wegwerpvapes. Ook komt er voorlopig geen statiegeldregeling voor kleipzakjes voor drank, zeep of wasmiddel. Minister Van Veldhoven van Klimaat, minister Hermans van Volksgezondheid en staatssecretaris Bertram van Milieu zien te veel juridische obstakels voor zo'n nationaal verbod. Ze denken dat deze producten, die schadelijk zijn voor het milieu, beter via Europese regelgeving kunnen worden uitgebannen. Na Praag, Parijs, Madrid en Melbourne stelt ook Brussel een verbod in op elektrische deelstepjes. Volgens de lokale autoriteiten veroorzaken deze e-steps veel overlast en gevaarlijke situaties. In Brussel raakten vorig jaar meer dan 650 mensen gewond bij een ongeluk met een e-step. Een toename met een kwart in vergelijking met 2024. Ook liggen geparkeerde deelsteps geregeld in de weg op stoepen en pleinen. Het verbod moet volgend jaar ingaan. Het weer, veel bewolking en af en toe regen. Later vanuit het westen tijdelijk droger en soms wat zon. Maar vanmiddag opnieuw bewolkt en soms regen. Het wordt 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Kremers BV uit Vierlingsbeek en Venray is al bijna 140 jaar de partij voor al uw glas, schilder- en onderhoudswerkzaamheden. Zij hebben hun duurzame vastgoedonderhoudsdienstverlening uitgebreid met specialistische gevelreiniging. Met het unieke kookwatertechniek kunnen zij alle ondergronden snel en vakkundig reinigen. Kortom, één partij voor al uw gevelonderhoud. Kijk op kremersbv.nl.

0: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Bij een explosie en grote brand in een sportschool bij een flatgebouw in Amsterdam-Osdorp zijn zeker 7 mensen gewond geraakt, van wie er 1 zwaar gewond is. De brand sloeg over naar een flat en 400 mensen zijn geëvacueerd. De gemeente Utrecht wil bekijken of de marathon in de stad op een ander moment kan worden gehouden en gaat met de organisator in gesprek. Vorige maand raakten mensen bij het hardloopevenement onwel door de hitte en overleed erdoor een man van 22. De Amerikaanse popster Ariana Grande eist dat het Witte Huis een video verwijdert waarbij haar muziek is gebruikt. Haar nummer Bye is onder een anti-immigratievideo gezet waarop federale agenten mensen arresteren en boeien. Het weer, veel bewolking en buien, soms ook zon bij 16 tot 19 graden.
1: Omroep Venray Tim.
2: Je hoort hem hier elke dag.
1: Dit is deze week het 90-2 idee.

0: Het is er weer. Het heerlijke witte goud, oftewel de asperge. Dus op naar Kasteraai, naar aspergeboerderij Friese, voor de heerlijkste dagverse asperges van eigen kwekerij. En geen zin om te schillen? Geen probleem. Dan doen wij dit voor je. Aspergeboerderij Friese heeft ook sappige aardbeien. En mocht je overdag geen tijd hebben, onze asperges en aardbeien zijn ook 24 uur, 7 dagen per week verkrijgbaar uit onze verkoopautomaat. Aspergeboerderij Friese, Matthiasstraat 11 in Kasteraai. Zie voor acties en openingstijden aspergeboerderij-friese.nl of check Facebook.
1: Omroep Venray.
2: Het nieuws van 8 uur.
3: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Bij een explosie en grote brand bij een flatgebouw in Amsterdam-Osdorp zijn zeker 7 mensen gewond geraakt, van wie 1 ernstig. De explosie was in een bijgebouw van de flat waar een sportschool in zit. Het gebouw stortte deels in. De oorzaak is nog onbekend, zegt verslaggever Vincent van Rijn.
4: De veiligheidsregio hebben natuurlijk gevraagd, maar die willen daar nog niets over zeggen. Er wordt natuurlijk nog onderzoek gedaan. Maar we zien wel dat er met van alles rekening gehouden wordt. En we zien bijvoorbeeld ook dat de explosieve opruimingsdienst van Defensie hier aanwezig is voor onderzoek. Maar goed, de oorzaak is nog onduidelijk.
3: Zo'n 400 mensen zijn geëvacueerd. Maar 1 op de 3 vrouwen boven de 50 met borstkanker krijgt een speciale gentest waarmee wordt gekeken of chemotherapie nodig is, terwijl veel meer vrouwen ervoor in aanmerking komen. Blijkt uit onderzoek. Met een gentest wordt voorspeld hoe groot de kans is dat borstkanker na een operatie terugkeert. Op basis daarvan wordt gekeken of een ingrijpende chemobehandeling met veel bijwerkingen zinvol is. De gemeente Terneuzen zegt er alles aan te doen om de betrokkenen bij het dodelijke ongeluk in Zeeuws-Vlaanderen te ondersteunen. Gistermiddag reed een auto in op een groep schoolkinderen. De auto was in een bocht van de weg geraakt en op het fietspad terechtgekomen. Verslaggever Hendrik Willem Hofs is op de plek van het ongeluk waar bloemen zijn gelegd.
5: Verder gaat het verkeer gewoon door. We hebben zelfs al mensen gezien die in de bocht aan het inhalen waren. Er wordt hier af en toe nog steeds hard gereden.
3: 3 kinderen en een volwassene kwamen om het leven. Een man van 19 uit Hulst is aangehouden. President Trump wil een derde van de Amerikaanse NAVO-vliegtuigen en oorlogsschepen terugtrekken uit Europa om ze elders in te zetten, meldt de New York Times op basis van ingewijden en militaire documenten. De plannen zouden begin deze maand met de Europese bondgenoten zijn gedeeld. Zo zou het aantal F-15's en F-16's in Europa van 150 naar 100 moeten worden teruggebracht. Als de Amerikaanse plannen doorgaan, kan de NAVO minder goed lange afstandsaanvallen uitvoeren vanuit Europa. Het weer, veel bewolking en af en toe regen, ook wat zon bij 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Henk Bovee Horst BV is al meer dan 50 jaar uw vertrouwde adres voor volledige renovatie van uw keuken, badkamer of toilet. Vanaf de demontage tot en met de inbedrijfstelling. Loodgieter, keukenmonteur, verwarming, elektra en tegels. Alles doen wij met onze ervaren eigen medewerkers. Dus op naar Henk Bovee Horst BV aan de Handelstraat 13 te Horst. Kijk ook op www.bovee.nl en Facebook.
7: Dagverse asperges. Daarvoor kunt u terecht bij VOF Razing op de Lorbaan 17 in Amerika. De asperges worden op wens zelfs gratis voor u geschild. Verder vindt u bij VOF Razing diverse streekproducten en ambachtelijk gemaakte soep. Verse producten voor mensen met een goede smaak. Open van maandag tot en met zaterdag van 9 uur 's morgens tot 6 uur 's middags. En zondag tot 12:30 's middags. Voor info en acties volg VOF Razing Groenteproducties op Facebook.

0: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Bij een explosie en grote brand in een sportschool bij een flatgebouw in Amsterdam-Osdorp zijn zeker 7 mensen gewond geraakt, van wie 1 zwaar gewond. De brand sloeg over naar de flat en 400 mensen zijn geëvacueerd. Duizenden rapporten over de versterking van woningen van bewoners in het aardbevingsgebied in Groningen bevatten mogelijk fouten. Bronnen melden aan RTV Noord en het programma Pointer dat er ook woningen onterecht veilig zijn verklaard. Maar 1 op de 3 vrouwen boven de 50 met borstkanker krijgt een speciale gentest, waarmee wordt gekeken of chemotherapie nodig is, terwijl veel meer vrouwen ervoor in aanmerking komen, blijkt uit onderzoek. Vrouwen krijgen daardoor soms onnodig chemo. Het weer, veel bewolking en buien, soms ook zon, bij 16 tot 19 graden.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het zuiden staat een korte file op de A58 Tilburg-Eindhoven bij Oorschot. De vertraging is 5 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Omroep Venray
3: 90.2 FM.

0: Ook zo'n zin in dagverse asperges of heerlijke zoete aardbeien? Bij boerderijwinkel Jurke Oostrum oogsten we ze elke dag vers van eigen teelt. Geen zin om uw asperges te schillen? Wij doen het graag voor u. Naast asperges en aardbeien vindt u bij ons een uitgebreid assortiment groente en fruit. Zoveel mogelijk uit eigen streek. Buiten onze openingstijden kunt u bij onze automaat terecht. Boerderijwinkel Jurke Oostrum. Altijd vers.
1: Van ontwerp tot kant-en-klaar drukwerk, De Grafische Bron. Bedrukken en leveren van kleding, De Grafische Bron. Rolbanners, reclamedoeken en borden, De Grafische Bron. Beletteringen en grootformaat full-color prints, De Grafische Bron. De Grafische Bron, uw specialist voor al uw drukwerk en reclameuitingen. De Voorde 8 in Venray Oostrum. Kijk ook op onze site, grafischebron.nl.
0: Kijk op boerderijwinkeljeuken.nl of volg ons op social media voor acties en openingstijden.
1: Nu ook bij de Grafische Bron, kopieer- en printservice. In huis geproduceerd, dus snel geleverd. Omroep Venray.
2: Het nieuws van 9 uur.
3: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Van de vrouwen boven de 50 met borstkanker krijgt maar een derde een speciale gentest, waarmee wordt onderzocht of chemotherapie nodig is. Terwijl veel meer vrouwen voor zo'n test in aanmerking komen, blijkt uit onderzoek. Dat zo weinig vrouwen de gentest krijgen, kan volgens de onderzoekers betekenen dat vrouwen onnodig chemotherapie met vaak zware bijwerkingen krijgen. In Amsterdam-Nieuw-West wordt nog steeds gezocht naar slachtoffers onder het puin. Rond middernacht was er een explosie in een bijgebouw van een flat waar een sportschool zit die 24 uur per dag open is. Er is een zoekactie gestart. Er wordt nu een kraan ingezet om het gebouw te doorzoeken, zegt de veiligheidsregio.
4: We gaan het langzaam afbreken. Omdat het pand ook instabiel is, kunnen we niet naar binnen. Dus we gaan eigenlijk vanaf buiten naar binnen werken. En op zoek naar eventueel mogelijk slachtoffers onder het puin.
3: Zo'n 400 mensen zijn geëvacueerd. Duizenden rapporten over de versterking van woningen van bewoners in het aardbevingsgebied in Groningen bevatten mogelijk fouten. Bronnen melden aan RTV Noord en het programma Pointer dat er ook woningen onterecht veilig zijn verklaard. Deze journalist van de RTV Noord zegt om welke fouten het gaat.
5: Dan kan het bijvoorbeeld gaan over een schoorsteen die mist in een rapport, of dat een bewoner er juist wel eentje in het rapport heeft, maar niet op het dak heeft staan. Maar het kan ook zijn dat een berekening van veiligheidsmarges niet klopt of niet volledig is. En er zijn zelfs verhalen van Groningers die plots het rapport van een hele andere woning ontvingen.
3: Later deze maand verschijnt een onderzoek van het adviescollege Veiligheid Groningen. President Trump wil een derde van de Amerikaanse NAVO-vliegtuigen en oorlogsschepen terugtrekken uit Europa om ze elders in de wereld in te zetten. De New York Times meldt dat dat begin deze maand met de Europese bondgenoten is gedeeld. Als de Amerikaanse plannen doorgaan, kan de NAVO minder goed lange afstandsaanvallen uitvoeren vanuit Europa. Het weer bewolkt en er trekken buien over, soms ook wat zon en het wordt een graad of 18. Dit was het NOS-journaal.
6: Wist jij dat Aardbeienland in Horst het hele jaar door geopend is? Er een 5000 vierkante meter overdekte speel- en sprookjestuin is? Een cadeauwinkel, speelhal, sprookjespark met 4 speeltuinen en een fantastisch en betaalbaar restaurant om de dag af te sluiten. Oh ja, en parkeren is gratis. Zie ook aardbeienland.nl.
7: Ah, lekker. Voorjaar. Dus liefhebbers, op naar restaurant en aspergewinkel Poort van Loon in Vieringsbeek. Heerlijke asperges, vers uit de grond. En die schillen wij graag voor u. In restaurant Poort van Loon kunt u genieten van een heerlijke aspergemaaltijd of een lekker tussendoortje. En voor verse asperges, aardbeien en smakelijke streekproducten kunt u terecht in onze aspergewinkel. Poort van Loon is gevestigd aan de Overloonseweg 10A in Vierlingsbeek. Direct aan de A73, afslag 7. In het aspergeseizoen zijn wij iedere dag geopend. Kijk voor meer informatie op poortvanloon.nl.
8: Aardbeienland, het gezondste themapark van Nederland. Het uitje voor jong en oud. A73, afslag 10, Horst. Zie ook aardbeienland.nl of Facebook.

0: Het weerbericht met Lei Spreeuwenberg.
1: Afgelopen nacht was het bewolkt en er waren perioden met regen, afgewisseld door droge momenten. De temperatuur is gedaald naar zo'n graad of 12 bij een matige wind uit een zuidwestelijke richting. Vanmorgen en vanmiddag overheerst de bewolking en er zijn langdurige perioden met regen en motregen, afgewisseld door enkele droge momenten. Het blijft matig waaien uit een west-zuidwestelijke richting en de maximumtemperatuur die blijft vanmiddag steken op zo'n 16 à 17 graden.

0: Ja, het is er weer. Het heerlijke witte goud, oftewel de asperge. Dus op naar Kasterij, naar Aspergeboerderij Friese... voor de heerlijkste dagverse asperges van eigen kwekerij. En geen zin om te schillen? Geen probleem? Dan doen wij dit voor je. Aspergeboerderij Friese heeft ook sappige aardbeien. En mocht je overdag geen tijd hebben... onze asperges en aardbeien zijn ook 24 uur... 7 dagen per week verkrijgbaar uit onze verkoopautomaat. Aspergeboerderij Friese, Matthiasstraat 11 in Kasterij. Zie voor acties en openingstijden aspergeboerderij-friese.nl of check Facebook.
1: Omroep Venray.
2: Het nieuws van 10 uur.
3: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. In de Amsterdamse sportschool waar vannacht een explosie was... wordt nog steeds gezocht naar slachtoffers. Eerder is al gezocht met een drone en speurhonden. Nu is er een kraan om het gebouw in Amsterdam-Nieuw-West... stukje bij beetje te slopen. Bij de explosie raakten zeker 7 mensen gewond. Volgens de eigenaar van de sportschool was de explosie onder de vloer... waar leidingen lopen. De afgezette Zuid-Koreaanse president Yoon is veroordeeld tot nog eens 30 jaar cel. Volgens een rechtbank in Seoul is hij schuldig aan provocaties... door drones boven de Noord-Koreaanse hoofdstad te laten vliegen. Oud-president Yoon gaf daar opdracht toe om de spanningen tussen de twee landen op te voeren. Volgens de rechtbank heeft hij zo samen met de minister van Defensie geprobeerd... om bij Noord-Korea militaire reacties uit te lokken... om vervolgens de staat van beleg te kunnen uitroepen. Yoon kreeg eerder al levenslang voor zijn poging tot een staatsgreep. Van de vrouwen boven de 50 met borstkanker krijgt maar een derde een speciale gentest... waarmee wordt onderzocht of chemotherapie nodig is. Terwijl veel meer vrouwen voor zo'n test in aanmerking komen, blijkt uit onderzoek. Dat zo weinig vrouwen die gentest krijgen kan volgens de onderzoekers betekenen... dat vrouwen onnodig chemotherapie met vaak zware bijwerkingen krijgen. In Zeeland hangt vandaag bij basisscholen en middelbare scholen de vlag half stok... uit respect en medeleven met de slachtoffers en nabestaanden... van het zware verkeersongeluk gisteren. Daarbij kwamen 3 leerlingen en een docent van een basisschool in Aksel om het leven. Op de school komen medewerkers, ouders en kinderen bij elkaar. Hoe het ongeluk kon gebeuren is onduidelijk. Een man van 19 zit vast. De politie wil niet zeggen of hij de bestuurder van de auto is. Het weer bewolkt en er trekken buien over. Soms ook wat zon. Het wordt een graad of 18. Morgen van alles wat met zon en buien bij 16 tot 20 graden. Zondag is het vaker droog. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het zuiden van het land staat file op de A59 knooppunt Zonzeel Den Bosch. Bij knooppunt Hooipolder is de vertraging ruim 5 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
5: Een gezellig avondje uit. Creëer mooie herinneringen met een bezoek aan Schouwburg Venray. Ontdek theater op jouw manier en verrijk je blik. Bekijk het uitgebreide aanbod op schouwburgvenray.nl en reserveer snel je tickets, online of aan de theaterkassa.
6: Geen tijd om zelf beton te draaien en wilt u meteen aan de slag? Betonstation Horst heeft verschillende cementgebonden mortels... zoals beton, vloerspecie en stabilisatiezand. Kant en klaar om af te halen of te laten bezorgen. De snelle en goedkope oplossing voor bouwprofessionals en particulieren. Binnen enkele minuten staat de juiste betonmortel voor u klaar. En Betonstation Horst is ook het adres voor diverse soorten zand, grind, teelaarde en compost. Bezoek ons aan de Westerholtstraat 10 in Horst. Kijk voor meer informatie op betonstationhorst.nl of check Facebook.
5: Lastig kiezen? Ga dan voor de 3 voor 33 euro actie en verleg je theatrale grenzen. 3 voorstellingen voor maar 33 euro. Dat is dus maar 11 euro per voorstelling. Reserveer snel op schouwburgvenray.nl.
7: Dagverse asperges. Daarvoor kunt u terecht bij VOF Razing op de Lorbaan 17 in Amerika. De asperges worden op wens zelfs gratis voor u geschild. Verder vindt u bij VOF Razing diverse streekproducten en ambachtelijk gemaakte soep. Verse producten voor mensen met een goede smaak. Open van maandag tot en met zaterdag van 9 uur 's morgens tot 6 uur 's middags. En zondag tot 12:30 middags. Voor info en acties volg VOF Razing Groenteproducties op Facebook.
6: Vandaag nog de juiste betonmortel nodig? Ga naar Betonstation Horst. Altijd snel, altijd goedkoop. Kijk op betonstationhorst.nl.

0: Hoi Iemke, ik hoorde dat je je badkamer wilt gaan vernieuwen.
1: Ja Peter, eindelijk gaat het gebeuren. Maar als ik aan al die romslomp denk en aan al die verschillende mensen waar ik nog langs moet gaan...
0: Nou Iemke, ga dan naar Henk Bovee Horst. Zoek in de showroom het sanitair met passende tegels uit. Dan regelt Henk Bovee de gehele installatie, inclusief tegelwerk voor je. En Henk Bovee kopt rechtstreeks in, waardoor de prijzen zeer concurrerend zijn.
2: Kortom, badkamer renoveren van A tot Z... Op naar Henk Bovee Horst aan de Handelstraat 13 te Horst. Henk Bovee Horst. Zie ook bovee.nl.
3: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. 100 tot 130 woningen in Venlo hebben deze ochtend geen drinkwater uit de kraan. Dat komt door een gesprongen leiding. Nederlandse boeren mogen vanaf vandaag een nieuwe kunstmestvervanger gebruiken. Die is gemaakt van dierlijke mest. Bij een politieinval bij een eet- en theehuis in Maastricht is een 45-jarige man uit Lanaken aangehouden. In het gebouw werden verdovende middelen gevonden.
4: Omroep Venray.
5: Het nieuws van 11 uur.
6: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De parlementaire enquêtecommissie over corona verhoort vanochtend Dick Schoof. Hij was tijdens corona de hoogste ambtenaar op het ministerie van Justitie en Veiligheid en had een belangrijke rol achter de schermen. Het ministerie van Justitie ging vooral over de coronamaatregelen en de handhaving. Vanmiddag wordt oud-premier Mark Rutte verhoord door de enquêtecommissie. In de Amsterdamse sportschool, waar vannacht een explosie was, wordt nog steeds gezocht naar slachtoffers. Met een grote kraan wordt het gebouw in Amsterdam-Nieuw-West een stukje bij beetje gesloopt. Bij de explosie raakten zeker 7 mensen gewond. De oorzaak van de ontploffing is nog niet bekend. De politie houdt alle opties nog open. De veiligheidsregio roept getuigen op zich te melden en beelden te delen. De ongeveer 400 bewoners van de flat naast de sportschool kunnen vanochtend en waarschijnlijk ook vanmiddag nog niet terug naar huis. In de Hongaarse hoofdstad Boedapest zijn 8 mensen omgekomen bij 2 verkeersongelukken achter elkaar. Eerst kreeg een vrachtwagen een botsing en vloog in brand. De chauffeur kwam om het leven. In de file die daarop volgde reed vervolgens een personenbusje op een andere vrachtwagen. Daarbij kwamen 7 inzittenden van het busje om en 2 anderen raakten gewond. De Hongaarse premier Magyar heeft zijn medeleven betuigd met alle slachtoffers en nabestaanden. De afgezette Zuid-Koreaanse president Yoon is veroordeeld tot nog eens 30 jaar cel. Volgens een rechtbank in Seoul is hij schuldig aan provocaties door drones boven de Noord-Koreaanse hoofdstad te laten vliegen. Oud-president Yoon gaf daar opdracht toe, volgens de rechtbank, om bij Noord-Korea militaire reacties uit te lokken om vervolgens de staat van beleg te kunnen uitroepen. Yoon kreeg eerder al levenslang voor zijn poging tot een staatsgreep. Het weer bewolkt en er trekken buien over. Soms ook wat zon en het wordt een graad of 18. Morgen vaker zon, maar ook buien en het wordt dan 16 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het zuiden van het land staat file op de A58 Breda-Tilburg. Tussen Bavel en Tilburg Centrum West is de vertraging iets meer dan 5 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
8: Ja, het is er weer. Het heerlijke witte goud, oftewel de asperge. Dus op naar Kasterij, naar aspergeboerderij Friese... voor de heerlijkste dagverse asperges van eigen kwekerij. En geen zin om te schillen? Geen probleem? Dan doen wij dit voor je. Aspergeboerderij Friese heeft ook sappige aardbeien. En mocht je overdag geen tijd hebben... onze asperges en aardbeien zijn ook 24 uur... 7 dagen per week verkrijgbaar uit onze verkoopautomaat. Aspergeboerderij Friese, Matthiasstraat 11 in Kasterij. Zie voor acties en openingstijden aspergeboerderij-friese.nl of check Facebook.
9: Kremers BV uit Vierlingsbeek en Venray is al bijna 140 jaar de partij voor al uw glas, schilder- en onderhoudswerkzaamheden. Zij hebben hun duurzame vastgoedonderhoudsdienstverlening uitgebreid met specialistische gevelreiniging. Met het unieke kookwatertechniek kunnen zij alle ondergronden snel en vakkundig reinigen. Kortom, één partij voor al uw gevelonderhoud. Kijk op kremersbv.nl.

0: Het weerbericht met Lei Spreeuwenberg.
1: Afgelopen nacht was het bewolkt en er waren perioden met regen, afgewisseld door droge momenten. De temperatuur is gedaald naar zo'n graad of 12 bij een matige wind uit een zuidwestelijke richting. Vanmorgen en vanmiddag overheerst de bewolking en er zijn langdurige perioden met regen en motregen, afgewisseld door enkele droge momenten. Het blijft matig waaien uit een west-zuidwestelijke richting en de maximumtemperatuur die blijft vanmiddag steken op zo'n 16 à 17 graden.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het zuiden van het land staat file op de A2 Utrecht-Den Bosch. Tussen Culemborg en Zaltbommel is de vertraging een kwartier. Op de A58 Breda-Tilburg bij knooppunt Sint-Annabos 10 minuten oponthoud. En op de A59 knooppunt Zonzeel-Den Bosch bij knooppunt Hooipolder is de vertraging nu een kwartier. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Omroep Venrijd dit.
4: Dag.
3: Dit is deze week het 90-2 idee.

0: lekker. Voorjaar. Dus liefhebbers, op naar restaurant en aspergewinkel Poort van Loon in Vieringsbeek. Heerlijke asperges, vers uit de grond. En die schillen wij graag voor u. In restaurant Poort van Loon kunt u genieten van een heerlijke aspergemaaltijd of een lekker tussendoortje. En voor verse asperges, aardbeien en smakelijke streekproducten kunt u terecht in onze aspergewinkel. Poort van Loon is gevestigd aan de Overloonseweg 10A in Vieringsbeek. Direct aan de A73, afslag 7. In het aspergeseizoen zijn wij iedere dag geopend. Kijk voor meer informatie op poortvanloon.nl.
1: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. Een oud-medewerker van de gevangenis in Sittard krijgt bijna 80.000 euro aan vergoedingen naast achterstallig loon. De werkgever zou niet goed hebben gehandeld tegenover de werknemer die er jarenlang werkzaam was. 100 tot 130 woningen in Venlo hebben deze ochtend geen drinkwater uit de kraan. Dat komt door een gesprongen leiding. Bij een politieinval bij een eet-en-theehuis in Maastricht is een 45-jarige man uit Lanaken aangehouden. In het gebouw werden verdovende middelen gevonden.
2: Omroep Venray.
3: Het nieuws van 12 uur.
4: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De volwassene die bij het verkeersongeluk in Zeeland is omgekomen is de directeur van de basisschool. Dat heeft de gemeente Terneuzen bekendgemaakt. De drie leerlingen die bij het ongeluk omkwamen zaten in groep 8... In Zeeland hangt vandaag bij alle scholen de vlag halfstok uit medeleven met de slachtoffers en nabestaanden. De nieuwe advocaten van Ridouan Taghi eisen minimaal 1,5 jaar voorbereidingstijd voor zijn hoger beroep in het Marengo-proces. Krijgen ze die tijd niet, dan trekken ze zich terug. De advocaten hebben nog tot 1 september nodig om lopende zaken af te ronden. Dat betekent dat het proces tegen Taghi tot maart 2028 stil komt te liggen. Het dossier in het hoger beroep telt 90.000 pagina's en de voorbereidingstijd voor nieuwe advocaten was al vaker een discussie. Eerder werd een soortgelijk verzoek afgewezen. Netbeheerder Liander zegt dat er geen aanwijzingen zijn dat de ontploffing in de Amsterdamse sportschool vannacht een gasexplosie was. Definitief is die conclusie nog niet. In het gebouw in Amsterdam-Nieuw-West wordt nog steeds gezocht naar slachtoffers. Met een grote kraan wordt vandaag het gebouw gesloopt. Bij de explosie raakten zeker 7 mensen gewond. Het zijn mensen die aan het sporten waren, maar ook voorbijgangers. De eerste coronagolf in 2020 zorgde voor een gigantische werkdruk bij ambtenaren en bewindslieden. Dat zei Dick Schoof tijdens het verhoor van de parlementaire enquêtecommissie Corona. Schoof was tijdens de pandemie topambtenaar bij het ministerie van Justitie en Veiligheid. Volgens hem moesten er in zeer korte tijd belangrijke besluiten worden genomen. Daardoor maakten mensen onvoorstelbaar veel uren. Het weer, bewolkt en soms nog wat motregen. Hier en daar ook wat zon. Het wordt een graad of 18. Morgen vaker zon, maar ook buien. En het wordt dan 16 tot 20 graden. Zondag is het vaker droog. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Het is zoals gebruikelijk op vrijdag al vroeg druk op de weg. Zoals op de A58 Tilburg richting Eindhoven. Bij knooppunt Batadorp heb je een kwartier extra reistijd. En op de N297 Born richting Nieuwstad. Tussen de aansluiting met de A2 en Nieuwstad doe je er een kwartier langer over. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
6: Beleef de wereld van theater in Venray. Kies jij voor cabaret, muziek of toch voor een familievoorstelling? Kijk voor het volledige programma op schouwburgvenray.nl en reserveer snel je tickets.
7: Boeimakershorst is een vertrouwd adres voor de levering of het afhalen van diverse materialen zoals grind en split, compost en veenproducten, zand en granulaten. Vanuit vakmanschap en de jarenlange ervaring leveren wij aan particulieren en bedrijven. Zie ook boeimakershorst.nl voor openingstijden.
6: Ontdek Schouwburg Venray op jouw manier. Met onder andere Stef Bos, Dolf Jansen, de Drieërs, de Vrijbuiters, Gerard van Maasakkers en vele anderen. Reserveer snel op schouwburgvenray.nl.
8: Van ontwerp tot kant-en-klaar drukwerk, De Grafische Bron. Bedrukken en leveren van kleding, De Grafische Bron. Rolbanners, reclamedoeken en borden, De Grafische Bron. Beletteringen en grootformaat full-color prints, De Grafische Bron. De Grafische Bron, uw specialist voor al uw drukwerk en reclameuitingen. De Voorde 8 in Venray Oostrum. Kijk ook op onze site. grafischebron.nl.
2: Wist jij dat Aardbeienland in Horst het hele jaar door geopend is? Er een 5000 vierkante meter overdekte speel- en sprookjestuin is? Een cadeauwinkel, speelhal, sprookjespark met 4 speeltuinen en een fantastisch en betaalbaar restaurant om de dag af te sluiten. Oh ja, en parkeren is gratis. Zie ook aardbeienland.nl.
8: Nu ook bij de Grafische Bron, kopieer- en printservice. In huis geproduceerd, dus snel geleverd.
9: Dagverse asperges. Daarvoor kunt u terecht bij VOF Razing op de Lorbaan 17 in Amerika. De asperges worden op wens zelfs gratis voor u geschild. Verder vindt u bij VOF Razing diverse streekproducten en ambachtelijk gemaakte soep. Verse producten voor mensen met een goede smaak. Open van maandag tot en met zaterdag van 9 uur 's morgens tot 6 uur 's middags. En zondag tot 12:30 's middags. Voor info en acties volg VOF Razing Groenteproducties op Facebook.
2: Aardbeienland, het gezondste themapark van Nederland. Het uitje voor jong en oud. A73, afslag 10, Horst. Zie ook aardbeienland.nl of Facebook.

0: Goedemiddag, de hoofdpunten van het NOS-journaal. De volwassene die bij het verkeersongeluk in Zeeland is omgekomen is de directeur van de basisschool. De drie leerlingen die bij het ongeluk omkwamen zaten in groep 8. In Zeeland hangt vandaag bij alle scholen de vlag half stok. De nieuwe advocaten van Ridouan Taghi eisen minimaal 1,5 jaar voorbereidingstijd, anders trekken ze zich terug. Dat zou betekenen dat het Marengo-proces pas in 2028 verder gaat. Het dossier telt 90.000 pagina's. De Britse kunstenaar David Hockney is overleden. Hij wordt gezien als een van de meest toonaangevende kunstenaars van deze tijd en was bekend om zijn kleurrijke schilderijen. Hij was 88 jaar. Het weer, grijs en regenachtig, met soms wat zon. Het wordt 18 graden.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Op de A2 Den Bosch richting Maastricht heb je bij knooppunt De Hoogt nog 10 minuten op onthoud. Daar gebeurde eerder een ongeluk, maar de weg is wel weer vrij. Op de A58 Breda richting Tilburg bij Sint Anna Bosch nog 10 minuten vertraging. Op de A58 Tilburg richting Eindhoven bij Batadorp 20 minuten op onthoud. En tot slot op de A58 Tilburg richting Breda bij Ulvenhout doe je er nog 10 minuten langer over. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: ook zo'n zin in dagverse asperges of heerlijke zoete aardbeien? Bij boerderijwinkel Jurke Oostrum oogsten we ze elke dag vers van eigen teelt. Geen zin om uw asperges te schillen? Wij doen het graag voor u. Naast asperges en aardbeien vindt u bij ons een uitgebreid assortiment groente en fruit. Zoveel mogelijk uit eigen streek. Buiten onze openingstijden kunt u bij onze automaat terecht. Boerderijwinkel Jurke Oostrum. Altijd vers. Kijk op boerderijwinkeljeuken.nl of volg ons op social media voor acties en openingstijden.
1: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. Een oud-medewerker van de gevangenis in Sittard krijgt bijna 80.000 euro aan vergoedingen naast achterstallig loon. De werkgever zou niet goed hebben gehandeld tegenover de werknemer die er jarenlang werkzaam was. Tijdens de installatie van een volledig mannelijk college in Roermond werd er gedemonstreerd. Tientallen mensen vinden dat er te weinig vrouwen in het bestuur zitten en pleiten voor meer diversiteit. Bij een politieinval bij een eet-en-theehuis in Maastricht is een 45-jarige man uit Lanaken aangehouden. In het gebouw werden meerdere verdovende middelen gevonden.
2: Omroep Venray.
3: Het nieuws van 1 uur.
4: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De hulpdiensten in Amsterdam-Nieuw-West hebben indicaties dat er nog mensen onder het puin liggen van de sportschool die vannacht werd verwoest door een explosie. Waarom ze dat denken, wil een woordvoerder niet zeggen. Het gebouw wordt momenteel door een kraan stukje bij beetje afgebroken op zoek naar slachtoffers. Ook wordt er nog geblust door de brandweer. Vannacht werden al 7 gewonden uit het pand gered. 2 van hen zijn zwaar gewond. Netbeheerder Liander heeft geen aanwijzingen dat het een gasexplosie was, maar het onderzoek loopt nog. De Nederlandse Bank heeft berekend dat de economie veel minder hard groeit dan verwacht. Het komt vooral door de oorlog in het Midden-Oosten. Vanwege de hoge energieprijzen geven mensen minder geld uit. En ook de inflatie komt dit jaar waarschijnlijk hoger uit dan verwacht. De nieuwe advocaten van Ridouan Taghi eisen minimaal 1,5 jaar voorbereidingstijd voor zijn hoger beroep in het Marengo-proces. Krijgen ze die tijd niet, dan trekken ze zich terug. De advocaten hebben nog tot 1 september nodig om lopende zaken af te ronden. En dat betekent dat het proces tegen Taghi tot maart 2028 stil komt te liggen. Het dossier in het hoger beroep telt 90.000 pagina's. En de voorbereidingstijd voor nieuwe advocaten was al vaker een discussie. Eerder werd een soortgelijk verzoek afgewezen. De Britse kunstenaar David Hockney is overleden. Hij wordt gezien als een van de meest toonaangevende kunstenaars van deze tijd en was bekend om zijn kleurrijke schilderijen. Hockney schilderde onder meer Portret van een kunstenaar, Zwembad met 2 figuren, dat in 2018 werd verkocht voor $90 miljoen. Het was het hoogste bedrag dat ooit voor het werk van een nog levende kunstenaar was betaald. David Hockney woonde in Californië, waar hij overleed. Hij was 88 jaar. Het weer, bewolkt en kans op motregen. Soms ook wat zon. Het is 15 tot 18 graden. Morgen wisselvallig en dan 16 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Zoals gebruikelijk op vrijdag is het al vroeg druk op de weg. En dat is ook te merken in het zuiden van het land. Zoals op de A2 Utrecht richting Den Bosch. Bij Afrit Kerkdriel heb je 14 kilometer file met 20 minuten vertraging. Op de A58 Tilburg naar Eindhoven, bij knooppunt Batadorp 20 minuten oponthoud. Op de A58 Tilburg richting Breda, bij Ulvenhout heb je nu 10 minuten extra reistijd. En tot slot op de A59 knooppunt Zonzeel richting Den Bosch, bij Hooipolder doe je er nu 10 minuten langer over. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
6: Ja, het is er weer. Het heerlijke witte goud, oftewel de asperge. Dus op naar Kasterij, naar aspergeboerderij Friese... voor de heerlijkste dagverse asperges van eigen kwekerij. En geen zin om te schillen? Geen probleem? Dan doen wij dit voor je. Aspergeboerderij Friese heeft ook sappige aardbeien. En mocht je overdag geen tijd hebben... onze asperges en aardbeien zijn ook 24 uur... 7 dagen per week verkrijgbaar uit onze verkoopautomaat. Aspergeboerderij Friese, Matthiasstraat 11 in Kasterij. Zie voor acties en openingstijden aspergeboerderij-friese.nl of check

Janna Hoofs met het L1 Nieuws. 100 tot 130 woningen in Venlo hebben deze ochtend geen drinkwater uit de kraan. Dat komt door een gesprongen leiding. Door de breuk zijn verschillende gaten ontstaan. Daarom is onder andere een stuk stoep van de aan de Hoge Schoorweg afgezet. De overlast kan nog aanhouden.

0: houden tot in de middag. Nederlandse boeren mogen vanaf vandaag een nieuw kunstmestvervanger gaan gebruiken. Die is gemaakt van dierlijke mest. Zo moet de overtollige compost beter worden benut en de afhankelijkheid van gewone kunstmest verminderen. Boeren en de LLTB zijn positief en verwachten lagere kosten, maar sommige experts zijn kritischer. Ze wijzen erop dat het mestoverschot daarmee niet verdwijnt, maar op een andere manier wordt gebruikt. In Roermond zijn 5 nieuwe wethouders geïnstalleerd. Het gaat om een volledig mannelijk college. Tijdens de raadsvergadering was er protest van enkele tientallen mensen. Ze vinden dat er te weinig vrouwen in het bestuur zitten en pleiten voor meer diversiteit. Een maand geleden was er ook al in Heerlen gedemonstreerd tegen een volledig mannelijk college. Uiteindelijk is er ook een vrouwelijke wethouder aangesteld daar. Er zijn filmopnames van Flodder opgedoken. Het gaat om werkbeelden van de eerste film uit 1986... opgenomen op de Kolleberg in Sittard. Pepijn Pie van de Venne, voorzitter van het comité Flodder Filmhistorie, over de beelden.
1: Zeg, dat blijft toch wel bijzonder om onze wijk Kolleberg dan wel zo terug te zien op beelden van 40 jaar geleden, zo specifiek. Ja, ik denk toch dat het een stukje ook weer wat meer diepgang brengt in het verhaal van Flodder, omdat je ziet hoe het eraan toe ging. Maar ik denk ook dat het wel leuk is om dat stukje erfgoed voor die wijk wat meer zichtbaar te maken.
0: De filmfragmenten kwamen uit een loods waar oude banden waren opgeslagen en werden later opgekocht en gedigitaliseerd. En bij een politieinval bij een eet- en theehuis in Maastricht is een 45-jarige man uit Lanaken aangehouden. Dat gebeurde gisteravond. Op het moment van de inval waren 14 mensen aanwezig. De politie vond in het gebouw verdovende middelen. Om hoeveel en welke verdovende middelen het gaat is niet bekend. Meerdere aanhoudingen wordt niet uitgesloten.
2: Dit is Anneke Bosgaard van de ANWB. Zoals gebruikelijk op de vrijdag is het al vroeg druk op de weg. En dat is te merken op onder andere de A58, Tilburg richting Eindhoven. Bij knooppunt Batendorp heb je een kwartier vertraging. En op de A58 Breda richting Bergen-op-Zoom. Bij Etten-Leur West heb je 5 kilometer file met een kwartier extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Omroep Venray
4: 90.2 FM.

0: dagverse asperges. Daarvoor kunt u terecht bij VOF Razing op de Lorbaan 17 in Amerika. De asperges worden op wens zelfs gratis voor u geschild. Verder vindt u bij VOF Razing diverse streekproducten en ambachtelijk gemaakte soep. Verse producten voor mensen met een goede smaak. Open van maandag tot en met zaterdag van 9 uur 's morgens tot 6 uur 's middags. En zondag tot 12:30 's middags. Voor info en acties volg VOF Razing Groenteproducties op Facebook. Hoi Imke, ik hoorde dat je een ander huis hebt gekocht.
1: Ja Peter, een mooi 70er jaren huis. Maar er moet nog wel veel aan gebeuren.
0: Ga dan naar Henk Bovee Horst. Ze renoveren je hele huis. Van keuken, badkamer, toilet, verwarming tot aan een nieuwe eetkamerinrichting toe. Ze regelen alles voor je. Dus stuk- en tegelwerk, maar ook sloop- en eventueel metselwerk.
2: Kortom, je huis renoveren van A tot Z? Op naar Henk Bovee Horst aan de Handelstraat 13 te Horst. Henk Bovee Horst. Zie ook bovee.nl.
3: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. Een voormalig medewerker van de gevangenis in Sittard krijgt bijna 80.000 euro en achterstallig loon. Volgens de rechter heeft zijn werkgever zich tijdens zijn reïntegratie niet aan speciale afspraken gehouden. Meer dan 100 huishoudens in Venlo zitten sinds een leidingbreuk gisteravond zonder drinkwater. WML verwacht dat de problemen om 5 uur verholpen zijn. En bij een inval in een theehuis in Maastricht is gisteravond een Belg gearresteerd. De politie had vermoedens van drugshandel vanuit het theehuis. Er zijn ook verdovende middelen gevonden.
4: Omroep Venray.
5: Het nieuws van 2 uur.
6: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De hulpdiensten in Amsterdam-Nieuw-West gaan ervan uit dat er nog mensen onder het puin liggen van de sportschool die vannacht werd verwoest door een explosie. Waarom ze dat denken, wil een woordvoerder niet zeggen. Het gebouw wordt momenteel door een kraan voorzichtig afgebroken op zoek naar slachtoffers. Dat kan nog een groot deel van de dag duren. Vannacht werden al 7 gewonden uit het pand gered. 2 van hen zijn zwaar gewond. Netbeheerder Liander heeft geen aanwijzingen dat het om een gasexplosie ging, maar het onderzoek loopt nog. In België is een automobilist schuldig bevonden aan 7 keer doodslag. 4 jaar geleden rijdt hij tijdens carnaval met zijn neef in op een groepje feestgangers in een dorp in Wallonië. Vlak voor het ongeluk reed hij 174 km per uur op een plek waar 50 is toegestaan. Zijn auto was illegaal opgevoerd en hij had een telefoon in zijn hand, omdat hij, naar eigen zeggen, een leuk filmpje wilde maken. Welke straf hij krijgt, wordt volgende week bekend. Advocaten Aniek Slijter en Ronald van der Horst willen zeker 1,5 jaar de tijd om het Marengo-proces voor te bereiden. Naast inleestijd willen de twee ook onbeperkt toegang tot hoofdverdachte Taghi in de EBI in Vught. Taghi zat 1 jaar zonder advocaat. Vorige week boden Slijter en van der Horst aan om de verdediging te doen. Als ze de voorbereidingstijd niet krijgen, leggen ze de verdediging meteen weer neer, zeggen ze. Turnster Lieke Wevers heeft haar carrière beëindigd. Dat schrijft ze op Instagram. Deze week werd al bekend dat de 34-jarige Wevers voor de Spaanse Turnbond gaat werken. Wevers deed 3 keer mee aan de Olympische Spelen en werd in 2015 Europees kampioen op de balk. Het weer. Vanuit het westen breekt de zon af en toe door, maar nog steeds is er kans op regen. Het is 15 tot 18 graden. Morgen ook nog wisselvallig. Vanaf zondag wordt het zonniger en warmer. Dit was het NOS Journaal.
7: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Zoals gebruikelijk op de vrijdag is het al vroeg druk op de weg. Files die opvallen zijn de A58, Breda richting Tilburg. Bij Tilburg-Reeshof heb je 10 kilometer file met 1,5 uur vertraging. Er is daar een ongeluk gebeurd en de rechte rijstrook is dicht. Het ging ook mis op de A58 Breda richting Bergen-op-Zoom bij Etteleur-West. Je hebt je nu 7 kilometer file met 1,5 uur op onthoud. De weg is wel weer vrij. Omrijden kan nog via Moerdijk over de A16 en de A17. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
8: Ook zo zin in dagverse asperges of heerlijke zoete aardbeien? Bij boerderijwinkel Jurke Oostrum oogsten we ze elke dag vers van eigen teelt. Geen zin om uw asperges te schillen? Wij doen het graag voor u. Naast asperges en aardbeien vindt u bij ons een uitgebreid assortiment groente en fruit. Zoveel mogelijk uit eigen streek. Buiten onze openingstijden kunt u bij onze automaat terecht. Boerderijwinkel Jurke Oostrum. Altijd vers. Kijk op boerderijwinkeljeuken.nl of volg ons op social media voor acties en openingstijden.

0: middagmix.
1: Tell you something.

0: Het weerbericht met Lei Spreeuwenberg.
1: Vanmorgen overheerste de bewolking en er waren perioden met regen en motregen afgewisseld door enkele droge momenten. Om 12 uur schommelde de temperatuur zo rond de 16 à 17 graden. Vanmiddag verandert er weinig aan het weerbeeld. Het is bewolkt en er zijn lange perioden met regen of motregen. Er staat ook nog eens een matige wind uit een west-zuidwestelijke richting. En de maximumtemperatuur, ja, die hebben we eigenlijk al bereikt met zo'n 17 graden.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Het is druk op de wegen in het zuiden. Te beginnen op de A2 Utrecht richting Den Bosch. Tussen Culemborg en Zaltbommel 11 kilometer file met een kwartier extra reistijd. Dan de A58 Breda richting Tilburg. Bij Tilburg-Reeshof 10 minuten oponthoud. Er gebeurde eerder een ongeluk, maar de weg is wel weer vrij. Dan de A59 knooppunt Zonzeel richting Den Bosch. Bij knooppunt Hooipolder heb je nog een kwartier extra reistijd. En tot slot de A76 Aken richting de Belgische grens. Tussen Geleen en de grens heb je nog een kwartier extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Je radio staat weer aan.
4: Omroep Vendraai.
3: Elke dag.

0: lekker. Voorjaar. Dus liefhebbers, op naar restaurant en aspergewinkel Poort van Loon in Vieringsbeek. Heerlijke asperges, vers uit de grond. En die schillen wij graag voor u. In restaurant Poort van Loon kunt u genieten van een heerlijke aspergemaaltijd of een lekker tussendoortje. En voor verse asperges, aardbeien en smakelijke streekproducten kunt u terecht in onze aspergewinkel. Poort van Loon is gevestigd aan de Overloonseweg 10A in Vieringsbeek. Direct aan de A73, afslag 7. In het aspergeseizoen zijn wij iedere dag geopend. Kijk voor meer informatie op poortvanloon.nl.
1: Kremers BV uit Vierlingsbeek en Venray is al bijna 140 jaar de partij voor al uw glas-, schilder- en onderhoudswerkzaamheden. Zij hebben hun duurzame vastgoedonderhoudsdienstverlening uitgebreid met specialistische gevelreiniging. Met het unieke kookwatertechniek kunnen zij alle ondergronden snel en vakkundig reinigen. Kortom, één partij voor al uw gevelonderhoud. Kijk op kremersbv.nl.
2: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. Een voormalig medewerker van de gevangenis in Sittard krijgt bijna 80.000 euro en achterstallig loon. Volgens de rechter heeft zijn werkgever zich tijdens zijn reïntegratie niet aan speciale afspraken gehouden. Meer dan 100 huishoudens in Venlo zitten sinds een leidingbreuk gisteravond zonder drinkwater. WML verwacht dat de problemen om 5 uur verholpen zijn. En bij een inval in een theehuis in Maastricht is gisteravond een Belg gearresteerd. De politie had vermoedens van drugshandel vanuit het theehuis. Er zijn ook verdovende middelen gevonden.
3: Omroep Venray.
0: Het nieuws van 3 uur.
4: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Het kabinet neemt extra maatregelen binnen de legale online gokbranche, omdat steeds meer mensen gokverslaafd raken. Zo komt er een verbod op reclame voor gokken en op het aanbieden van bonussen. Ook moeten mensen in sommige gevallen aantonen dat ze eventuele verliezen kunnen betalen. Deskundigen waarschuwen al jaren voor het toenemend aantal gokverslaafden, vooral onder jonge mensen en mensen met psychische en gedragsproblemen. Het kabinet wil online gokken niet verbieden. Dan raken gokkers en gokverslaafden uit beeld. In België is een automobilist schuldig bevonden aan 7 keer doodslag. 4 jaar geleden reed hij tijdens carnaval met zijn neef in op een groepje feestgangers in een dorp in Wallonië. Vlak voor het ongeluk reed hij 174 km per uur op een plek waar 50 is toegestaan. Zijn auto was illegaal opgevoerd en hij had een telefoon in zijn hand, omdat hij naar eigen zeggen een leuk filmpje wilde maken. Welke straf hij krijgt wordt volgende week bekend. Het Fries Waterschap probeert de rode Amerikaanse rivierkreeft weg te krijgen van Ameland. In een polder op het eiland zijn enkele kreeften aangetroffen. De invasieve exoot is erg schadelijk voor de natuur. De kreeften eten waterplanten en andere diertjes, graven gangen in de oevers en tasten de biodiversiteit op het eiland aan. Het waterschap, Staatsbosbeheer en de gemeente Ameland leggen op 10 plekken fuiken in het water om de kreeften te vangen. Daar is een ontheffing voor. Op de andere Waddeneilanden zit de kreeft niet, zegt het waterschap. Dan krijgt u nog het weer. Van het westen uit breekt de zon af en toe door, maar nog steeds is er kans op regen. Het is 15 tot 18 graden. Morgen ook nog wisselvallig. Vanaf zondag is het zonniger en warmer. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Zoals gebruikelijk is het op de vrijdag al vroeg druk op de weg. De files die opvallen, de A2 Utrecht richting Den Bosch, tussen Culemborg en Zaltbommel 11 kilometer file met een half uur oponthoud. Dan de A16 Breda richting Rotterdam, tussen knooppunt Zonzeel en Dordrecht 10 minuten oponthoud door opruimwerkzaamheden. De rechterrijstrook is hier dicht. De A17 Roosendaal richting Dordrecht, bij knooppunt Klaverpolder 3 kilometer file met een kwartier extra reistijd. En tot slot de A58, Breda richting Tilburg, tussen knooppunt Galder en Tilburg-Reeshof, 11 kilometer file en daar heb je een kwartier extra reistijd. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
6: Boeimakershorst is een vertrouwd adres voor de levering of het afhalen van diverse materialen zoals grind en split, compost en veenproducten, zand en granulaten. Vanuit vakmanschap en de jarenlange ervaring leveren wij aan particulieren en bedrijven. Zie ook boeimakershorst.nl voor openingstijden.
7: Wist jij dat Aardbeienland in Horst het hele jaar door geopend is? Er een 5000 vierkante meter overdekte speel- en sprookjestuin is, een cadeauwinkel, speelhal, sprookjespark met 4 speeltuinen en een fantastisch en betaalbaar restaurant om de dag af te sluiten. Oh ja, en parkeren is gratis. Zie ook aardbeienland.nl.
3: Mam, ik weet al wat ik wil voor mijn verjaardag. Ik wil naar de Schouwburg in Venray. Ik weet alleen nog niet welke voorstelling ik moet kiezen. Want er zijn zoveel leuke en die wil ik eigenlijk allemaal wel zien. Mam, mam, luister je wel?
8: Aardbeienland, het gezondste themapark van Nederland. Het uitje voor jong en oud. A73, afslag 10, Horst. Zie ook aardbeienland.nl of Facebook.
9: Ja, het is er weer. Het heerlijke witte goud, oftewel de asperge. Dus op naar Kasteraai, naar aspergeboerderij Friese, voor de heerlijkste dagverse asperges van eigen kwekerij. En geen zin om te schillen? Geen probleem. Dan doen wij dit voor je. Aspergeboerderij Friese heeft ook sappige aardbeien. En mocht je overdag geen tijd hebben, onze asperges en aardbeien zijn ook 24 uur, 7 dagen per week verkrijgbaar uit onze verkoopautomaat. Aspergeboerderij Friese, Matthiasstraat 11 in Kasteraai. Zie voor acties en openingstijden aspergeboerderij-friese.nl of check Facebook.

0: Dennis Ewald met het L1 Nieuws. De dienst Justitiële Inrichtingen, DJI, moet een voormalig medewerker van de gevangenis in Sittard €79.000 schadevergoeding en achterstallig loon betalen. Dat heeft de kantonrechter bepaald. De DJI heeft zich volgens de rechter niet aan de afspraken gehouden met de werknemer. Die waren gemaakt vanwege medische problemen. Toen de werknemer bezig was met reïntegratie, schrapte de werkgever meerdere speciale afspraken. Dat was volgens de DJI noodzakelijk vanwege personeelstekorten en organisatorische problemen. Daarna vond de werkgever dat de beveiliger te weinig meewerkte aan zijn reïntegratie en werd hij gekort op zijn loon. Zo'n 30 demonstranten hebben gisteravond in Roermond geprotesteerd bij de installatie van de nieuwe wethouders. Dat zijn allemaal mannen. Een van de demonstranten was voormalig wethouder Marianne Smitsmans.
1: Het is gewoon niet van deze tijd dat er alleen nog mannen zijn die wethouder zijn in de colleges. Het gaat om de diversiteit in de colleges. Het gaat om de andere perspectieven in het college. Maar we hebben gewoon een andere kijk op zaken.
0: Een maand geleden werd in Heerlen om dezelfde reden gedemonstreerd. Ook daar was in eerste instantie sprake van alleen mannelijke wethouders. Maar een van de kandidaten trok zich terug en is vervangen door een vrouw. Meer dan 100 woningen in Venlo zitten sinds gisteravond zonder drinkbaar kraanwater. Rond 11:30 begaf een waterleiding het. In de Dr. Matthijsenstraat en op de Hoge Schoorweg ontstonden daardoor verzakkingen. Omroep Venlo sprak met buurtbewoners.
2: Dit is heel vreemd. De warmwaterkraan komt een heel klein dun straaltje uit, maar de koudwaterkraan komt helemaal niks uit. Dus, en de wc's doen het ook niet meer. Dus wat dat betreft, een beetje een probleem.
3: Ja, hoe vervelend is dat?
2: Nou, het is al de derde keer dat het hier gebeurt. We hebben een keer in de straat, echt recht tegenover waar ik woon, in het midden van de straat, hebben we een keer een breuk gehad. Hier hebben we een breuk gehad.
0: WML heeft drinkwater uitgedeeld. De verwachting is dat de problemen rond 5:00 vanmiddag verholpen zijn.

0: En een 45-jarige Belg uit Lanaken is gisteravond aangehouden in Maastricht. Dat gebeurde bij een inval in een eet- en theehuis in de Frankenstraat. De politie had het vermoeden dat daar sprake was van drugshandel. In het gebouw zijn ook verdovende middelen gevonden, maar wat en hoeveel zegt de politie niet. Tijdens de inval, rond 8 uur gisteravond, waren 14 mensen binnen. Alleen de Belg is gearresteerd.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Zoals gebruikelijk op de vrijdag is het al vroeg druk. De files die opvallen, de A16, Breda richting Rotterdam. Bij Dordrecht gebeurde een ongeluk. Daar zijn ze nu bezig met opruimwerkzaamheden en de rechte rijstrook is dicht. Dit kost je 25 minuten. Daardoor is het ook druk op de A17, Roosendaal richting Dordrecht. Bij knooppunt Klaverpolder heb je een kwartier extra reistijd. En tot slot de A27, Utrecht richting Breda. Tussen Hagestein en Werkendam 23 kilometer file met een half uur extra reistijd. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Omroep Venray Tim.
3: Je hoort hem hier elke dag.
2: Dit is deze week het 90-2 idee.

0: dagverse asperges. Daarvoor kunt u terecht bij VOF Razing op de Lorbaan 17 in Amerika. De asperges worden op wens zelfs gratis voor u geschild. Verder vindt u bij VOF Razing diverse streekproducten en ambachtelijk gemaakte soep. Verse producten voor mensen met een goede smaak. Open van maandag tot en met zaterdag van 9 uur 's morgens tot 6 uur 's middags. En zondag tot 12:30 's middags. Voor info en acties volg VOF Razing Groenteproducties op Facebook.
1: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. Een voormalig medewerker van de gevangenis in Sittard krijgt bijna 80.000 euro en achterstallig loon. Volgens de rechter heeft zijn werkgever zich tijdens zijn reïntegratie niet aan speciale afspraken gehouden. Meer dan 100 huishoudens in Venlo zitten sinds een leidingbreuk gisteravond zonder drinkwater. WML verwacht dat de problemen om 5 uur verholpen zijn. En bij een inval in een theehuis in Maastricht is gisteravond een Belg gearresteerd. De politie had vermoedens van drugshandel vanuit het theehuis. Er zijn ook verdovende middelen gevonden.
2: Omroep Venray. Het nieuws van 4 uur.
3: Casper Meijer met het NOS-journaal. De politie heeft meerdere mensen aangehouden na de explosie vannacht bij een sportschool in Amsterdam-Nieuw-West. Waarvoor de mensen zijn aangehouden is niet bekendgemaakt. Ook is een aantal auto's in beslag genomen. Er is nog geen nieuwe informatie over de mogelijke oorzaak van de explosie. Dat komt doordat hulpverleners nog bezig zijn met het redden van mogelijke slachtoffers en de politie nog geen onderzoek kan doen. Rond middernacht was er een zware explosie in de sportschool die dag en nacht open is. 7 gewonden konden uit het puin worden gered. De 19-jarige man die was opgepakt na het dodelijke ongeluk gisteren in Zeeland blijft langer vastzitten. Het gaat om de bestuurder van de auto, heeft het Openbaar Ministerie vanmiddag bekendgemaakt. Bij het ongeluk kwamen 3 leerlingen uit groep 8 en de directeur van hun school om het leven. 3 kinderen liggen nog zwaar gewond in het ziekenhuis. Nederland kroop in coronatijd door het oog van de naald, zei oud-premier Rutte voor de parlementaire enquêtecommissie. De tweede en de derde week van april 2020 waren volgens Rutte het spannendst. Het aantal coronagevallen steeg snel en Nederland had betrekkelijk weinig bedden op de intensive care. De situatie in Bergamo in Italië was volgens Rutte een afschrikwekkend voorbeeld. Daar stierven in korte tijd veel mensen aan corona. Nederlandse patiënten konden uitwijken naar Duitse ziekenhuizen. Volgens Rutte ontsnapte Nederland daardoor maar net aan het zogenoemde code zwart. Het kabinet neemt extra maatregelen tegen online gokken. Reclame voor gokken wordt verboden en gokbedrijven mogen vaste klanten geen bonus meer geven. Ondanks eerdere maatregelen neemt het aantal gokverslaafden toe, vooral onder jongeren. Het weer vanuit het westen gaat het op veel plaatsen opnieuw regenen. Het is 15 tot 18 graden. Vanavond kan er ook nog wat regen vallen. Morgen ook nog wisselvallig. Vanaf zondag wordt het zonniger en warmer. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Erik Evengroen van de AWB. De avondspits is flink op gang gekomen in het zuiden van het land. In totaal bijna 160 kilometer file. De meeste oponthoud op de volgende wegen. De A2 Utrecht richting Den Bosch. Voor Zaltbommel ruim een half uur oponthoud. 20 minuten vertraging op de A16 van Breda naar Rotterdam. Ter hoogte van Dordrecht. Dat is de nasleep van een eerder ongeluk. De weg is wel weer vrij. Maar daardoor ook nog een file op de A17 van Roosendaal naar Dordrecht. Voor het knooppunt Plaverpolder. 5 kilometer met 10 minuten extra reistijd. En tenslotte valt nog op de A27 van Utrecht naar Breda tussen Hagestein en Werkendam doe je er bijna 3 kwartier langer over. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De politie heeft meerdere mensen aangehouden na de explosie vannacht bij de sportschool in Amsterdam-Nieuw-West. Ook een aantal auto's is in beslag genomen. De 19-jarige man die was opgepakt na een dodelijke ongeluk gisteren in Zeeland blijft langer vastzitten. Het gaat om de bestuurder van de auto, heeft het Openbaar Ministerie vanmiddag bekendgemaakt. Het kabinet komt met een verbod op reclame voor online gokken. Ook komt er een verbod op bonussen voor vaste klanten. En moeten mensen in sommige gevallen aantonen dat ze eventuele verliezen kunnen betalen. Het weer. Vanuit het westen gaat het op veel plaatsen opnieuw regenen. Het is 15 tot 18 graden. En ook vanavond kan er nog wat regen vallen.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. De avondspits is in het zuiden van het land in volle gang met 140 kilometer file in totaal. De files of de wegen met de meeste vertraging zien we onder andere op de A2 van Utrecht naar Den Bosch voor Zaltbommel een half uur extra reistijd. De A16 weer daar richting Rotterdam voor Dordrecht nog een kwartier op onthoudt en daardoor ook nog vertraging op de A17 vanuit Roosendaal naar Dordrecht. Voor knooppunt de Klaverpolder daar nog 10 minuten extra reistijd. En tenslotte valt op de A27 Utrecht richting Breda voor Werkendam bij

0: Ontwerp tot kant-en-klaar drukwerk, De Grafische Bron. Bedrukken en leveren van kleding, De Grafische Bron. Rolbanners, reclamedoeken en borden, De Grafische Bron. Beletteringen en grootformaat full-color prints, De Grafische Bron. De Grafische Bron, uw specialist voor al uw drukwerk en reclameuitingen. De Voorde 8 in Venray Oostrum. Kijk ook op onze site. Grafischebron.nl.
1: Ja, het is er weer. Het heerlijke witte goud, oftewel de asperge. Dus op naar Kasteraai, naar Aspergeboerderij Friese, voor de heerlijkste dagverse asperges van eigen kwekerij. En geen zin om te schillen? Geen probleem. Dan doen wij dit voor je. Aspergeboerderij Friese heeft ook sappige aardbeien. En mocht je overdag geen tijd hebben, onze asperges en aardbeien zijn ook 24 uur, 7 dagen per week verkrijgbaar uit onze verkoopautomaat. Aspergeboerderij Friese, Matthiasstraat 11 in Kasteraai. Zie voor acties en openingstijden aspergeboerderij-friese.nl of check Facebook.
0: Nu ook bij De Grafische Bron, kopieer- en printservice. In huis geproduceerd, dus snel geleverd.
2: Hoi Lisa, hoe gaat het? Kom erin.
3: Hey Sanne, nieuwe tegels in de gang?
2: Ja. Ja, en ook in de keuken en in de woonkamer. En omdat we toch bezig waren, hebben we het toilet ook vernieuwd.
3: Sanne, heeft Jesse dat allemaal zelf gedaan?
2: Nee hoor, we zijn naar Henk Bovee Horst gegaan. Hebben daar de tegels en het sanitair uitgezocht. En we kregen de uitvoeringsdatum meteen mee.
3: Duur?
2: Nee hoor, we hadden op meer gerekend. Maar dat hebben we natuurlijk niet gezegd.
4: Dus, nieuwe tegelvloeren voor uw hele huis? Henk Bovee Horst aan de Handelstraat 13 te Horst regelt het van A tot Z. Zie ook bovee.nl of Facebook.
5: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. De provincie trekt extra geld uit voor promotie en behoud van het Limburgs. Deze keer gaat het om 3 miljoen voor digitaliseringsprojecten. Een voormalig medewerker van de gevangenis in Sittard krijgt bijna 80.000 euro en achterstallig loon. Volgens de rechter heeft zijn werkgever zich tijdens zijn reïntegratie niet aan speciale afspraken gehouden. En meer dan 100 huishoudens in Venlo hebben van gisteravond tot vanmiddag zonder drinkwater gezeten. Dat kwam door een leidingbreuk die ook verzakkingen veroorzaakte.
0: Omroep Venray.
6: Het nieuws van 5 uur.
7: Casper Meijer met het NOS Journaal. De nieuwe advocaten van Ridouan Taghi krijgen 1,5 jaar de tijd om zich in te lezen in het omvangrijke dossier van liquidatieproces Marengo. Dat heeft het gerechtshof in Amsterdam vanmiddag bepaald. Daardoor kan het hoger beroep in de zaak tegen Taghi niet eerder dan in maart 2028 behandeld worden. De twee nieuwe advocaten, Ronald van der Horst en Aniek Slijters, hadden gedreigd zich terug te trekken als ze deze voorbereidingstijd niet zouden krijgen. Taghi zat ruim een jaar zonder advocaat. Het kabinet heeft altijd oog gehad voor de maatschappelijke gevolgen van de coronamaatregelen. Oud-premier Rutte zei dat in zijn verhoor voor de parlementaire enquêtecommissie Corona. Het kabinet kreeg vaak het verwijt dat het volksgezondheid belangrijker vond dan de grote impact van maatregelen, zoals sluiten van de scholen en de horeca en de strenge regels voor verzorgingshuizen. Volgens Rutte had het kabinet alleen maar slechte opties, maar hadden de maatschappelijke effecten zijn volle aandacht. Er zijn meerdere mensen aangehouden na de explosie vannacht bij een sportschool in Amsterdam-Nieuw-West. Ook is een aantal auto's in beslag genomen. De oorzaak van de explosie is nog niet bekend. Hulpverleners zijn nog op zoek naar mogelijke slachtoffers en daardoor kan de politie nog geen onderzoek doen. Er zijn tot nu toe 7 gewonden gered. De 19-jarige man die was opgepakt na een dodelijke ongeluk gisteren in Zeeland blijft langer vastzitten. Het gaat om de bestuurder van de auto, heeft het Openbaar Ministerie vanmiddag bekendgemaakt. Bij het ongeluk kwamen 3 leerlingen uit groep 8 en de directeur van hun school om het leven. 3 kinderen liggen nog zwaar gewond in het ziekenhuis. Het weer. Vanavond is het op de meeste plaatsen bewolkt, met vooral in het binnenland af en toe regen. Vannacht koelt het af naar 13 graden. Morgen is het wisselvallig, maximaal 20 graden. Vanaf zondag wordt het zonniger en warmer. Dit was het NOS Journaal.
8: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Vertraging in het zuiden van het land op de A2 Utrecht richting Den Bosch voor Zaltbommel bijna een half uur oponthoud. En de A27 Utrecht richting Breda voor Werkendam ook nog eens 20 minuten vertraging. Ja, en verder zijn het vooral korte dagelijkse files in het zuiden van het land die hooguit zo'n 5 tot 10 minuten vertraging veroorzaken. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
9: geen tijd om zelf beton te draaien en wilt u meteen aan de slag? Betonstation Horst heeft verschillende cementgebonden mortels, zoals beton, vloerspecie en stabilisatiezand. Kant en klaar om af te halen of te laten bezorgen. De snelle en goedkope oplossing voor bouwprofessionals en particulieren. Binnen enkele minuten staat de juiste betonmortel voor u klaar. En Betonstation Horst is ook het adres voor diverse soorten zand, grind, teelaarde en compost. Bezoek ons aan de Westerholtstraat 10 in Horst. Kijk voor meer informatie op betonstationhorst.nl of check Facebook.
10: Dagverse asperges. Daarvoor kunt u terecht bij VOF Razing op de Lorbaan 17 in Amerika. De asperges worden op wens zelfs gratis voor u geschild. Verder vindt u bij VOF Razing diverse streekproducten en ambachtelijk gemaakte soep. Verse producten voor mensen met een goede smaak. Open van maandag tot en met zaterdag van 9 uur 's morgens tot 6 uur 's middags. En zondag tot 12:30 's middags. Voor info en acties volg VOF Razing Groenteproducties op Facebook.
9: Vandaag nog de juiste betonmortel nodig? Ga naar Betonstation Horst. Altijd snel, altijd goedkoop. Kijk op betonstationhorst.nl.

0: En dat was Taylor Swift. Goedemiddag, wou ik dan zeggen. Waar niet dat de computer zegt van, ga zelf een liedje zingen. Dan gaan we er even opnieuw proberen. Het gaat lekker zo. Nee, het werkt er niet. Nou, dan ga ik hiervoor zeggen, dankjewel. Hallo en welkom bij een nieuwe Roy Actueel. Hier bij Omroep Venray. Wij gaan je weer brengen het nieuws van vandaag, wat er te beleven is. Diverse verkeerscontroles ga je horen en ook nog wat andere zaken. Ja, we hebben een beetje wat technische probleempjes, dat heb je wel denk ik van gemerkt.
1: Dit is Roy Actueel, het belangrijkste nieuws van afgelopen week met Bernie Hoevenaars.
0: Ja goed, dat was eigenlijk niet de bedoeling wat ik nu hoorde. Maar goed, welkom in ieder geval dus bij Roy Actueel. Je hoort het aan de stem. Sanne is er niet, maar Bernie wel. En we gaan proberen je door de komende uren te loodsen.
1: Dit is Roy Actueel.
0: Zoals de volgende die we nu voor je klaar hebben staan. En dit is Fleetwood Mac, M Everywhere. Om 12 minuten over.

0: presentatie van Schouwburg Venray werd het liedje ook gedraaid tijdens een voorstelling. En daar werd er eigenlijk een beetje op gekeken naar de tekst. Het begin van de tekst is simpel, kun je meezingen, maar dan de tweede couplet, dan wordt het een drama. Probeer het maar eens uit. Fleetwood Mac hoorde je hier bij Roy Actueel in Everywhere.
1: Roy Actueel met Bernie Hoevenaars.
0: Ja, en dan gaan wij het nieuws van de afgelopen week met je doornemen. Vorige week zondag is op de Deurnerseweg in IJsselstein een BMW M3 Competition van de weg geraakt en op zijn kant in de berm beland. Het ongeluk gebeurde 's middags om 5 uur nabij de bushokje. En de bestuurder kon zelf uit de auto komen en is ter plaatse nagekeken door het ambulancepersoneel. Een ziekenhuisopname was dus ook niet nodig. De zwaar beschadigde BMW met een nieuwwaarde van ongeveer 175.000 euro... is door een bergingsbedrijf afgevoerd. En in de omgeving vond die dag het BMW-evenement Bimmerfest plaats. Dat heb ik vorige week verteld, de weekendkalender. Politie-eenheden waren aanwezig om toezicht te houden op het verkeersgedrag van bezoekers. En agenten zagen het ongeval dus gebeuren en schakelden direct de hulpdiensten in. De politie benadrukt dat verkeerscontroles bedoeld zijn om veiligheid te waarborgen en waarschuwt dat de gevolgen van dit ongeval veel ernstiger hadden kunnen zijn. Dan, vorige week zondag, heeft Omroep Venray ook aandacht aan besteed, was de laatste dag van het meerdaagse wandelevenement Venray. Het evenement heeft zich bekendgemaakt dat ze zijn afgesloten met een recordaantal van 4.049 deelnemers. Dankzij het mooie wandelweer, zeker de zondag, trokken duizenden wandelaars dus door Venray en omgeving, waaronder ook deelnemers uit het buitenland. En tijdens de officiële afsluiting werd afscheid genomen ook nog van Michel Thomassen als voorzitter van de PR-commissie. En voorzitter Matt Hitkamp bedankte hem voor zijn jarenlange inzet en betrokkenheid bij het wandelevenement. Als waardering ontving Thomassen een speciale herinnering. En hoewel hij stopt als voorzitter van de PR-commissie, blijft Michel Thomassen actief voor het evenement. Als verantwoordelijke voor de wandelambassadeurs blijft hij zich dus inzetten om deze groep verder uit te bouwen. En tenslotte, in dit blokje geef ik je nog mee dat SV Leunen afgelopen zondag promotie heeft gemaakt naar de vierde klasse voetbal. En op het neutrale terrein van Sportpark De Vonders in Zijtaart won de ploeg de beslissingswedstrijd met 2-1 van NLC 03. En met deze overwinning bekroont SV Leunen een uitstekend seizoen. Na het laatste fluitsignaal barstte dus het feest los. Spelers, technische staf, vrijwilligers en de vele meegenomen supporters vierden samen de promotie dus naar de vierde klasse. Een mooie beloning voor een succesvol voetbaljaar. We komen straks nog even terug op de Bimmerfest in IJsselstein, want er is nog meer gebeurd en meer bekeuringen uitgedeeld na deze van de enige echte Hathaway. En dit is

0: Ja, en hij blijft zich nog steeds afvragen wat liefde nog steeds is. Dus of hij echt een goede relatie gaat krijgen, dat vraag ik me af. Hathaway hoor je hier met What is Love? Ik zei al, we komen even terug op IJsselstein. Want vorige week zondag hebben politie, handhaving en de Koninklijke Marechaussee een grootschalige verkeerscontrole uitgevoerd tijdens en rondom de Bimmerfest bij Raceway Venray in IJsselstein. En daarbij zijn honderden bekeuringen uitgeschreven voor verschillende verkeersovertredingen. Tijdens controles werden onder meer bestuurders beboet voor snelheidsovertredingen. Ja, als je te hard rijdt. Ontbrekende of onjuiste kentekenplaten en het niet kunnen tonen van de juiste documenten. En ook werden verschillende voertuigen gecontroleerd op technische gebreken, zoals defecte verlichting en een loshangende uitlaat. Ook trad de politie op tegen gevaarlijk rijgedrag. Meerdere bestuurders kregen een boete voor het uitvoeren van het zogenaamde donuts, waarbij het spinnende banden rond je wordt gereden. En volgens de politie zorgde dit voor gevaarlijke situaties en schade aan het wegdek. Afgelopen zondag is de verkoop gestart van de eerste fase van nieuwbouwproject Poort van Castenray. De nieuwe woonwijk verrijst aan de noordzijde van Castenray, aan de Horsterweg richting Venray. In totaal komen er 74 woningen in de nieuwe wijk en de eerste fase bestaat uit 25 woningen en bouwkavels. Het aanbod varieert van energiezuinige rijwoningen tot ruime twee kappers en vrijstaande woningen met veel aandacht voor duurzaamheid en wooncomfort. En ontwikkeling is in handen van HVG Makelaar en de woningen worden gebouwd door een bouwbedrijf. En binnen het plan bestaat dus 35% van de woningen uit sociale woningbouw en 35% uit middensegmentwoningen en 30% uit woningen in het hogere segment. Dan afgelopen maandag, 's middags om 4 uur, is op de Klaproos in Venray een fietster hard ten val gekomen bij een eenzijdig ongeval. De vrouw kwam daarbij met haar hoofd op het asfalt terecht en liep een flinke hoofdwond op. Buurtbewoners, omwonenden, voorbijgangers schoten direct de hulp en waarschuwden de hulpdiensten en ook automobilisten hielpen mee door de weg tijdelijk af te schermen, zodat er een veilige situatie ontstond voor de hulpverleners. Politie en ambulance kwamen ter plaatse, de vrouw is ter plekke behandeld en daarna overgebracht naar het ziekenhuis voor verder onderzoek. De fiets is tijdelijk bij omwonenden ondergebracht. Dadelijk in Roy Actueel ga ik je wat vertellen wat misschien niet leuk is voor degenen die je van de Venrijse taal houden, van Venrijse boeken. Want boekhandel Rooiboek gaat ermee stoppen. Maar eerst weer wat muziek.
1: Dit is Omroep Venray.

0: de hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. De provincie trekt extra geld uit voor promotie en behoud van het Limburgs. Deze keer gaat het om 3 miljoen voor digitaliseringsprojecten. Een voormalig medewerker van de gevangenis in Sittard krijgt bijna 80.000 euro en achterstallig loon. Volgens de rechter heeft zijn werkgever zich tijdens zijn reïntegratie niet aan speciale afspraken gehouden. En meer dan 100 huishoudens in Venlo hebben van gisteravond tot vanmiddag zonder drinkwater gezeten. Dat kwam door een leidingbreuk die ook verzakkingen veroorzaakte.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Het zijn vooral nog een aantal korte dagelijkse files in het zuiden van het land. En een drietal die wel opvallen. Dat zijn met name de wegen vanuit Utrecht naar het zuiden die druk zijn. Zoals de A2 van Utrecht naar Den Bosch voor Zaltbommel een half uur oponthoudt. H27 van Utrecht naar Breda. Tussen Lexmond en Werkendam doe je er ook een half uur langer over. En tenslotte de N65 Den Bosch richting Tilburg. Voor afrit Helvoort 3 kilometer file met een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie. Elke dag.
2: Dit is Rooi Actueel met het belangrijkste nieuws van afgelopen week met Bernie Hoevenaars.
3: Ja, en je luistert nog steeds naar Rooi Actueel om bijna 6:01. 21 graden buiten in Venray. We zijn er nog een klein half uurtje met het nieuws van de afgelopen week hier in Venray. Wat is er allemaal gebeurd? Nou, heel veel. En we hebben nog meer voor jou klaarstaan. Nu verder eerst met muziek van ELO, Electric Light Orchestra. En Don't Bring Me Down.

0: die galm op het einde. ILO, hoor je. Oh, wat was dat op het einde? ILO, Electrolyte Orchestra en Crawling Down. En je had ook nog Crawling America. Dat was ook een grote hit. Maar goed, dit was een andere die je bij ons hoorde.
1: Roy Actueel met Bernie Hoevenaars.
0: De boekhandel Roy Boek hier in Van Rij sluit op 1 augustus. Aanstaande definitief de deuren. En dat gebeurt na het overlijden van mede-eigenaar Piet Spelt. Hij overleed vorige maand, wat de aanleiding is om de sluiting eerder door te zetten dan gepland. De winkel, die staat aan het Schouwburgplein, stopt daarmee dus na jarenlang bestaan als lokale boekhandel. En je hebt het misschien gisteren gezien. Gisteren is het wereldkampioenschap voetbal begonnen, wat plaatsvindt in de Verenigde Staten, Canada en in Mexico. De gemeente Venray stelt regels op voor het WK-voetbal op terrassen. Tijdens het WK-voetbal mogen horecazaken in Venray wedstrijden laten zien op hun terras. En de gemeente Venray heeft hiervoor speciale regels dus gemaakt. Het WK wordt gespeeld dus van 11 juni tot en met 19 juli... in die 3 landen die ik zo net heb genoemd. En door het tijdsverschil zijn veel wedstrijden in de avond of nacht te zien. En om alles goed te laten verlopen gelden er duidelijke afspraken. Zo mogen horecamedewerkers maximaal 2 televisies op hun terras plaatsen. De schermen moeten gericht zijn op het eigen terras. En ook mogen terrassen niet worden uitgebreid. En zijn extra staattafels, tenten en overkappingen niet toegestaan. Volgens burgemeester Michiel Uitenhaag zorgen de regels ervoor dat mensen samen van het voetbal kunnen genieten, terwijl ook rekening wordt gehouden met omwonenden. De regels zijn gemaakt in overleg met de horeca en gaan in op 11 juni. Dus dat is dus sinds gisteren ingegaan. Gaan we weer verder met de muziek.

In de raadzaal van het Van Rijssche gemeentehuis zijn de komende tijd ook weer diverse bijeenkomsten en vergaderingen. Ik geef jou even mee wat er gaat gebeuren en wat wij van Omroep Van Rij op televisie gaan uitzenden. Bijvoorbeeld komende maandag, dan vindt het presidium plaats in de raadzaal. Dat is om 19:30. Twee weken daarna, maandag de 29e, wederom het presidium, maar dan over het schema van het kadernota, wat er dan binnenkort aan gaat komen. Ook dat is om 19:30. Dan de dag daarna, dinsdag de 30e, is de allereerste gast van de maand. Dan mag iemand meekijken hoe dat allemaal naartoe gaat. En de gemeenteraadsvergadering, die is dan om 19:30. En die gaan we ook live uitzenden op Omroep Van Rij Televisie. De week erop, dinsdag de 7e juli... Ja, het gaat heel ver, maar ik geef ze toch nog even mee. Is er een gemeenteraadsvergadering om 19:30. Dat heeft te maken dus met die kadernota. Die zenden wij ook bij Omroep Van Rij Televisie live uit. En de dag daarna, woensdag de 8e juli, wederom een gemeenteraadsvergadering. En dan, let op, om 19:00. En dat heeft ook allemaal te maken met de gemeenteraadsvergadering. Met de kadernota, zo moet ik het zeggen. En dat gaan wij bij Omroep Van Rij dan ook live uitzenden. Dat is het schema voor de komende weken in de raadzaal van het Van Rijssche gemeentehuis.

Zij wil niet meer dansen. Pink and Never Gonna Dance Again. Uitzendbedrijf Otto Workforce gaat intern veranderen. Het bedrijf zegt dat dit nodig is door verandering in de markt, zoals het gebruik van kunstmatige intelligentie, oftewel AI. En door de reorganisatie kunnen sommige banen verdwijnen. Het is nog niet duidelijk hoeveel medewerkers hun baan gaan verliezen. Het bedrijf heeft ruim 1000 medewerkers en zegt dat veel mensen gewoon kunnen blijven werken of kunnen overstappen naar een andere functie. Otto Workforce wil de organisatie eenvoudiger gaan maken en meer taken digitaal gaan regelen. Ook verdwijnen mogelijk enkele managementsfuncties. En de verandering moet voor de zomer zijn uitgevoerd. De vakbond CNV meldt dat ongeveer 80 banen als mogelijk overbodig zijn aangemerkt. En de vakbond houdt in de gaten of het bedrijf de afspraken met medewerkers goed nakomt. Het is 10 minuten voor 6.

Zes minuten voor zes is het daarmee geworden. Het Openbaar Ministerie eist gevangenisstraffen tot 5 jaar tegen 4 mannen uit Venray. Volgens justitie hebben zij jarenlang cocaïne verkocht. En de pizzeria van Ferhat K. zou zijn gebruikt als plek om de drugshandel te regelen. Politie deed in november 2023 meerdere invallen in Venray en het onderzoek begon eerder na meldingen en tips. Voor justitie waren Ferhat K., zijn broer Firat, neef Mohammed en vriend Mehmet betrokken bij een groot netwerk van drugsverkopers. Politie vond ook 2 plekken waar volgens justitie drugs werden bewaard. En ook werden telefoons onderzocht en daarop stonden duizenden berichten over afspraken rond de verkoop van cocaïne. Een telefoonnummer dat klanten gebruikten om drugs te bestellen werd zelfs door een telecombedrijf geblokkeerd omdat het zo vaak werd gebruikt. Volgens de aanklager verkochten 2 dealers samen voor grote bedragen aan cocaïne. En justitie eist nu 5 jaar cel tegen Mehmet G. en First K. tegen Ferhat K. en Mohammed K. wordt 4 jaar gevangenisstraf geëist. En de rechtbank doet op 10 juli aanstaande uitspraak over wat voor straffen zij zullen gaan krijgen. Goed, dan heb ik nog 1 berichtje voor jou. En dat is een beetje een tip, of een beetje opletten, laat ik het zo zeggen, op het volgende. Politie waarschuwt inwoners van Horst, Venray en omliggende dorpen voor nepagenten die actief zijn in de regio. En deze oplichters doen zich voor alsof ze bij de politie werken. Als je zoiets meemaakt, dan aarzel niet en bel heel even de politie. Of heel even, bel gewoon de politie, bel naar 112. En geef aan dat er opeens agenten voor je deur staan die opeens je pinpas willen of juwelen of wat dan ook. 112, het noodnummer van de politie hier in Nederland.

dat was hij dan, Roy Actueel, voor deze week. Met een beetje hapering in het begin, excuses daarvoor. Volgende week is het, als het goed is, Sanne Poels weer op deze stoel tussen 5 en 6. Met dan weer het nieuws van die week, wat er dan hier in het Van Rijssen gebeurt. Zo dadelijk na het NOS Journaal van 6 uur gaan wij vrolijk verder met Weekendkalender. Wat is er allemaal te beleven in Van Rij? Dat ga je allemaal zo dadelijk horen. Als je zelf nog een nieuwstip hebt, dan kun je ons altijd mailen. Dat weet je via info@omroepvanrij.nl. Info@omroepvanrij.nl. Tot zo dadelijk naar het nieuws van 6 uur.

0: Lekker! Voorjaar! Dus liefhebbers, op naar restaurant en aspergewinkel Poort van Loon in Vieringsbeek. Heerlijke asperges, vers uit de grond en die schillen wij graag voor u. In restaurant Poort van Loon kunt u genieten van een heerlijke aspergemaaltijd of een lekker tussendoortje. En voor verse asperges, aardbeien en smakelijke streekproducten kunt u terecht in onze aspergewinkel. Poort van Loon is gevestigd aan de Overloonseweg 10A in Vieringsbeek. Direct aan de A73, afslag 7. In het aspergeseizoen zijn wij iedere dag geopend. Kijk voor meer informatie op poortvanloon.nl.
1: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. De provincie trekt extra geld uit voor promotie en behoud van het Limburgs. Deze keer gaat het om 3 miljoen voor digitaliseringsprojecten. Een voormalig medewerker van de gevangenis in Sittard krijgt bijna 80.000 euro en achterstallig loon. Volgens de rechter heeft zijn werkgever zich tijdens zijn reïntegratie niet aan speciale afspraken gehouden. En meer dan 100 huishoudens in Venlo hebben van gisteravond tot vanmiddag zonder drinkwater gezeten. Dat kwam door een leidingbreuk die ook verzakkingen veroorzaakte.
2: Omroep Venray. Het nieuws van 6 uur.
3: Casper Meijer met het NOS-journaal. Er zijn meerdere mensen aangehouden na de explosie vannacht bij de sportschool in Amsterdam-Nieuw-West. Ook is een aantal auto's in beslag genomen. Er zijn tot nu toe 7 gewonden gered. Het Parool meldt dat mogelijk een groep 20ers en tieners in een kelderbox onder de sportschool bezig zouden zijn geweest met pakketten om plofkraken mee te plegen. De explosieven zouden zijn bedoeld voor een plofkraak in Duitsland. De nieuwe advocaten van Ridouan Taghi krijgen 1,5 jaar de tijd om zich in te lezen in het Marengo-dossier. Het hoge beroep tegen Taghi gaat daardoor niet eerder verder dan in maart 2028. De twee advocaten dreigden op te stappen als het OM hen te weinig voorbereidingstijd zou geven. Door problemen bij het spoor in Woerden zijn 3 reizigerstreinen stilgevallen. In totaal 1000 passagiers zijn geëvacueerd en naar station Woerden gebracht. Langs het spoor was brand in een verdeelstation. Er rijden geen treinen tussen Gouda en Utrecht en tussen Woerden en Bodegraven. Herstelwerk duurt tot zeker 2 uur vannacht. De 19-jarige man die was opgepakt na het dodelijke ongeluk gisteren in Zeeland blijft langer vastzitten. Het gaat om de bestuurder van de auto, heeft het Openbaar Ministerie vanmiddag bekendgemaakt. Bij het ongeluk kwamen 3 leerlingen uit groep 8 en de directeur van hun school om het leven. 3 kinderen liggen nog zwaar gewond in het ziekenhuis. Het kabinet had de maatschappelijke gevolgen van de coronamaatregelen scherp in de gaten. Oud-premier Rutte reageerde bij de enquêtecommissie op kritiek dat het kabinet alleen maar dacht aan de volksgezondheid. Volgens Rutte had het kabinet alleen maar slechte opties. Het weer. Vanavond is het op de meeste plaatsen bewolkt, met vooral in het binnenland af en toe regen. Vannacht koelt het af naar 13 graden. Morgen is het wisselvallig, maximaal 20 graden. Vanaf zondag wordt het weer zonniger en warmer. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Erik Evengroen van de AWB. De meeste files in het zuiden van het land zijn inmiddels voorzichtig aan het oplossen of worden korter. In totaal om zo'n 65 kilometer. De meeste files die er staan hebben maximaal zo'n 5, hooguit 10 minuten vertraging. 2 uitzonderingen, dat zijn de wegen vanuit Utrecht naar het zuiden. Als eerste de A2, Utrecht richting Den Bosch. Tussen Culemborg en Zaltbommel 10 kilometer file rijden met 20 minuten vertraging. En datzelfde geldt eigenlijk voor de A27 van Utrecht naar Breda. Tussen Lexmond en Werkendam ook daar nog 20 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
5: Wist jij dat Aardbeienland in Horst het hele jaar door geopend is? Er een 5000 vierkante meter overdekte speel- en sprookjestuin is? Een cadeauwinkel, speelhal, sprookjespark met 4 speeltuinen en een fantastisch en betaalbaar restaurant om de dag af te sluiten. Oh ja, en parkeren is gratis. Zie ook aardbeienland.nl.
6: Ook zo'n zin in dagverse asperges of heerlijke zoete aardbeien? Bij boerderijwinkel Jurke Oostrum oogsten we ze elke dag vers van eigen teelt. Geen zin om uw asperges te schillen? Wij doen het graag voor u. Naast asperges en aardbeien vindt u bij ons een uitgebreid assortiment groente en fruit. Zoveel mogelijk uit eigen streek. Buiten onze openingstijden kunt u bij onze automaat terecht. Boerderijwinkel Jurke Oostrum. Altijd vers.
5: Aardbeienland, het gezondste themapark van Nederland. Het uitje voor jong en oud. A73, afslag 10, Horst. Zie ook aardbeienland.nl of Facebook.
7: Kremers BV uit Vierlingsbeek en Venray is al bijna 140 jaar de partij voor al uw glas, schilder- en onderhoudswerkzaamheden. Zij hebben hun duurzame vastgoedonderhoudsdienstverlening uitgebreid met specialistische gevelreiniging. Met het unieke kookwatertechniek kunnen zij alle ondergronden snel en vakkundig reinigen. Kortom, één partij voor al uw gevelonderhoud. Kijk op kremersbv.nl.
6: Kijk op boerderijwinkeljeuken.nl of volg ons op social media voor acties en openingstijden.
8: Nou, ik heb een hoop draagtassen vol met asperges. Welkom.
9: Dit is Weekendkalender met Bernie Hoevenaars.

Nou, Gerard Hurling is heel positief, dat hoor je wel. Rood, wit, blauw, dat is zijn nieuwste track van hem. En het wordt heel erg gepromoot op ESPN. Als je dat ziet op alle vier de kanalen, en zelfs op het HD-kanaal van ESPN, wordt die clip echt tot in den treuren herhaald. Welkom bij Weekendkalender. Wij gaan je weer vertellen wat er te beleven valt. Vandaag, morgen, overmorgen en de komende dagen. De dagen die er gaan komen, want er is echt weer, zoals ik iedere week wil zeggen, heel veel te beleven in Venray. Ik ga gelijk beginnen. Er wordt gewandeld. Ja, er wordt elke dag gewandeld. Maar er is de avond vierdaagse sinds gisteren die in Venray is begonnen. Met afstanden van 3, 5, 10 en 15 kilometer. En zondag zijn er ook nog extra routes gepland voor 20 en 25 kilometer waar je aan mee kunt doen. En je kunt je inschrijven als je nog aan mee wilt doen op de website a4d.nl. A4d.nl. Er zijn kosten aan verbonden en de start en finish zijn op het Schouwburg. Hier in Venray. Tot en met zondag vindt in Meerlo het Ruiterfestijn 2026 plaats op de Megelsprong. Het jaarlijkse festijn viert dan dit jaar de 30ste editie en staat volledig in het teken van een Grieks thema. En op het programma staan onder meer springwedstrijden, dressuur, de Grand Prix springen en op zondag een Bixie-event voor de jongste deelnemers. Ruiterfestijn Meerlo, dat ligt aan de Megelsum, zeg ik dat goed? Megelsum evenemententerrein in Meerlo aan de Megelsum 4 aldaar. Nou, je kunt merken dat ik daar nog nooit geweest ben. Maar goed, dat is het adres, Megelsum 4 in Meerlo. En je kunt er terecht van 9 uur 's morgens tot 8 uur in de avond. Ook iets anders, maar dan een Arse, is tot en met aanstaande maandag staat Kasteeltuin Arse in het teken van het Rozenfestijn. En de roos staat centraal als bloem en beleving. En je kunt dan genieten van duizenden bloeiende rozen in het rosarium. De bloemkunstwerken van arrangeurs en verschillende activiteiten zoals demonstraties, een rozenoperette en een speurtocht voor kinderen. En ook zijn er natuurlijk weer rozenproducten verkrijgbaar die je wellicht zou kunnen kopen. Bij Kasteeltuin Arsen aan de Linksvorterweg 26 al daar, dagelijks geopend van 10 uur 's morgens tot 6 uur in de avond. En daar ben ik er nog niet, want ook is er nog steeds bezig al de hele week, en dat is zondag de laatste dag, maar vandaag, morgen, overmorgen is het nog bezig, het 32e Ideco Energie Open tennistoernooi op het tennispark in IJsselstein. En tijdens dit toernooi strijden dan tennissers uit Noord-Limburg en Oost-Brabant een week lang in verschillende categorieën tegen elkaar. En op de finale dag wordt het een echte mini-Wimbledon-sfeer met stoelscheidsrechters, een prijsuitreiking en een loterij. Wat je kunt winnen staat er niet bij, maar goed, er is een loterij. Het tennispark ligt aan de Sportlaan 8 in IJsselstein. Het laatste wat ik vertel in dit blokje is eigenlijk een oproep dat Deken Smeets ons heeft gestuurd. Dat duurt nog wel heel even, maar hij gaat dat nu al vragen. Zondag 16 augustus organiseren de parochie Rooms-Katholieke Kerk Venray een gezamenlijk bezoek aan de Passiespelen in Tegelen. En wie graag samen met anderen naar deze bijzondere voorstelling wil gaan, dus liever niet alleen, maar met meerdere erbij, die kan zich aanmelden via de pastorie van Rooms-Katholiek Venray, oftewel het RK Venray. En hier zijn wel kosten aan verbonden, wil je dat aan doen. Als je er meer over wilt weten, ja, er staat verschillende informatie bij, maar het makkelijkste lijkt mij om het e-mailadres te geven. Dat is contact@rkvenray.nl. contact@rkvenray.nl. En vervoer staat erbij, kan ook in onderling overleg worden geregeld. Het duurt die passiespelen op die dag van 4:30 tot 7:30. Can't do without you, baby. En dit is Casper's Midnight.

Lisanne Aerts, zij had mij een berichtje op Facebook gestuurd en die zei van Bernie, kun je dat eens draaien in weekendkalender? Nou, bij deze Lisanne. Ik hoop dat je het leuk vond. Goed, dan gaan we verder. Zaterdag, morgen en overmorgen organiseren SV Venray de SV Venray Ladies Cup. En het tweedaagse voetbaltoernooi is bedoeld voor meisjes onder de 13 tot en met onder de 20. En vormt een sportieve afsluiting van het voetbalseizoen. En er doen tientallen teams mee en er wordt gespeeld op Sportpark SV Venray. De Ladies Cup vindt dus aldaar dus plaats aan de Sportlaan 6 aldaar. Dan, morgen vindt op het Schouwburgplein in Venray de Vrijwilligersmarkt 2026 van Match voor Vrijwilligers plaats. Organisaties, waaronder ook Omroep Venray, presenteren zich hier aan bezoekers die op zoek zijn naar vrijwilligerswerk of een maatschappelijke stage zoeken. En je kunt dan vrijblijvend kennis maken met verschillende initiatieven, waaronder wij dus Omroep Venray, organisaties in onze regio. Op het Schouwburgplein ben je van harte welkom. Morgenochtend begint het vanaf 10:00 en dat duurt tot 2:30. Dan morgen organiseert Boulendroom Venray het kus van Kiki Jeu de Boule toernooi. Het wordt dus niet gekust, maar wordt Jeu de Geboule. Het double toernooi is bedoeld voor zowel ervaren spelers als beginners, jong en oud. En het is een laagdrempelige en gezellige sportieve activiteit geschikt voor families en teams. Het vindt plaats bij de Boulendroom Venray. Weet je niet waar dat is? Dat is aan de Speulpark, staat hier. In het dialect. Speulpark 1 in Venray. En het begint 's morgens om 10:30. En hier zijn kosten aan verbonden. En wil je hier aan meedoen? Daar staat een heel lange e-mailadres bij. Kan ik wel vertellen, maar ben je zo weer vergeten. Kijk dan even op onze website of op Omroep Venray Text TV. Mocht je hier aan nog mee willen

Dat was hij helemaal. Je wilt met Cheerio. Justin de Wild, moet ik zeggen. En Cheerio hoor je hier bij ons bij Weekendkalender om 7:11. Dan ga ik met jou verder naar het volgende van de agenda. Morgen vindt bij SV Oostrum de Piet Fleurkens Cup 2026 plaats. Dat is een veteranentoernooi vol voetbal, sportiviteit en gezelligheid. En teams spelen dan in de middag op sportieve wijze tegen elkaar. En er is ruimte voor ontmoeting en sfeer naast het veld. Het toernooi vindt plaats op de sportpark aldaar De Spar. Dat is aan de Sparrendreef 7 in Oostrum. En het duurt van 1 uur 's middags tot ongeveer 6 uur in de avond. Dus je bent welkom om te gaan kijken. Ook op de zaterdag, maar totaal iets anders. Daar vindt in Bletterswijk een open informatiemiddag plaats. En een omgevingsdialoog over de ontwikkeling van het kasteelpark. Je kunt ontwerptekeningen en impressies bekijken, meer horen over de historie en archeologie van het gebied en vragen of ideeën delen met de organisatoren. Het vindt plaats, allemaal de bijeenkomst op het kasteelterrein en in het Gildenhuis aan de Kasteellaan 1 in Bletterswijk. En het is van 1 tot 4 uur 's middags. In wijkcentrum Hoender is morgen weer muziek voor de wijkavond. Dit keer met de Woodstock Tribute door de Blue Beans. Tribute door de Blue Beans, ja. En de Baarlose Band speelt dan nummers uit het Woodstock Festival van 1969. En neemt het publiek mee terug naar de sfeer van de jaren 60. Bij Wijkcentrum Hoender ben je welkom aan de Sint-Ursulastraat 2 in Venray. En het begint om 8 uur in de avond. Een workshop stevig in je lijf, dat hoor je straks. Dit is Alexander O'Neill.

heerlijke muziek. Tenminste, als je van de 80's houdt. Ik tenminste wel. Maar het is wel duidelijk als je mij was op zender hoort wat voor muziek teruggedraaid wordt. Dit was Alexander O'Neill. En even kijken. En Criticized. Ja, kritiek krijgen. Nou, Alexander O'Neill zal het ook wel gehad hebben, denk ik. 6:55. Zondag verzorgt Maeva Bonjour de workshop Stevig in je lijf. En dat is voor het kleurrijk krachtige vrouwennetwerk, oftewel het KKVN. En dat vindt allemaal plaats in Schouwburg-Venray. En tijdens de workshop werken dan deelnemers met lichaamsgerichte oefeningen om meer zelfvertrouwen, rust en veerkracht te ontwikkelen. En de workshop vindt plaats dus in de Schouwburg-Venray aan het Schouwburgplein 1. En het is middags van 2:00 tot 4:30. En aanmelden kan via het online aanmeldformulier van het KKVN. Kijk even op Google KKVN en dan kom je er vanzelf. Morgenavond is aan de Café 1878 in Leunen weer een avond Zingt Hollands. En dit keer met Brabo Turk en Friends. De bezoekers kunnen dan genieten van een gezellige muzikale avond met veel Nederlandse muziek en veel sfeer. En Café 1878 ligt aan de Albionstraat 32 in Leunen. En het begint 's avonds om 7:00. Dus dan kun je daar terecht als je daar zin in hebt. Dan laat ik jou even ik laat je het helemaal horen. De hit, althans, dan moeten we hopen dat het een hit wordt van het WK voetbal. Je hebt het gisteren kunnen zien tijdens de diverse openingsceremonies. Zelfs op de Mexicaanse televisie, wat ik dan thuis zo wel kan zien. Dan zie je nog na de openingsceremonie en zelfs na de wedstrijd nog een hele lange feest die echt uren en uren duurde. Dit is Shakira. Oh,

Die Die hoorde je hier bij onze weekendkalender. Ja, en vanavond gaat het voetbal weer verder, zoals je weet. Hè? Om 9 uur vanavond weer een wedstrijd. En 's nachts om 3 uur. En als ik het schema heb gezien voor de dagen erna, zijn er zelfs ook wedstrijden om 6 uur in de ochtend. Ja, goed. Je kunt nog altijd uitgesteld kijken, dus dat scheelt weer. Het is 1 minuut over 6:30. Zo dadelijk ga je de hoogtepunt van het NOS-nieuws horen. Het weer met Nijs Springberg en eventueel de ANWB. Morgen geven de muziekvereniging Sint-Willibrord uit Mil en muziekvereniging OLVG uit Holtwees-Smakt samen een uitwisselingsconcert in MFC De Halt in Holtwees. Een muzikale avond met optredens van beide verenigingen, dus op een nieuwe locatie. Bij MFC De Halt aan de Loonseweg 5A in Holtwees. En dat begint 's avonds om 8 uur. Bij de Gouden Leeuw is morgenavond de Alde Lulle Disco. Ja, wie heeft deze naam verzonnen? Bezoekers kunnen dan genieten van de grootste disco-hits uit de jaren 70 en 80. En je kunt er voor niks naartoe, staat hierbij. De Gouden Leeuw ligt aan Henseniestraat 13 in Venray. En duurt 's avonds van 8 uur tot 1 uur 's nachts. Dan iets heel anders buiten ons uitzendgebied, maar ik wil er toch heel even op immemoreren. Komende zaterdag, morgen dus, staat wel in het teken van een bijzonder jubileumconcert ter ere van 775 jaar jachthaven Het Leuken in Well. Het zal die avond veranderen in een sfeervol openluchttheater aan het water. En op een drijvend podium verzorgen dan lokale artiesten optredens zoals Harmonie de Vriendenkring, de Welse Showband, het danslokaal Wel en Mac and the Nuggets. Dat is best wel leuk, denk ik, om daar te kijken. Daarom heb ik het ook even in ons agendablok erbij gezet, hoewel het niet uit Venray is. Het concert vindt plaats bij jachthaven Het Leuken in Wel. En dat begint om 8 uur. En let op, hier zijn wel kosten aan verbonden. Dus nog veel meer in Venray te beleven, dat ga je zo dadelijk horen na ANWB, NOS en dergelijke. En nog even een liedje van een tijdje geleden van onze oosterburen, Juliane Werding en Daisy.

0: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De nieuwe advocaten van Ridouan Taghi krijgen anderhalf jaar de tijd om zich in te lezen in het omvangrijke dossier van liquidatieproces Marengo. Daardoor kan het hoger beroep in de zaak tegen Taghi niet eerder dan maart 2028 worden behandeld. In een deel van de Randstad rijden geen treinen. Dat komt door een brandmelding bij Woerden in een transformatorstation. De problemen duren zeker tot vanavond 19:15, zegt ProRail. De 19-jarige man die was opgepakt na het dodelijke ongeluk gisteren in Zeeland blijft langer vastzitten. Het gaat om de bestuurder van de auto, heeft het Openbaar Ministerie vanmiddag bekendgemaakt. Het weer. Vanavond is het op de meeste plaatsen bewolkt, met vooral in het binnenland af en toe regen. Vannacht koelt het af naar 13 graden.
1: Het weerbericht met Lei Spreeuwenberg.
2: Vanmiddag overeerst de bewolking en de weerperiode met regen. De maximumtemperatuur is blijven steken op zo'n 17 graden bij een matige wind uit een west-zuidwestelijke richting. Komende avond en nacht is het bewolkt en er valt nog steeds regen. Later in de nacht wordt het geleidelijk aan wat droger. Daarbij koelt het af naar zo'n 14 graden als minimumtemperatuur. Zaterdag overdag zijn de wolkenvelden ook enkele opklaringen. Het blijft op een enkele bui na zo goed als overal droog. Er staat een zwakke tot matige wind uit een west-noordwestelijke richting. En de maximumtemperatuur die komt zaterdag uit op zo'n 21 graden. In de nacht naar zondag toe dan zijn er opklaringen en wolkenvelden. Het koelt af naar een graad of 10 als minimumtemperatuur. Het blijft daarbij op de meeste plaatsen droog. Zondag overdag is er een afwisseling van wolkenvelden en opklaringen. Het blijft op de meeste plaatsen droog, al sluit ik een enkele bui niet helemaal uit. Het wordt maximaal zo'n 20 graden en bij een matige wind uit een west-noordwestelijke richting.
3: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Ook in het zuiden van het land zijn de laatste files van de avondspits nu snel korter aan het worden of zelfs aan het oplossen. De meeste oponthoud nog altijd op de wegen vanuit Utrecht naar het zuiden, zoals de A2 naar Den Bosch. Voor Zaltbommel nog een kwartier vertraging. De A27 vanuit Utrecht naar Breda voor de brug bij Gorkum nog een kwartier oponthoud en er staat er 8 kilometer file. En tenslotte valt nog op de A76 Geleen richting Aken voor de Duitse grens 10 minuten oponthoud. En nog een wegafsluiting, de N297 Born richting Nieuwstad. Bij Nieuwstad is een ongeluk gebeurd, de weg is al een tijdje dicht en het gaat zeker tot vanavond 8 uur duren. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Dit is Weekendkalender met Bernie Hoevenaars.

Minuten of half zeven gaan we verder met de agenda. En ik ben gebleven bij de zondag. Want zondag vindt in de Sumazaal van Schouwburg Venray het concert Onvoltooide Romantiek van Symfonieorkest Helmond Venray plaats. Onder leiding van Samuel Aguirre. Ook dat ik goed uitspreek, Aguirre. En gastdirigent Laurens Bogaerts brengt het orkest muziek van Rossini, Weber en Schubert. En het concert markeert ook het afscheid van Bogaerts als dirigent, want hij stopt ermee. In Schouwburg-Venray vindt het dus plaats zondagmiddag van 4:00 tot 5:30. Vanwege de tijd, want ik zie dat het al 7:15 is, ga ik verder naar de rest van de week. Maandag, dan vindt in de Sint-Jozef-Bedevaartskerk in Smakt het internationale gebedsprogramma van Eucharistic Flame plaats. Er zijn lofprijzingen, juist, de Rozenkransgebeden, eucharistieviering, aanbidding en diverse gebedsmomenten met individuele zegeningen. En de gedurende dag zijn er ook nog momenten voor ontmoeting en een gezamenlijke lunch. Maar daar moet je wel voor betalen. In de Sint-Jozef-Bedevaartskerk vindt het allemaal plaats. En de Sint-Jozef-Laan 5658 in Smakt. En maandag duurt het van 10:00 tot 4:00 in de middag. Iets heel anders op de maandag, dat is een lezing. Dat georganiseerd wordt door het LGOG, Enkring Venray. Een lezing over genealogie en DNA. En dat vindt dus in het Venraysmuseum plaats. De spreker is Bert van Laar. Hij vertelt hoe DNA-onderzoek kan bijdragen aan stamboomonderzoek en wat de mogelijkheden en beperkingen zijn. En ook legt hij uit waarom zorgvuldig bronnenonderzoek belangrijk blijft bij het achterhalen van familiegeschiedenis. Nou, lijkt het je wat? Dan ben je welkom in het Venraysmuseum komende maandagavond, Montsegoemansplein 1 in Venray. En dat is dan allemaal te beleven om 7:30, als je erbij wil zijn. En tenslotte in dit blokje, maandag en dinsdag, is er weer een pubquiz plaats. Wil je weer je hersenen laten kraken, dan ben je welkom bij de Uitmarkt, waar die pubquiz wordt gegeven. Dat ligt aan de Grote Markt 19 hier in Venray. En op beide dagen is het om 7:30.

Alles verandert in goud voor dit duo. Suzanne en Freek en de helft van mij. En terecht dat ze alles in goud verandert. Geniet ervan zolang het kan. En laten we hopen dat het nog heel lang zo zal blijven. Suzanne en Freek horen hier bij onze weekendkalender. Dinsdag dan vindt bij Schouwburg Venray de bijeenkomst Park Servaashof wordt een buurtplaats. En daar wordt dan uitleg gegeven over de plannen om het terrein Park Servaashof te ontwikkelen tot een nieuwe woonbuurt. Er wordt dan ingegaan op de inrichting van het gebied, de planning van de bouw, de gevolgen voor de omgeving en hoe bewoners kunnen meedenken in Schouwburg Venray. Schouwburgplein 1, en dat is om 6:30. Dan geef ik nog een ander bericht wat buiten ons uitzendgebied is. Maar ook daar, hiervan vind ik dat ik dat wel even hier in het Venrijsje ook erbij kan. Komende dinsdag vindt in Kronenberg een informatieavond van het FNV plaats over het nieuwe pensioenstelsel. FNV-bestuurder Huub van den Dungen geeft een uitleg over de veranderingen en de gevolgen voor werknemers en gepensioneerden. In gemeenschapshuis De Torrekoel vindt dat plaats aan de Meerweg 11 in Kronenberg, 's avonds van 7:30 tot 9:30. Dan volgende week donderdag vindt in Venray de avondwandeling van Rooi naar Rooi 2026 Sint-Oda jaar avondwandelingen Sint-Oda plaats. Nou, dat is een hele mond vol. Er wordt dan vanaf de Grote Kerk gewandeld in het kader van het Sint-Orenjaar. En de tocht staat in het teken van bezinning, historie en het gezamenlijke verhaal van Venray. En de Sint-Peterswandelkerk ligt aan het Monsengoemansplein 1 in Venray. En dat begint om 7:00. Ik geef u daar nog wat informatie voor volgende week vrijdag. Wat er dan allemaal is. Want ik moet echt een beetje een selectie maken. We gaan eerst even vandaag door met muziek hier bij ons.

We gaan weer verder met de agenda. Bij Van Wansum Café wordt volgende week vrijdag de start- of summerparty gehouden met DJ Cultivator. En het gaat om een late-night dansfeest waar de zomer officieel wordt ingeluid. En DJ Cultivator draait dan een mix van herkenbare dansplaten en zomerse clubtracks. En dat is gericht op een energieke feestavond voor een breed publiek. Bij het Van Wansum Café vindt dat plaats in de Venrijseweg 2A. En dat begint om middernacht. Dus dat gaat door tot in de vroege uurtjes. Dan, in het Van Rijsmuseum opent volgende week vrijdag de expositie Gekleurde Herinneringen van Johan Jeuken. En de tentoonstelling toont schilderijen waarin Jeuken het oude Van Rij vastlegt met scènes uit het dagelijks leven, herkenbare gebouwen en persoonlijke jeugdherinneringen. Je kunt dat zien vanaf volgende week vrijdag tot en met 19 juli aan de Monsieur Goemansplein 1 in Van Rij, in het Van Rijsmuseum dus. En de opening is dan op die vrijdag om 14:30. En daarna kun je de expositie bezoeken op de normale openingstijden. En tenslotte geef ik je nog mee. Volgende week vrijdag kun je gaan picknicken. Nou, dat kun je natuurlijk iedere dag. Maar volgende week vrijdag bij het Theehuis in het Oude Park in Van Rij een picknick in het park. En de Roosje Ladies organiseren deze derde editie van deze openluchtpicknick op het speelveld naast het Theehuis. Je moet wel je eigen picknickmand meenemen en genieten van muziek, een witte setting en een ontspannen zomeravond. En de opbrengst van de drankverkoop gaat naar de Zomerkids Club Brukske. En het Theehuis, dat ligt, even kijken, aan de Merslosweg 117 in Van Rij. En dat duurt van 6 uur tot 10 uur in de avond. En natuurlijk, hier zijn kosten aan verbonden, want anders kun je weinig verdienen met het goede doel. Weekendkalender om 6 minuten voor 7. Ik geef ook nog mee dat de diverse wandelingen je allemaal kunt zien op onze website van Omroep Van Rij. En dit zijn de Pointer Sisters.

0: luisteraar niet onbekend om uitdagingen te doen. Hè. Daarmee de Pointer Sisters horen hier bij ons bij de weekendkalender om 7:02. We zijn er bijna doorheen door deze uitzending. Ik wil er nogmaals op attenderen dat als je mee wil gaan wandelen met wandelevenementen, ik heb dat niet genoemd in de weekendkalender, omdat wij zoveel agenda binnenkrijgen. Kijk even op onze website bij de rubriek Agenda. Daar kun je alles vinden van wat betreft de wandelingen. En als je zelf een agendatip hebt, alsjeblieft stuur het op tijd, want we krijgen soms berichten binnen die echt één dag van tevoren binnenkomt. En dan, ja, dan zit ik een beetje in het probleem. Dit was hier dan weekendkalender. Morgen hoor je ons weer in blokjes om 10:30, 11:30, 14:30 en om 16:30. En volgende week natuurlijk weer een nieuwe weekendkalender. En dan kijken we weer wat er dan te beleven valt. We gaan eruit voor het nieuws. Zo dadelijk weekendkalender met Erik, Marco en Dennis. En ik wens je nog een heel fijn weekend.
1: Ja, het is er weer. Het heerlijke witte goud, oftewel de asperge. Dus op naar Kasterij, naar Aspergeboerderij Friese, voor de heerlijkste dagverse asperges van eigen kwekerij. En geen zin om te schillen? Geen probleem? Dan doen wij dit voor je. Aspergeboerderij Friese heeft ook sappige aardbeien. En mocht je overdag geen tijd hebben, onze asperges en aardbeien zijn ook 24 uur, 7 dagen per week verkrijgbaar uit onze verkoopautomaat. Aspergeboerderij Friese, Matthiasstraat 11 in Kasterij. Zie voor acties en openingstijden aspergeboerderij-friese.nl of check Facebook.
2: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. Een Nederlandse automobiliste is in Duitsland bij Selfkant verongelukt. Net over de grens bij Nieuwstad botste ze frontaal op een vrachtwagen. Rijkswaterstaat sluit de A2 dit weekend gedeeltelijk af voor onderhoud. Tussen Echt en Nederweert gaat de snelweg vanavond om 8 uur dicht in noordelijke richting. En de provincie trekt extra geld uit voor promotie en behoud van het Limburgs. Deze keer gaat het om 3 miljoen voor digitaliseringsprojecten.
3: Omroep Venray.
4: Het nieuws van 7 uur.
5: Mariette Krol met het NOS Journaal. Elon Musk is met de beursgang van SpaceX de eerste biljonair ter wereld. Zijn vermogen is nu ruim 1000 miljard dollar. Het aandeel SpaceX opende in New York op $150, 1% hoger dan de aangekondigde introductieprijs. In Amsterdam gaat het zoeken naar mensen onder het puin bij de sportschool in Nieuw-West nog door. Vannacht was daar een explosie, 7 mensen raakten gewond. Hulpverleners zoeken nu verder naar andere slachtoffers. Verschillende bronnen melden dat jongeren onder de sportschool bezig zouden zijn geweest met pakketten om plofkraken mee te plegen, zegt verslaggever Steef Bouwman.
6: Er gaan wel veel verhalen rond. Het Parool die heeft het over een groep van zo'n 8 jongens, jonge mannen die onder de sportschool zaten. Daar zit een kelder en dat ze daar bezig waren met het maken van explosieven.
5: Die zouden worden gebruikt bij een plofkraak in Duitsland. Door een brand in een verdeelstation bij Woerden zijn 3 treinen stilgevallen. De ongeveer 1000 reizigers zijn eruit gehaald en naar station Woerden gegaan. Tussen Gouda en Utrecht en tussen Woerden en Bodegraven rijden geen treinen. Reparatie duurt tot zeker 2 uur vannacht. En het kabinet neemt extra maatregelen tegen de legale online gokbranche, omdat steeds meer mensen gokverslaafd raken. Zo komt er een verbod op reclame voor gokken en op het aanbieden van bonussen. Ook moeten mensen in sommige gevallen aantonen dat ze eventuele verliezen kunnen betalen. Staatssecretaris Van Brugge van Justitie en Veiligheid zegt dat de maatregelen hard nodig zijn.
7: We denken echt dat zodra we kunnen zeggen die reclames gaan we verbieden en we gaan goed handhaven op hoeveel geld je kan inzetten, dat het gewoon minder aantrekkelijk wordt. En tegelijkertijd dat illegaal aanbod, dat is er. Daar kunnen we onze ogen niet voor sluiten. Dus dat moeten we echt strenger gaan handhaven.
5: Het kabinet wil online gokken zelf niet verbieden. Dan raken gokkers en gokverslaafden uit beeld, zegt het kabinet. Het weer bewolkt en af en toe regen. Vannacht is het 13 graden. Morgen zon, wolken en enkele buien, vrij veel wind. En dan wordt het een graad of 17. Dit was het NOS Journaal.
8: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Eén file nog in het zuiden van het land en die staat op de A27 van Utrecht naar Breda. Bij de brug bij Gorkum nog 4 kilometer langs bereiden met 5 minuten vertraging. En 1 wegafsluiting, de N297 Born richting Nieuwstad. Bij Nieuwstad gebeurde een ongeluk, de weg is al een tijdje dicht en het gaat zeker tot vanavond 8 uur duren. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: dagverse asperges. Daarvoor kunt u terecht bij VOF Razing op de Lorbaan 17 in Amerika. De asperges worden op wens zelfs gratis voor u geschild. Verder vindt u bij VOF Razing diverse streekproducten en ambachtelijk gemaakte soep. Verse producten voor mensen met een goede smaak. Open van maandag tot en met zaterdag van 9 uur 's morgens tot 6 uur 's middags. En zondag tot 12:30 's middags. Voor info en acties volg VOF Razing Groenteproducties op Facebook.

0: weekendkalender.
1: Hè?
0: Hier volgt een waarschuwing. De leiding van Omroep Venray is niet aansprakelijk voor alle uitspraken die in dit programma worden gedaan. Het is 7 uur. Dit is een nieuwe Vrijlaat. De vrijdagavondshow van Omroep Venray.
2: 3:07 en dit is geen weekendkalender, Benny Hoevenaars. Nee hoor, dit is gewoon de vrijdagavondshow van Omroep Venray. Ja, vrij laat genaamd. We doen het al 7,5 jaar, maar ik kan de verwarring af en toe begrijpen.
3: Nou, maar het hart vol van is, hè?
2: Ik ben toch blij dat we het even recht hebben kunnen doen.
4: Naadloos in elkaar over.
2: Ja, dat is ongekend.
3: Bernie, we negeren jou zo lang als je het studeert. Heb ik een keer gehad met Ben, hè? Weet je nog?
2: Dat is waar, ja.
4: Oh, ja, dat fragment heb ik nog ergens staan.
3: Ja, staat nog ergens, ja. Ik kwam regelmatig nog even tegen, elk jaar op Facebook als een fragmentje zo.
4: Daar is ook nog roept, Ben, je bent verteerd. Ook nog, ja, dat vond ik een mooie woordspeling.
3: Ja.
2: Het was op vrijdagavond een paar jaar geleden dat iemand gewoon dwars door ons hele programma heen zat te blazen.
5: Sorry dat ik toen net weekendkalender zei.
2: Dat geeft je Ben.
3: Nou, die rode knop eruit. Doei.
5: Ja, ik ben wel weg. Veel plezier jullie.
3: Ja, dankjewel.
2: We wensen Ben een hele fijne vrijdagavond, want die hebben we even vrij afgegeven. Want hij moest Sam ook al vervangen.
3: Ja, nee, hij heeft druk gehad, hoor.
2: Een drukke dag gehad vandaag, hè?
3: Ruik je die zweer hier niet?
5: Nou.
3: Hey, houd je knop.
5: Ja, echt niet.
2: Ik wou net zeggen, zet even een raampje open, maar dat gaat niet helpen, denk ik.

0: gearriveerd.
1: Ik ben kapot, ik ben zo moe.
0: Dit is de vrijdagavondshow van Omroep Vendra. Omroep Vendra, vrij laat.
2: Jongen, hopeloos.

0: to you. Dat is precies wat wij van plan zijn vanavond in de Vrijdagavondshow. Erik van Otterdijk.
1: Ja, ik was wachten tot mijn lampje ging branden, dus...
0: Vertel. Moet jou even dankbaar. Ik moet jou even dankbaar zijn.
1: Ik moet jou feliciteren, maar goed, jij mag eerst.
0: Hey, ik moet jou even bedanken.
1: Oh, nou, graag gedaan.
0: Dus bij deze, dankjewel.
1: Graag gedaan. Mag ik weten waarvoor?
0: Nou, ik was wat later vandaag en ik zag jou met Marco Loenen zo hard tikken in dat draaiboek. Ik heb jou nog nooit zo hard zien werken voor deze show.
2: Ja, voor deze show inderdaad. Dat zeg je goed.
1: Ja, voor deze show wel, ja. Mijn eigen show, nee. Dat,
2: ja, precies.
1: Dat is een beetje uit de duim zuigen, dus... Ik heb de hele dag voor mijn baas hard gewerkt. Ik zat een beetje in die vibe.
0: Dus jij dacht, ik kom binnen en ik ga gewoon meteen aan de slag?
1: Ja, ik zat er een beetje in die vibe.
0: Ja, lekker. Ik hou ervan. Marco Loenen, hoe was je week, jongen? Want vorige week was je er even niet en we hebben dat allemaal meegekregen. Maar,
2: ja, dat gemist.
0: Is het lek boven?
2: Is het boven? Ja, inmiddels gaat het een stuk beter, dat wel.
0: Ja, want je lacht er echt even goed af, hè?
2: Ja, nee, ik kan me niet herinneren dat ik ooit voor een uitzending van Vrij Laat me ziet heb gemeld. Volgens mij is dat nog nooit
0: eerder. Ja, één keer eerder, toevallig ook dit jaar. Maar,
2: ook dit jaar?
0: Ja.
2: Oh, dat zou kunnen, ja, ook. Ja, dat is,
0: dan had je iets verkeerds gegeten, geloof ik.
2: Ja, dat
0: maar toen was je er uiteindelijk alsnog.
2: Nee, dat dacht ik.
0: Dat was vorige week niet zo, trouwens. Nee, toen was je echt afwezig. En ik vroeg me gewoon af hoe het nu met je gaat. Want het klonk allemaal niet goed, jongen, toen we een berichtje van je kregen.
2: Nee, ik had last van mijn nieren gehad.
0: Je hebt last van je nieren? Heb je te veel gedronken? Wat is er aan de hand?
2: Ja, nee, juist niet, waarschijnlijk. Die pijn wens je niemand toe. Nee, ik had last van nierstenen.
0: Nierstenen?
2: Ja.
1: En dat houdt in?
0: Even voor een leek, hoe kom je aan nierstenen? Heb je dan zwaar ontbijt? Of wat,
2: Ja, dan sla je me dood. Ik durf niet te zeggen. Ik denk dat je juist te weinig drinkt dat het dan zo ontstaat. Of het klopt zomaar. Ik denk
1: dat de belangrijkste vraag is, hoe kom je er vanaf?
0: Ja,
2: die vraag was
0: ik geloof dat ik dat wel weet, maar dat is geen pretje.
1: Ik heb het niet meegemaakt, maar vertel eens.
2: Nee, maar je moet gewoon uitplassen. In veel gevallen. En als het echt erg is, ja, dan hebben ze altijd wel behandelingen om het dan wat kleiner te maken, om het te vergruizen. Maar gelukkig viel volgens mij bij mij wel mee. Ik heb er nou weinig last van. Maar ik moet eind juni nog eens weer terug naar het ziekenhuis om nog wat extra controles te doen. Voor de zekerheid dat het goed is.
0: Ja,
2: dus,
1: dat niet klaarstaan, Dennis.
2: Ja, dus dat.
0: Daar hopen we het beste op natuurlijk. Maar
1: ze zijn nu weg.
0: Nou ja,
2: dat weet ik niet. Dan moet het kijken. Maar
0: het is niet dat jij stond te plassen en dat je ineens pong, weet je wel, gewoon pingpong balletje eruit.
2: Zo groot zijn ze niet, hoor. Niet de kiezelsteens die in de zee gooit, zeg maar. Maar ik weet niet. Geen idee.
1: Mensen klagen ons ooit dat ze zeggen, van ja, we hebben last van hagelsteen, hè. Maar
2: sinds zaterdag of sinds afgelopen weekend. Dat
0: je moet ook niet inslikken, hè. Dat is het hele ding.
2: Nee. Sinds afgelopen weekend ging het een stuk beter.
1: Hij heeft toch geen vriendin, dus.
0: Maar wij moeten natuurlijk wel even nazorg doen, Erik. Dus Marco, wat wil je drinken?
2: Ik heb er een colaatje staan, hoor.
0: Jij hebt toch een colaatje staan, maar je moet ook even een litertje water klaarzetten voor de zekerheid. Gewoon, weet je wel.
2: Ja, voor een glas water.
0: Oh, oké. Okay,
2: ben helemaal voorzien.
0: Dan moet het goed komen.
2: Zeker.
0: Helaas wel naar de

luisteraars van Vrij Laat, Erik hier. Er is mij gevraagd om iets in te spreken. Maar ja, dan staat er bij van, Erik, doe het wel even serieus. Kan ik dat? Nou ja, goed, ik kan het altijd proberen. Goede avond.

0: Ja, bedankt. Nicole Fall Goodbye in de vrijdagavondshow.
1: Vrij laat.
0: Ja, precies, dat is de titel. Wat is er aan de hand, Erik?
2: Ja, ik wil wel even reageren.
0: Dan moet je even je vinger opsteken, dan weet
2: ja,
0: je wat je
2: moet
0: gaan
2: doen, jongen. Maar dan moet je wel kijken, jongen.
0: Net zoals vroeger. Ja, precies. Gewoon even lekker ouderwets.
2: Ja, pas op, want als Marcus een vinger opsteekt, dan naar de wc moeten we niet lang wachten, want dan is het allemaal hoog.
0: Oh, nee. Dat is wel
2: hard. Nee, maar als jij nou 5 nickel aan mij geeft,
0: ja,
2: dan geef ik nickel back.
0: Leuk. Nou. Zet een bruggetje naar de volgende plaat?
2: Nee, ja. nee daarom. Die graf heb ik ooit gemaakt in mijn programma. Dus.
0: Oh, dat is een hele goeie.
3: Ja, dat zal 2003 zijn geweest.
0: Even.
2: Nou, ik denk eerst jaren 60.
0: Ja, jaren 60.
2: Dat was ons niet.
0: Nickelback.
2: Jij wil iets zeggen, Dennis Cox.
0: Nou, ik was even benieuwd of jullie toevallig gisteravond naar de televisie hebben zitten kijken, mannen.
3: Ja, maar die stond uit.
0: Oké. Okay. Puntje voor jou. Puntje
2: en spannend
0: voor jou.
2: Vond je dat, hè?
3: Nee, het was wel interessant. Dus dit heb ik niet gezien.
0: Heb je de opening niet gezien van het WK voetbal?
3: Nee. Ik heb het niet gezien.
0: Heb je het niet gezien?
3: Nee. Is dat niet?
2: Waarom? Nou, ja. Ho, welke opening?
0: Want jij had even moeten kijken.
2: Nee, maar vanavond zijn er weer twee, hè?
0: Ja, dat klopt, ja. Je hebt elke
2: optreden. Vanavond hebben we een optreden, een opening in Amerika en Canada.
3: Ja, dat kun je het niet gezien hebben.
2: Maar wat heb ik gehoord? Shakira zeker.
0: Shakira
3: en Burna Boy.
0: Sorry, wat zeg je nou?
2: Nee. Nee. Toen Shakira bekend werd met de eerste hit, ik ben de naam even zelfs kwijt. Iedereen had erover van, oh Shakira, ja, vind je het leuke muziek? Nee, maar die meid kan wel lekker dansen. Daar draaide alles om toen de tijd.
3: Ja,
2: zeker. Ja, waar of niet?
3: En nu zit ze tegen de 50 aan.
2: Wat wil je dan maar zeggen?
0: Als wij moeten kiezen tussen twee liedjes, dan is Erik de eerste die zegt, oh, dat doe jij nou maar, dat is een lekker wijf. Lekker is dit.
2: Ja, nee, maar dat was de algemene opmerking van zij kan lekker dansen. Dus,
0: Maar jullie hebben het allebei niet gezien. Je hebt niet naar Shakira gekeken, je hebt niet Burna Boy voorbij zien komen. Je hebt er niks van meegekregen.
2: Wie is Burna Boy?
0: Ja, nou, daar gaan we
2: op. Ja, dat bedoel ik.
3: Nee, maar het zat bij een concert, dus je kon het niet zien.
2: Waar was je geweest?
3: Dat kent niemand. De band Beat.
0: Nee, ken ik
3: Beat. Daarom. In Düsseldorf. Ja.
0: Maar je moet helemaal naar Düsseldorf voor de Beat?
3: Voor de Beat. Ja, dat is de band. Een beetje progressive rock-achtig iets. Maar goed. Daardoor kon je het dus niet zien.
2: Ik dacht, je gaat zeggen, je bent naar Iron Maiden geweest. Maar die was gisteren toch ook ergens in de cirkel, geloof ik, hè? Gisteren?
3: Ja, dus de andere kant op rijden.
2: Ja.
0: daar heb jij weer een puntje, ja.
2: Ik heb het niet gezien. Wat was er iets speciaals te zien?
0: Nou, nee, maar ik was gewoon even benieuwd naar jullie mening. Ik vond het namelijk toch al tegenvallen. Ik zat al te kijken. Ik denk, nou, is dit het?
2: Ja, maar dat is allemaal met die R&B-zangers.
3: Nee, er werd zelfs wel gesuggereerd dat Shakira zou playbacken.
0: Nou, dat...
2: Alweer.
0: Ja, dat snap ik ergens wel dat gesuggereerd werd, ja.
3: Ja, precies.
0: Maar dat was niet zo. Het was wel echt daadwerkelijk live. Maar ik vond het niet al te best. En dat komt eigenlijk omdat ik snap het land Amerika al niet zo goed. Maar ik begrijp ook. Zij hebben natuurlijk helemaal niks met voetbal.
2: Nee, maar ook die halftime shows elk jaar bij die NFL. Vind je dat,
0: Nou, sterker nog, je hebt nu zelfs als ze gaan drinken. Want het is daar natuurlijk vrij warm. Dus je hebt al af en toe even zo'n drinkpauze die wordt ingelast.
2: Ja.
0: Dat doen ze dus strategisch. Dat doen ze nu op twee momenten nog in een van de helften. Dus eigenlijk. Heb je 4 onderbrekingen in totaal. Want ze gaan namelijk gewoon naar een reclameblok.
2: Ja, dat is commercieel, hè?
0: Nee, maar dat was nooit zo. Dat is echt Amerikaans. Nee. Ja, dat is gewoon een
2: hoppakee. Nee, maar even die halftime show bij dat American football.
0: Ja.
2: He, dat was vroeger was een sensatie wat er gebeurde. Ja. Laatste tijd is er niks meer.
0: Nee, maar ja, we gaan het nu overal doen. Wie moet je op een gegeven moment vragen eigenlijk? Ja. Ik heb nu gehoord dat Orgel Joker was gevraagd. Ja. Ik denk,
3: dat heb ik ook gezien.
2: Oh, wacht even. Ben is er vandaag niet. Ik heb het showbiz nieuws op me genomen. Ik ga het daar over Orgel Joker hebben. Dus.
0: Ga jij
2: het
0: showbiz nieuws doen?
2: Ik ga het showbiz nieuws doen.
3: En hij gaat het over Orgel Joker hebben.
2: Wil jij showbiz
0: nieuws? Nou, nee, maar gewoon even, weet je, dat gaat toch helemaal niet, Erik?
2: Waarom?
0: Kijk, Bernie Hoefnaas ligt een hele week in de...
2: Ja, wacht even. Ik heb het zelfs voorbereid al.
3: Dan is dit helemaal geen showbiz nieuws meer.
0: Sorry, ik viel bijna van mijn stuk af.
2: Anders krijg je weer de opmerking van... Ja, Bernie, je bereidt dat weken van tevoren voor. Klopt, want daarom is het nieuws
0: al
2: daarom is het nieuws elke keer zo oud.
0: Voelen zij je voorhoofd?
2: Ik voel mijn voorhoofd.
0: En?
2: Ja, gewoon normale temperatuur.
0: Ik kan me niet voorstellen.
2: Ja, dit is wel snap ik, maar het is wel zo. Ik
0: gaat echt niet goed met die man.
3: Heb je ook last van nierstenen?
4: Mijn shownieuws is oud, wat hoor ik nou?
3: Niet alleen showbiz nieuws, hoor. Nee.
4: Oh, dank je.
0: Kan iemand even de stekker eruit trekken?
4: Nee, hoor.

0: Nou, ik voel me toch enigszins toch een beetje eenzaam, hoor. Dat ik dan de enige ben die het allemaal wel gezien heeft.
1: Ja, maar ik hou gewoon niet van voetbal. Nee, dat echt, ja, laat ik zo zeggen, ik hou niet van voetbal.
2: Nee, ik vind het best wel leuk om wedstrijdjes te kijken. Maar nee, ik kon het gewoon niet zien.
0: Daar blijft het dan bij, hè?
2: Ja, dat is waar. Ja, dat wordt lastig.
0: Erik, wat zit er zo meteen in jouw showbiz nieuws?
2: Oh ja, dat moet even wennen, hoor.
1: Ja, nee, ik ga het even bij Bernie Hoevenaars weer doen. Even kijken, hoor. Wat heb ik ook alweer staan?
2: Zo kun je niet zijn.
1: 3, 2, 1. Ik kan niet. Dan zal ik dat bericht als, van Olger Jonker daar maar even doen. Als we het toch even over voetbal hebben.
2: Ja, dan wil je het even hebben over Olger Jonker. Ja, ja. Olger Jonker en voetbal. Nou, dat wordt leuk.
1: Ja, nee, dat wordt een vreemde combinatie. Maar het wordt allemaal duidelijk als ik daar kan vertellen.
0: Kan niet wachten. Ja, terwijl ondertussen Marco Loenen achter de schermen nog even zit te gasduinen over dat rare WK. Want dat is het wel een beetje. Hè? Al die spelregeltjes zijn toch een beetje veranderd wat betreft de show eromheen, zullen we maar zeggen.
2: Ja.
0: Donald Trump gaat helemaal los. Die heeft voor zichzelf de grootste show van het jaar bedacht.
2: Nou, dat wordt wat.
0: Die wedstrijd wordt meerdere keren stilgelegd. Er komen reclames tussendoor, er komen optredens tussendoor. Het hele veld wordt belegd, er komt een band tussendoor spelen.
2: Ik kan me niet herinneren dat het WK zo commercieel is geweest.
0: Nee, het is wel een heel commercieel WK. En ze hebben nu ook bedacht, Marco, en daar stond ik bij stil toen ik gisteravond naar de televisie zat te kijken. Ja. Mexico scoort. Ja, en op dat moment hoor ik een liedje. Ik denk, wat gebeurt hier nou?
2: Ja, ik las het ook. Ja, dat is nieuw. Het is veel nieuw.
3: Nou, dat is, ik ben er even in. Dat is niet nieuw. In Amerika gebeurt dat bij andere wedstrijden ook. En dan gaan ze het ook met voetbal doen.
0: Benny, je hebt vrij vanavond.
3: Ja, maar ik hoor even mee.
0: Ja.
3: Maar ik ben dadelijk weg, dus je hebt geen last meer van mij.
0: Maar dat is dus nieuw.
2: Ja, dat is nieuw.
0: En dan hebben ze liedjes?
2: Nou, uiteindelijk heeft elk land dan een eigen fragment van een liedje aandragen. Dan kan dus een liedje aandragen. Ja, ik weet niet hoe lang dat duurt. Het zal een halve minuut duren ongeveer. En die wordt dan afgespeeld wanneer er gescoord wordt.
0: Ja, maar dat is toch een beetje gek. Want wat hebben ze dan uitgekozen voor het Nederlands elftal? Is dat bekend?
2: Ja, dat is een uur geleden. Kwam dat op de liveblog van de NOS, zag ik. Wij houden van Oranje.
0: Wie, deze?

0: Oké. Okay, dit kan nog best wel eens werken.
1: Dat is, maar wel de uptempo versie was het.
0: Ook niet deze?
1: Niet helemaal deze.
0: Maar hier houden wij van. Dan kunnen we zo van links gaan.
1: Hier houden wij van. En ook van Oranje natuurlijk.
0: Maar er is ook een uptempo versie?
2: Ja. Ja, dus er moet toch allemaal die nieuwe tijd is wel wat doeken, doeken, doeken.
0: Oh ja, oké. Okay,
2: en dan ben ik gewoon helemaal bij en klaar.
1: Oh ja, de accordeon zit er ook bij.
2: Ja, dat wil ik zeggen. Die moet erbij zitten. Ja.
0: Het is in ieder geval wel een lekker muzikaal WK. Weet je waar ik ook achter kwam?
2: Ja.
0: Nou, ik weet dus dat Shakira, die heeft dat samen met Burna Boy dat liedje gemaakt, hè?
2: Wie?
0: Dat Die Die, de WK-song.
1: Die vraag we net ook gesteld. Wie?
0: Die Die?
1: Ja, Die
0: heet
1: Die.
0: Dat liedje? Dat is een prima liedje. Ja. Maar ik zat wel te denken, wanneer was de laatste keer dat Shakira een titelsong maakte voor een WK? Dat was in 2010. God. Lieve mensen, nou, als je zondag gaat kijken, knoop nu het even goed in je oren. Ik ben ergens achter gekomen.
2: Vertel.
0: Wij werden in 2010
2: wie is
0: op
2: wij?
0: Het WK voetbal
2: wie is
0: Nederland
2: wij?
0: Werd...
1: Bijna wereldkampioen.
0: Tweede.
2: Hebben ze meegedaan?
0: Shakira maakt dit jaar opnieuw de WK-song.
1: Ja, en 2014 was het ook, hè?
0: Wij halen de finale.
1: Ja, en maar 2014 was het ook, hè? Toen heeft ze ook een nummer gemaakt. Van het WK.
0: Ja, dat was dan minder goed. Die vergeet ik even. Maar
1: we zijn wel ver gekomen.
0: Ja, dat is waar, ja. Maar niet zo ver.
1: Maar waar we met Duitsland willen we uit. Dus, maar over Duitsland gesproken.
0: Ja.
1: Ja, Duitsland heeft ook een goaltune.
0: Heeft Duitsland ook een goaltje?
1: Ja, weet je wat dat is?
0: Nee.
2: Meester Tom.
1: Ja,
2: verlezen.
1: Peter Schilling.
2: Ja, Peter Schilling.
1: Ja.
0: Ja, maar zeg dat van tevoren.
2: Verlieg los je lust al de eeuwen.
0: Leuk.
2: Ja.
0: Ik hoop wel dat ze door origineel draaien. Jouw versie.
1: Het is een uptempo.
0: Had je het liedje van Curaçao gehoord?
2: Ja, een klein stukje, ja.
0: Ben je benieuwd?
2: Ja,
0: het heet Mama Wa. Het is... Mama
2: Wa? Mama?
0: Mama Wa.
2: Mama Wa? Oh, Mama Wa. Niet waar Mama.
0: Mama Wa.
2: Mama Wa.

0: versta ik een zak van, maar klinkt wel lekker.
1: Dit wordt toch gewoon een zomertje dit jaar?
2: Ja, weet niet, maar... alles weg? Kijk, vroeger had je dit jaar...
1: Alles weg.
0: Gewoon met het handje ook, hè?
1: Ah, ja, gewoon met het handje. Wat? Hij slaapt nog bijna niet.
0: Alles weg.
2: In de jaren 70 had je ook op een disco plaats. Balla. Pino D'Angelo.
3: Ja, dat weet ik.
2: Ja, daar stonden we ook niet.
3: Dus,
2: ja, maar daarom ben ik denk ik, doe even dat. Balla, balla.
0: Het is de tekst niet te verstaan, maar wel een lekker liedje te vinden, toch?
1: Ja, dat is geen reet
0: van. Dat is toch eerlijk, man?
1: Maar ja, goed, er zijn wel meer artiesten waar je geen reet van verstaat. En dat is ook een lekker liedje, weet je wel. Dus...
0: Ja, nee, precies.
2: Nou, daar was het populair en alles van... Baila, baila, baila, baila.
0: Ik ga nou niet die tour op, hè?
2: Jongens, wij hadden zaterdag had ik een band, daar moest ik geluid voor doen. Die hadden niet meer op de lijst staan. Gelukkig, hè.
0: Oh, dus, dat is een beetje
2: wat,
0: over.
2: En wat doet het publiek? Die gaan hem 5 keer aanvragen. wat doet die band? Die gaat hem alsnog spelen.
0: Oh.
2: Zo, joh, ik ga echt in die schuiven dichter trekken.
0: En nou is die gaan. Ja, dat mag.

0: op deze vrijdagavond. Het is namelijk somber. In de vrijdagavondshow. Waar de hoogste tijd is voor... En... Dan...
1: Nu.
0: Het vrijdag showbiz nieuws.
2: Met wie?
0: Met Perry.
3: Oh, nee. Het is Erik van Otterdijk. Nou ja, jammer.
4: Nou, dat zei de jingle er al. Bernie.
5: Bernie.
6: De combinatie tussen Bert en Ernie.
4: Wel.
0: Ja, we hebben Bernie Hoevenaars even vrijdagavondje bijgegeven. Erik van Otterdijk is daar helemaal in gedoken.
4: Nou ja, ik heb... Ik wou eigenlijk een beetje spannend gaan beginnen. Hè, want weet jij wel welke bekende toetsenist in Nederland er een mooi klusje bij gekregen heeft? Maar jij hebt het net al gezegd. Angel Jonker. Die is benaderd door de FIFA om mogelijk een optreden te geven tijdens het WK voetbal.
0: Nou, wat leuk. Nou, ja, morgen al?
4: Niet morgen. Nee. De organisatie heeft namelijk...
0: Ik dacht dat je dat zei, maar dat ben je.
4: Nee. Tijdens het WK voetbal. Een mogelijk optreden te geven tijdens het WK voetbal. Hoe komen ze daar nou bij? Nou, ze schijnen wat op internet gezocht te hebben. Zagen wat filmpjes van Jonke.
0: Vonden dat helemaal fantastisch.
4: Ja, moeiteloos. Ja. Kreeg zij het publiek helemaal mee.
0: Tuurlijk.
4: Nou ja, goed. ik vind het niet zo lief van het ongeluk.
6: Ja,
4: maar die energie, die wilde vier mannen terugzien op het WK voetbal. Maar het optreden is nog onzeker. Want het schijnt dat Jonke afgelopen week een klein ongeluk gehad heeft.
6: Ja, qua gezondheid is het...
0: Ik dacht dat jij ging zeggen, want ze speelt nu piano.
4: En als ze raak iets ouder is, dan speelt ze haar op. Met twee vleugels. Maar het optreden is daar ook nog niet helemaal zeker. Want het hangt natuurlijk af van de prestaties van Nederlands elftal. Die zich eerst moeten plaatsen voor de volgende ronde. Voordat er verder gekeken gaat worden.
0: Kat in bakkie. Kun je zo doen?
4: Nou, dat zeggen ze allemaal. Maar waarom denk je dat ze gaan winnen? Waarom? Omdat Shakira zoveel jaar geleden...
0: Mijn theorie is glashelder.
4: Ja,
6: maar die theorieën van jou kennen wij wel. Want dat hebben we ook met het Songfestival gehad.
0: Ja, nou ja, dat was ook bijna in Maastricht, Marco Loenen. Ja, dat was ook bijna zo.
4: Ja, bijna.
6: Bijna.
4: Er waren maar twee plekken die waar het gespeeld kon worden.
0: Precies. Dus
4: ja, is hetzelfde als dat je zegt van... Ja, ik heb bijna... Ik heb een grote kans om de staatsloterijshow de hoofdprijs te winnen.
6: Ja, maar daarom, ik ben benieuwd...
4: 50% kans, je wint wel of je bent er niet.
6: Maar ik ben benieuwd waarom dan.
4: Waarom wat?
6: Ja, waarom we nou dus zouden kunnen winnen. Of ver kunnen komen.
4: Ja, ze zegt dat eens.
0: Nou.
4: Ja, scanner zijn
0: er. Kijk, ik heb er gewoon echt heel veel vertrouwen in. Ze hebben er alles aan gedaan om de underdog-positie te bemachtigen. Dus om te zorgen dat wij er allemaal geen vertrouwen in zouden hebben.
4: Mm-hmm.
0: Die gaan daar met een gevoel naartoe. Zo van, joh, we gaan spelen de Japanners van de mat. En heel Nederland staat op zijn kop. En dat gaat gebeuren. Die stappen uit straks. Weet je, die Koeman die is al 2 weken chagrijnig.
6: Ja.
0: Vinden die jongens ook niet leuk. Daar moet een keer verandering in komen. Die lopen dat veld op. Ik zweer het je. Die zien die Japanners en die denken... we gaan van jullie sushi maken. Ik zweer het je.
4: Okay. En zo niet. Wat dan?
6: Ja, nou, houd het op.
0: Nou, dan winnen ze niet.
6: Nee, dan.
4: Nee, en dan? Want heb je dan...
0: Ik zweer het je in Rotterdijk. Een week later spelen ze die Zweden helemaal van de mat af.
4: Nee, maar goed.
6: Dit is altijd de audiologer, hè, dit.
4: Jij neemt het op altijd, hè?
6: Ja, nee, het omroep neemt het op.
4: Ja, nee, goed, ja, oké. Ik wil zeggen, dit is terug te beluisteren nog.
6: Ja, jij is wel.
4: In het jaaroverzicht. Ja. Nee, maar durf jij eens tegenover te zetten. Als jij nou ongelijk hebt.
0: Was dit het shownieuws?
4: Ja, dit...

0: Olivia Dien op de vrijdagavondshow. Wat een prachtige stem heeft die vrouw toch? Dat is echt ongekend. Echt niet te doen. Wat zei je, Marco?
1: Ja, ze kan van alles.
2: Ja, ze kan, bra, zeker van, ja, ze kan een kolka strijken, heb ik begrepen. Dus,
1: oh, ja.
0: Of ben jij er zo een?
2: Oh. Nee, nee.
1: Zo van conservatief.
0: Wat is dit nou?
2: Het is toch leuk als je een vriendin of een vrouw hebt die dat toch ook kan kolken en strijken?
1: Ja, wij worden daar getanceld.
0: Ja, ik voel wel een lidmaatschap FVD aankomen op deze manier. Ja, oh god. Erik van Otterdijk, toch heel, ja, toch heel even. Hè? Want ja, we hebben natuurlijk vanavond gewoon weer het leukste spelletje van de Limburgse radio. Ja. Spelen wij al hoe lang?
2: 7,5 jaar.
0: En waarom veranderen we dat nooit?
2: Omdat het gewoon zo leuk is.
0: Precies. Ja. Hoe kun je meedoen?
2: Door gewoon een appje sturen. En dat doe je weer via naar omroepvanguard.nl te gaan. Even die groene knoppen drukken. En dan wordt jouw berichtenapp geopend. En dan kun je een bericht sturen. Dat studio.
0: En hebben wij hulp nodig van de luisteraar?
2: Nee, maar ze mogen gewoon. We willen wel leuk als de luisteraar meedoet.
0: Oké. Okay. Dus we hebben vanavond geen hulp nodig bij het samenstellen van de lijst?
2: Nee.
0: Oh.
2: Nee, de lijst is al klaar.
0: De lijst is al klaar
2: en dan heeft het een speciale reden.
1: Wordt het programma sinds men ziet te voorbereid?
2: Nee. Zullen we het al bekendmaken?
0: Ja, of moeten we een lichte hint geven?
2: We hebben het er vandaag al over gehad.
0: Ja, en vandaag hoeven de mensen die nu aan de andere kant van de radio zitten geen steentje bij te dragen.
2: Nee.
3: De Graaflaat Podcast. Wij zijn al tevreden als ik wel weer overgaan.
1: Leven leuk.
3: Ga naar omroepvenray.nl en druk op de groene knop.
0: Zou je enig idee hebben, Marco, waar deze dingen over gaat? Ja, waar gaat het over dan?
1: Ja, ik ben een weg geweest vanwege stenen, hè?
0: Jij snapt
1: het. Doorgestoten taten.

0: Blue Boy kende je niet, hè?
1: Wie?
2: Wie?
0: Precies. Ken je Blue Boy wel?
2: Ja, is dat met...
0: Ik was... Remember Me, hebben we net gedraaid. Maar leuk dat je oplet, Erik. Ja, leuk, ja.
2: Ah, het zijn allemaal van die nepartiesten, jongens.
1: Die Blue Boy?
0: Nepartiesten.
2: Ja. Alsof... Ja. Daar hoor je 2 jaar iets van, dan zijn ze weg.
0: Oké. Je hebt je punt gemaakt.
2: Ja.
0: Ja.
3: Straks in Vrij Laat.
0: Gaan we beginnen aan de muzikale bingo, waarvoor we vanavond een keer geen hulp nodig hebben. Nee. Alhoewel, we hebben natuurlijk wel deelnemers nodig. Dus meld je snel aan op hoefenrij.nl. Druk op die groene knop, het is helemaal gratis. En je kan ook nog je vraag stellen voor de...
2: Brievenbus, wou ik net zeggen.
0: De postbus.
2: Postbus, wou ik net zeggen. Ja, dat wou ik net zeggen.
0: Is alles welkom, toch?
2: Ja, alles. Ja,
1: wel
2: alles.
1: Kei goede berichten.
2: Vraag me alles over Marco, maar over zijn ziekte. Hij geeft overal antwoord. Of...
0: En de pincode van Erik.
1: Ik geef overal antwoord op. Ja,
3: van ontwerp tot kant-en-klaar drukwerk, De Grafische Bron. Bedrukken en leveren van kleding, De Grafische Bron. Rolbanners, reclamedoeken en borden, De Grafische Bron. Beletteringen en grootformaat full-color prints, De Grafische Bron. De Grafische Bron, uw specialist voor al uw drukwerk en reclameuitingen. De Voorde 8 in Venray Oostrum. Kijk ook op onze site. Grafischebron.nl.
4: Ook zo'n zin in dakverse asperges of heerlijke zoete aardbeien? Bij boerderijwinkel Jurke Oostrum oogsten we ze elke dag vers van eigen teelt. Geen zin om uw asperges te schillen? Wij doen het graag voor u. Naast asperges en aardbeien vindt u bij ons een uitgebreid assortiment groente en fruit. Zoveel mogelijk uit eigen streek. Buiten onze openingstijden kunt u bij onze automaat terecht. Boerderijwinkel Jurke Oostrum. Altijd vers.
3: Nu ook bij De Grafische Bron. Kopieer- en printservice. In huis geproduceerd, dus snel geleverd.
4: Kijk op boerderijwinkeljeuken.nl of volg ons op social media voor acties en openingstijden.
3: Omroep Venray.
5: Het nieuws van 8 uur.
6: Levi van Eck met het NOS-journaal. Bemiddelaar Pakistan meldt dat Iran en de Verenigde Staten het eens zijn geworden over de tekst van een vredesakkoord. Vrede is nog nooit zo dichtbij geweest, zegt de Pakistanse premier Sharif. Volgens hem wordt er nu met beide partijen gewerkt aan volgende stappen. Over de inhoud is nog niets bekendgemaakt. Door problemen bij het spoor in Woerden zijn 3 reizigerstreinen stilgevallen. In totaal 1000 passagiers zijn geëvacueerd en naar station Woerden gebracht. Langs het spoor was brand in een verdeelstation. De brand is geblust, maar de problemen blijven voorlopig nog, zegt ProRail.
7: Er is veel schade ook aan het onderstation. Verwachten we dat het toch nog wel tot de hele avond, tot einde dienstregeling, er geen treinen meer rijden in de omgeving van Woerden. We zijn volop bezig met het herstel, maar dat gaat wel zeker nog wel enkele uren duren.
6: Er rijden geen treinen tussen Gouda en Utrecht en tussen Woerden en Bodegraven. Het kabinet heeft altijd oog gehad voor de maatschappelijke gevolgen van de coronamaatregelen. Oud-premier Rutte zei dat in zijn verhoor door de parlementaire enquêtecommissie. Volgens hem had het kabinet alleen maar slechte opties. Maar hadden de maatschappelijke effecten zijn volle aandacht.
8: Omdat voor het kabinet echt vanaf dag 1 helder was. Dat als je met een gezondheidszorgcrisis te maken hebt, je eerste plaats maatregelen moet nemen om die crisis in de gezondheid te beperken. Maar dat je natuurlijk een minuut later je realiseert welke enorme maatschappelijke gevolgen dat heeft.
6: Het kabinet kreeg vaak het verwijt dat het volksgezondheid belangrijker vond dan de grote impact van de maatregelen, als sluiten van de scholen en de horeca. Voor de 2e keer in korte tijd is bij Ameland een groep wadlopers in problemen gekomen. Ze werden verrast door snel opkomend water. De 10 wadlopers zijn door de kustwacht en de KNRM opgepikt en naar Ameland gebracht. Het weer bewolkt en af en toe regen. Vannacht is het 13 graden. Morgen zon, wolken en enkele buien. Vrij veel wind en een graad of 17. Dit was het NOS Journaal.
9: Ja, het is er weer. Het heerlijke witte goud. Oftewel de asperge. Dus op naar Kasterij, naar aspergeboerderij Friese. Voor de heerlijkste dagverse asperges van eigen kwekerij. En geen zin om te schillen? Geen probleem. Dan doen wij dit voor je. Aspergeboerderij Friese heeft ook sappige aardbeien. En mocht je overdag geen tijd hebben, onze asperges en aardbeien zijn ook 24 uur, 7 dagen per week verkrijgbaar uit onze verkoopautomaat. Aspergeboerderij Friese, Matthiasstraat 11 in Kasterij. Zie voor acties en openingstijden aspergeboerderij-friese.nl of check

0: man die op les is geweest bij die andere man op vrijdagavond, die er toevallig vanavond dan weer niet is. Enfin, laat ik het je heel simpel maken. Hij houdt alles op dit moment bij wat er gebeurt in het showbizland. Sterker nog, hij heeft zelfs de parkeerplaats opgezocht die Bernie Hoevenaars altijd pakt als hij langs de A1 rijdt en in de bosjes wil gaan liggen bij niemand minder dan Linda de Mol. Enfin, ik ben alweer veel te lang aan het woord. Dames en heren, net zoals hij, Erik van Otterdijk.
1: Ja.
2: Ik ga geen bosjes op zoek langs de A1, hoor. Ik weet niet waarom dat Bernie het doet, maar ik kan...
1: De A2
2: dan. Nee, ik wil de volgende stel ook niet trouwens, hoor. Nee, moet ik niet aan denken.
1: Ben je eens een beeld denkt, Erik?
2: Ja, nee, soms gebruik ik een beeld automatisch. Dan probeer ik het niet voor de geest te halen, maar ik wil dat toch. Oké, okay, hij is weer terug. He's back.
1: Ja.
2: Een paar kilo's. Een paar kilo
0: lichter. Een paar kilo's geleden.
1: Je hebt weinig gegeten. Ja, maar,
2: In Engeland noemen ze. Dan praat je over kilo's. Dan praten ze over stone.
1: Ja.
2: Dat was een grapje. Goed. Marco Loenen.
1: Ja. Ja, leuke grap. Ik hoorde iedereen lachen. Maar goed. En tegenover mij de man achter de knoppen. Ja, die doet al weten niet meer hebben gezien. Dennis Torts.
3: Meepraten met de DJ's? Ga naar omroepvenray.nl en druk op de groene knop.

0: Jouw bandje, hè? Jouw zanger, hè?
1: Nee.
0: Ja, dan ben je te gek op die geel.
1: Nee, niet op Lex Uiting.
0: Oh nee, die andere is dat, hè? Dat is, ja, maar...
1: Wel over zijn grote vriend. Hij is overigens wel weer truc in Venlo, hè? Hij heeft daar een huis gekocht, hij is weer terug.
0: Ja. Maar heb je gehoord van Lex Uiting wat hij volgende week gaat doen?
1: Nou, wat gaat hij volgende week doen?
0: Heb je niet gehoord?
1: Nee.
0: Mark ook niet.
2: Wat gaat hij volgende week doen?
0: Volgende week is Pinkpop.
1: Ja.
0: En een onderdeel op Pinkpop is op 21 juni, dat is een zaterdag. Dan gaan ze daar de hoogmis van het zuiden doen. En dat is een uniek eerbetoon aan de Limburgse popmuziek ter gelegenheid van het 55-jarig jubileum van het festival. 55 jaar, 5 keer 11.
1: Ja.
0: En dan komt er dus de hoogmis van het zuiden. Wordt gepresenteerd door Jeroen van Koningsbrugge. En die heeft dan de rol van Pastoor Adriaans.
1: Ja, leuk.
0: Die show duurt een uur. Lex is een van de prominente artiesten die meewerkt aan dit muzikale spektakel. En er komen verschillende stijlen voor. Van rock tot vastelovend. En de andere bekende namen die daar meedoen zijn onder andere Robin Herzen, Beppie Kraft, Frans Pollux, Pablo van der Poel. Denk je van wie is dat? Dat is de zanger van The Wolf. Blackbird en John Tana.
1: Oh, wat goed.
0: Ja.
1: Ja, en Jeroen van Koningsbrugge is niet zo gek, want die heeft in Limburgs gezongen.

0: wist jij niet, hè?
1: Nou, leuk.
0: Ja, want dat heeft hij gedaan samen met Dennis van der Ven.
1: Ik word gecorrigeerd. 21 juni is zondag.
0: Nou, bij deze. Dus?
1: Ja, dus het is zondag.
0: Bij deze, op zondag 21 juni.
1: Zondag in het zuiden.
0: We gaan eens even kijken wat er binnengekomen is via omroepvenra.nl. En de groene knop, dat is de postbus zoals wij dat traditiegetrouw altijd even doornemen, Marco. En ja. Linda, die was er vroeg bij, hè?
2: Ja, die vraagt zich af, aangezien we het net over goldtunes hebben gehad. Hè, die liedjes die je dan hoort wanneer een land scoort op het WK.
0: Ja.
2: Ik vraag me af wat de goldtune zou zijn van België. Bijvoorbeeld iets van Spring.
0: Nou, ja.
1: Dat... Ja, ik wil friet met mayonaise.
2: Die zou wel leuk zijn geweest.
3: Laat het gras maar groeien. Laat het gras maar groeien.
1: Of jou heet het nummer ook weer waar jij zo gekker bent. Die trein.
2: Trein met een trein naar Oostende.
3: Met een
1: trein naar Mexico.
0: Of het leven is zo kort.
2: Dit kan ook nog, hè? Vrije val.
4: Ik wil alles geven als ik morgens wakker word. Vrije val, ik leef in vrije val.
2: Had je er vrije trap van?
0: Huh? Of zou het wij willen voetballen?
2: Ja, zou je lachen zijn natuurlijk, hè?
1: Draai een keer in het
2: rond. Als daar Samson en Gert gaan draaien, dat zou ook nog wat zijn, hè?
1: Nou,
2: Samson is een lieve 10.000 luchtballonnen.
1: Ja, maar wat was het 2 jaar geleden met de EK dan? Dus dat is populair. Ja,
2: ja, dat is wel waar. Ja. Van Afrika tot aan Amerika, weet je wel.
1: Iedereen vond dat geweldig. Ze zit Amerika gewoon echt te wachten op die bus. Waar dus
2: ja, tuurlijk. Dat zou ik wel eens willen zien.
1: Die bus is daar, hè?
2: Ja, ja, maar je zou het wel eens willen zien. Even al die oranje shirtjes van links naar rechts.
1: Van links naar rechts.
0: Ik zou het ook heel leuk vinden als daar gewoon... Weet je wel, dat België scoort. De kans is niet zo heel groot dat ze scoren. Maar stel dat ze scoren, dat je dan...

0: zender te plekken. Ja. Bas die vraagt, die zegt eigenlijk... hey mannen, leuk om vorige week weer even live muziek te hebben gehoord in de show. Wanneer komt de volgende artiest bij jullie langs? Ja, van mij mag je hoor.
1: Bas, ja, weer, of?
0: Bas, als jij toevallig Bas speelt in een band... En je hebt,
1: bassist.
0: Dan je bassist.
2: Ik vind dit zo slecht.
0: Ja, maar dat is wel stom. Want, he, je hebt dus in een band... Heb je, even serieus, he, je hebt een bassist.
1: Ja.
0: Je hebt een gitarist.
1: Ja.
0: Je hebt een toetsenist.
1: Ja.
0: Je hebt een drummer.
1: Drumist.
0: Drummist.
2: Weet je wat er ook vaak gebeurt? Na afloop van het optreden? Dan komt de bloemist.
1: Ja. Of als je niet bent...
0: Nou, maar, ja, als
1: of als je niet bent geweest, dan heb je
0: even serieus. Mocht jij zeggen van... Hey, ik wil ook ons spelen in Vrij Laat. Neem even contact met ons op. Stuur gewoon...
3: Nee, je hebt gelijk.
0: Vrij Laat.
3: Je kan. Vrij Laat. Ja, vrijlaat.omroepvindra.nl.
1: Ja, doe maar. Oh, doe maar mag ook. Oh, nee, doe maar. Ook komen.
2: Dat kan niet meer.
1: Dat kan niet meer.
0: Ja, dan wel.
2: Zonder Henny.
1: Vrij Laat het omroepvindra.
0: Ja, als Jans moet steeds neerkant tussen.
3: Maar goed, mocht je een steentje bij willen dragen aan live muziek, dan kan dat. Daarover gesproken, we kregen een berichtje binnen van Wouter.
1: Als je een keigoeie band bent...
0: Een keigoeie band. Daarover gesproken, Wouter zegt... Ai, nierstenen is iets fijn maken hoor. Loodzwaar lijkt me dat.
1: Ah,
0: oké, flauw zegt hij. Wat is de slechtste grap die ze vandaag tegen je gemaakt hebben bij Vrij Laat?
1: Allemaal. Maar,
0: die moet nog komen.
1: Allemaal, ja, die moet nog komen. Nee. De hele muzikale bingo.
3: Het valt zo zwaar op je nier ook.
1: Ja.
3: Even kijken. Petra die zegt in de stoon. Ja, moet natuurlijk ook in de bingo. Wordt letterlijk een zware bingo dan.
0: Ja, Petra die staat er al in.
1: We hadden wel een zwaargewicht bingo.
0: Wij hebben de lijst al klaar en in de stoon die staat er inderdaad in. Dankjewel voor het... Denk je, Petra.
1: Ja, Jos die zegt... Nederland gaat niet winnen van Japan, hoor. Dat zit er niet in. Ik vrees dat ze de vakantie al kunnen boeten, mannen.
3: Nou, niet zo negatief, jongens. Niet zo negatief.
1: Nee, ja,
3: hou je nou vast aan mevrouw Shakira.
0: Wat zei je nou? Hou je vast aan Shakira?
3: Ja.
0: Ja, graag.
3: 2010, toen trad ze op, had ze de WK-song, haalden wij de finale, was het de teen van Casillas die daar goed in deed worden. Casillas is al lang klaar met voetballen, Shakira heeft weer een liedje gemaakt, ik zweer het je, we halen de finale.

0: een liedje maakt.
1: Ja, ja, want maar... je moet erin geloven, Erik. Dan gebeurt het.
2: Nee, maar even een recap. Kijk, ik ga graag met je mee, Dennis. Maar. Als het niet zo zou zijn, hè, dan vallen we volgende week echt gigantisch door de mand als vrij laat, hè?
3: Nee, over die weken pas, want ze spelen drie keer een
0: poolfase.
2: Oh, drie keer.
0: Wacht even. Wij vallen niet door de mand. Dennis Cox die valt door de mand.
2: Ja, maar je treedt het even als vrij laat.
0: Nee. Ik distancieer mij dus volledig van deze uitspraak van Dennis Cox.
2: Ook van de uitzending?
3: Of ik val door de mand of ik struikel over de nierstenen van Marco Loen. Nee,
2: dat dan ook. Die zijn groot, toch?
3: Jos stuurde ook een berichtje, Erik.
2: Ja, die hebben we net al genoemd.
3: Oh, dat was Jos.
0: Ja, dat was Jos. Ik wil zeggen, ik heb hem niet meer gehad, hoor.
3: Voor de rest is er niks binnengekomen, merk ik.
0: Nee, maar ze konden niks voorstellen. Ah, okay. Dus dat krijgen we minder.
2: Stenenlaag in de weg.
3: Zometeen dan gaan we echt beginnen aan het leukste spelletje van de Limburgse radio. Gelukkig met bingoballetjes en niet met steentjes, want dan zou het een zware bingo worden.
0: Hey,
2: Rolling Stones.
3: Als je mee wilt doen, kun je melden op omroepvenra.nl. En dan druk je Erik op...
0: De groene knop.
3: Oh ja. Groene knop.

0: Pak uw kans!
1: Zo werkt de muzikale bingo. Vraag jouw gratis bingokaart aan via omroepvenray.nl/app. Komen jouw drie liedjes voorbij tussen nu en 10 uur? Dan heb je...
0: Bingo!

0: Zo, wat een plaat, hè. Eva Max in de vrijdagavondshow. Ben je er klaar voor, Erik, eigenlijk?
1: Je was aan Shakira?
0: Nee.
1: Oh, leek het op.
0: Had jij wel gewild, hè?
1: Wat heb ik, waar moet ik er klaar voor zijn?
0: Nou, we moeten even de bingomolen erbij pakken.
1: Oh, nee, ik wil zeggen, moet ik mijn showbiz nieuws doen. Je hebt niet geopend.
0: Steek jij even de stekker van die heftruc, want dat vergeet ik elke keer.
1: Ja, die moet ik even van de klom afhalen, want anders kan ik niet meer rijden. Dus ja, stekker is eruit, accu is vol. Dus ja, kan omhoog?
0: Nee.
1: Wat omhoog?
0: Nee. Je moet eerst even de heftruck aanzetten. Want anders moet ik even wat van mijn plek af, man.
1: Hoezo?
0: Druk even op die knop.
1: Ja, ik druk op die knop. Ja, dat zei ik maar. Zet hem maar aan. Oké. Iets naar rechts. Iets naar rechts. Iets links. Ja, en zakken maar.
0: Zoiets?
2: Dat er nog geen schade is ontstaan,
1: ja.
2: Robin.
1: Ja.
2: Ja, oh, nou wel.
0: Wil je het erover hebben of is dit, nee, zullen we het niet doen?
1: Ik niet, maar dan...

0: Of artiesten ze zoeken die iets met stenen of keien of iets te maken
1: hebben.
0: Of ja, dus jij maakt heel lijst even voorlezen.
1: Ah, mooi.
0: Kijk, je mag wel even de nadruk leggen op de dikgedrukte. Ik ben er even vergeten de dik te drukken, maar...
1: Dik te drukken?
0: Nummer 7, die hoort
1: wel. Dus, ja. Nummer 1, Rolling Stones. Nou, die is al wel aanleggend.
2: Die is wel duidelijk. Ja, die is wel
1: Nummer 2, Joan Jett and the Blackhearts, I Love Rock.
2: I Love Rock.
0: Rock, ja, steen, ja.
1: Bruce Springsteen.
0: Steen, ja.
1: Steen, of Bertus Huppelkei, wat je wil. Born in the USA, nummer 4, Earth and the Fire and In the Stone.
0: Yes.
2: Stone,
0: ja.
1: Nummer 5, Stone Roses and Fool's Gold.
0: Ja.
2: Ja.
1: Nummer 6, Michael Jackson and Rock. Dit is al een hele slechte. Nummer 7, Justine Timberlake.
0: Yes. Justine Timberlake.
1: Justine Timberlake.
0: Steen Timberlake.
1: Je hebt van de steen kunnen doen.
0: Ja, niet steen, maar steen.
1: Ja. Rock Your Body.
0: Ja.
1: Nummer 8, Rock Steady True. En Hey You, Rock Steady True.
0: Hey You, de klok steen niet goed.
1: Ja. Dan nummer 9, BC 52's. En The Flintstones.
0: Ja, en dan?
1: En nummer 10 is Maan met Stiekem.
0: Ja, maar... Die snapte jij niet, hè?
1: Ja, nou wel.
0: Wat dan?
1: De steenwinkel.
0: Ja, heel goed.
1: Ja, en tevens is een maan ook een grote steen, hè?
0: Ja,
1: maar dat is te veel eer.
0: De aardse naam van maan is inderdaad de steenwinkel.
1: Ja, en maan is ook een steen.
0: Ja, de aarde ook.
1: Ja, ook.
0: Ja.
2: Ja.
0: Goed.
2: Ja.
1: Dus. Nou, tot volgende week. Tot zover de feitjes met Vrijlaat.
0: Ja. Hebben we al genoeg kaarten weggegeven dan we kunnen gaan draaien?
2: Ja, we kunnen in principe wel al een... Benny wordt altijd heel boos, hè, als wij zeggen, je kan er nog snel in aanvragen.
0: Nee, maar... het is al met we gaan draaien, op het eerste cijfer gedraaid is, dan mogen ze niet meer aanvragen.
1: Nee, oké, de spelregels zijn veranderd, dus voor 8:30 moet je je melden.
0: Oké.
1: Nou, dat is al geweest. Dus, ja.
0: Oké, gaan we draaien.
1: Net te draaien. De eerste plaat, wat komt eruit?
0: Microfoon 3.
2: Het gaat open, jongen. Wat zie je hebben?
1: Attentie, microfoon 3.
2: Ik vond het wel hard genoeg eigenlijk.
0: Dit is hard.
1: De steen is ook hard.
2: Ja, dan weet jij alles van.
1: Ja, precies. Benny van Steen.
2: Nou, ze dachten dat de hele nieuwe straat bij de familie Loenen opnieuw bestraat werd. Kijk, maar het was Marco Loenen die naar het toilet ging.
0: Ja. Ik wou de vraag, heb je nou een compleet nieuw tuinpad?
1: Een grindpad heb ik nou liggen.
0: En ja,
2: hij mocht thuis ook kiezelen, hè?
1: Ja.
0: Het tuinpad kiezelen, van mijn vader. Het tuinpad van Marco Loenen. Nummer 10.
1: Nou, bij deze. Maan en stiekem.
2: Maan en stiekem.
0: Maan de zeewinkel.
2: Nou, bij deze, we gaan hem draaien. Het is over samen met Goldband, hè?
0: Ja, het Goldband was hij
2: ook. Ja. Dus mocht je nog een goede Goldband hebben, dan...
1: Gouden band.
2: Ja, gouden band. Het is de vrijdagavond, zelf van Omroep Fanradio. Heel veel flauwe gaat het niet meer worden. We kunnen er ook niks aan doen. We zijn begonnen aan het leukste spelletje van de Limburgse radio.
0: Dat is tegen goed, dat programma.
1: Dat is tegen goed. De tribute band van Goldband is Blue Band.
0: Ja,
1: en? Nou, slechter.
2: Je kunt ook meer bakken.

in de vrijdagavondshow van Mobile Fanraai, waar ik een berichtje binnenkrijg van een Geert die zegt: test! Dus ik heb hem even teruggestuurd: test! Ik heb geen idee wat jouw test is, maar bij deze, als je denkt dat je berichtje niet aankomt, ja, we hebben het een beetje druk gehad, maar we doen ons uiterste best om al die berichtjes te beantwoorden.

0: Ja, ik kan me zo voorstellen dat in dit geval Marco Loenen dat ook gedacht moet hebben. Ja, ik bedoel, met nierstenen, dat hoest bed natuurlijk ook.
1: Hè?
0: Marco Loenen.
1: Andere microfoon.
0: Ja, dat weet ik. Oh. Maar daar ga ik zo naartoe. Maar ik wilde heel even... Marco Loenen. Misschien Hallo? Moeten wij ons even onze excuus aanbieden. Want we hebben eigenlijk helemaal niet met jou overlegd of je dat verhaal ook wel op de radio wilde delen. We zijn er gewoon over begonnen. Maar je krijgt wel veel steun in de vrijlaat-app.
2: Nou, inderdaad. Ik heb het nog niet met heel veel mensen gedeeld. Maar
0: nu weet iedereen.
1: Hij wordt goed ondersteund. Steunt. Goed.
0: Ja. Okay. Nou ja, maakt ook niet uit.
2: Maar goed, einde van de maand wordt nog vervolgd.
0: Zo is het. En heel veel kiezelsteentjes maken ook een grindpad, hè. Dus we kunnen aan de slag vanavond.
2: Nou, ik hoorde dat ze weinig budget hadden in het noorden om de rijkswegen bij te houden. Dus
0: dan kunnen jullie jou bellen.
1: Een mooi bijbaantje van jou.
2: Die gaat in de A7 wel dicht, hoor.
0: En ik vond het zo flauw, want ik wist dit dus niet, hè. Maar hij kwam hier dan straks binnen. Ik zeg, Marco, kun jij de weg naar huis niet meer vinden of zo? Hij zegt, hoezo? Ik zeg, je laat een spoor achter, man.
1: Kiezelsteentjes.
2: Ja, ik ben niet in, was het?
1: Ja, maar die probleem met het noorden, die poep jij wel eruit, hè?
2: Ja. Ik ben in continent of zo, of weet dat ook
0: weer? Continent, nee, maar daar hebben we het ook niet over. Daar zijn al heel veel andere collega's. Nou,
3: het is de hoogste tijd.
0: Om even aan Erik Vlottendijk te vragen wat er zo meteen in de showbiz nieuws is.
2: Oh ja, showbiz nieuws.
1: Ik heb even twee vragen. In ieder van jullie. Ik weet, van jou weet ik het dan. Jij bent geboren op 29 juni 1996.
2: Zo, dat is lang.
0: Zo, dat is wel knap. Ja, maar dat is wel waar. Dat is best wel lang geleden, ja.
1: Dat is al wel, ja. Hey, Marco, jij?
2: 14 oktober 1999.
1: Oeh.
2: Oh jee. Na 2000?
1: Sorry. Ik ga het ergens over hebben. En dat was de allereerste editie was in 1993. Was een gigantisch succes. En dat komt terug.
2: Oh, zo oud zijn we niet.
1: Dat is alles. Dat is
0: een
1: teaser. Jij zet mij open ogen aan te kijken.
2: Ja, nee. We dachten toch nog wat.
0: Maar ik weet het als de dag van gisteren.
1: Wat dan?
2: Ja, hè.
0: Snel draaien, pak je bingo kaart er maar bij. Er zitten veel mensen in het spel vanavond. Dus de bingo en het teken van het is een goede bingo, hè?
2: Ja, zeker. Dus moet maar een streep zien.
0: Wat zeg jij?
1: Drie.
0: Oh, de microfoon bedoel je? Oh, ik dacht het nummertje.
2: Ik dacht Bruce Springsteen. Ja. Zeg dat dan, man.
0: Zorg nou niet te veel voor verwarring, hè, Erik van Lotterdijk?
1: Nee. Nummer... Drie.
0: Ja, hè? Echt?
1: Ja.
0: Oh, wat goed.
2: Nou, mooi.
0: Okay.
2: Foreshadowing.
0: Ze noemen hem in België Bertus Huppelkei. Het is een befaamde quote van Erik van Lotterdijk. We noemen hem Bruce Springsteen. En Steen past dus goed in de bingo vanavond. Wat dachten jullie van een liedje om toch even het WK voetbal er nog even bij te halen? De USA?
1: Oh. Ja, WK voetbal dit. Het is eigenlijk een protest.
2: Ik wist niet dat Bon in de USA lag.
1: De hele Limburg.
2: Ja, daarom.
1: Ja, dat dus.
2: Ja daarom voor de draag.
0: Nou, ik ga je niet wat doen.

0: himself in de vrijdagavondshow. Mocht je nou het verhaal achter dit liedje echt interessant vinden, moet je een keer die film van hem bekijken. Hij staat inmiddels op Disney Plus, is een aanrader bij deze.
1: Nou, als je goed zoekt op YouTube misschien.
0: Ja, vind je misschien nog wel wat, wie zal het zeggen. Maar de film over het leven van Bruce Springsteen.
2: Nu.
0: Het Vrijdag Showbiz Nieuws.
3: Komt-ie.
0: Met
1: Bernie. Oh, nee. Het is Erik van Otterdijk. Nou ja, jammer.
4: Hoezo?
1: Ik
4: was eigenlijk, ik heb hetzelfde gemaakt, jingle. Ja. Nee, ik had het over jullie geboortedata. Datums, mag je ook zeggen. Jullie zijn er te jong voor. Ik ben er te oud voor misschien wel.
0: Jij was erbij, hè?
1: Mooie observatie.
4: Van 1993 tot 2004 was er de eerste week van juli... tijdens de zomervakantie... werd in Utrecht in de Jaarbeurs... werd de megafestatie gehouden. Ooit van gehoord?
1: Oh, die naam heb ik wel eens voorbij gekomen, maar verder?
4: Dat was een heel populair iets onder de jeugd. Je kon er van alles doen. Diverse hallen, computergames, zaalvoetballen, danceconcerten, lasergames. Er waren zelfs bedrijven en organisaties die hadden reclamebaar reclamemateriaal en voorlichting weggegeven op nieuwe dingen, nieuwe snufjes en dergelijke. Zelfs Defensie had daar een eigen hal, konden ze stormbaan doen.
0: Oh ja.
1: En een soort van techbeurs, als het zo
4: was. Het was lekker doelbeurs was dat.
0: Ja.
4: Ik ben er twee
0: tegenwoordig noemen ze het Hyroxen, maar ja.
4: Ik heb daar een keer een wagen neer moeten zetten. Kennen jullie de internetprovider nog Wannado?
0: Nee,
1: dat zeg ik
4: niet. Dat dacht ik al. Die had eigenlijk allemaal geflopt, maar dat was helemaal het begin van internet.
0: En Wannado?
4: Je had een trailer en die moest dan neergezet worden. Konden mensen videospelletjes doen online.
0: Oh ja.
4: Later werd trouwens de Wannado...
0: Pac-Man en zo.
4: Ingeleid door Team Mobile. Daarna weer Frans Telecom en dergelijke. Ik ben er twee keer geweest. Was leuk. Ik ben als gast geweest van 3FM.
0: Hey Erik.
4: Ja.
0: Wat is nu het nieuws?
4: Ja. Het nieuws is...
1: Ik ben heel te wachten, hoor.
4: Nee, natuurlijk. Volgend jaar kom ik terug.
0: Dat meen ik niet!
1: Geweldig!
0: Bestaan.
4: Op 10 en 11 juli 2027 komt er weer een nieuwe editie van de megafestatie. Ik ben al benieuwd of de jeugd daar nog wel interesse in heeft.
0: Ja, niemand kent het.
4: Maar de papa's en mama's kennen het wel.
1: Het ziet een nieuw vrij laat uit, ja.
4: Misschien zullen we daar live gaan uitzenden.
0: Ik is wel lekker rustig.
4: Papa's en mama's, neem je kinderen mee naar de megafestatie. Dat we wel dat jullie er ooit van gehoord hebben. En dat je denkt van, ja, dat was leuk. Maar het was ook heel erg leuk. Veronica was daar 50 jaar, de TMF. Het was allemaal
1: waar. Verder is trouwens ook.
4: Ja, die zijn er ook dus. Dus volgend jaar 10 en 11 juli 2027. En let op, het kost wel intree.
1: Oh, er zijn kosten aan verbonden.
4: Die zin zocht ik even. Er zijn kosten aan verbonden, ja. En straks nog iets...
0: dit was hem?
4: Ja, nee, maar er was een teaser.
0: Doe maar even. Ja, ga je gang.
4: Ik heb nieuws over het glazen huis. Niet van ons, maar van...
1: Glazen huis.
0: Maar even, hè.
4: 3FM.
0: Ik wil helemaal niet lullig doen, Erik. Maar je hebt niet de laatste rolls of zo.
4: Nou, dit is gisteren wel bekendgemaakt.

0: Hallo?
1: Hallo, Jolstaart.
0: Hij loopt nog.
1: Hij loopt nog.
0: Dat gaat dus niet. Dat gaat dus niet goed met de computer, zeg dan. Ja, wacht even. Nee. Wacht heel even. Dit gaat niet goed.
2: Geef nou niet de computer.
0: Ja, maar dit zag iedereen toch?
3: Ja, dit gebeurde wel met de computer.
0: Jij zag het, hè?
3: Ja, ik zag het.
0: Zag het,
3: internal failure stond toch?
0: Ja, nou, dat was zeker zo, ja.
3: Nou, inderdaad.
0: Nou, niks aan gemerkt.
3: Bijna op.
2: Die tune starten dan, die eindtune.
0: Neem je nog een keer starten?
2: Ja, nog een keer starten.
3: Gewoon even knippen.
0: Oké, dus ik moet hem er weer achter zetten voor je?
2: Ja, even.
0: Ja, oké.

0: Wist jij dat Aardbeienland in Horst het hele jaar door geopend is? Er een 5000 vierkante meter overdekte speel- en sprookjestuin is? Een cadeauwinkel, speelhal, sprookjespark met 4 speeltuinen... en een fantastisch en betaalbaar restaurant om de dag af te sluiten. Oh ja, en parkeren is gratis. Zie ook aardbeienland.nl.
1: Ah, lekker. Voorjaar. Dus liefhebbers, op naar restaurant en aspergewinkel Poort van Loon in Vieringsbeek. Heerlijke asperges, vers uit de grond. En die schillen wij graag voor u. In restaurant Poort van Loon kunt u genieten van een heerlijke aspergemaaltijd of een lekker tussendoortje. En voor verse asperges, aardbeien en smakelijke streekproducten kunt u terecht in onze aspergewinkel. Poort van Loon is gevestigd aan de Overloonseweg 10A in Vierlingsbeek. Direct aan de A73, afslag 7. In het aspergeseizoen zijn wij iedere dag geopend. Kijk voor meer informatie op poortvanloon.nl.
2: Aardbeienland, het gezondste themapark van Nederland. Het uitje voor jong en oud. A73, afslag 10, Horst. Zie ook aardbeienland.nl of Facebook.
3: Hoi, Lisa. Hoe gaat het? Kom erin.
4: Nou, Sanne, ik ben erg benieuwd naar je nieuwe keuken. Waar ben je allemaal geweest?
3: We zijn op 4 plaatsen geweest en toen had Jesse het helemaal gehad. Maar toen zei een vriend, ga naar Henk Beauvais, Horst. Ze hebben er mooie Molto Cucina keukens. En zij regelen alles voor je, van A tot Z.
4: Duur?
3: Nee hoor, we hadden op meer gerekend. Maar dat hebben we daar natuurlijk niet gezegd.
5: Dus, nieuwe tegelvloeren, toilet, keuken, eetkamer of badkamer? Henk Beauvais, Horst, aan de Handelstraat 13 te Horst, regelt het van A tot Z. Zie ook bonvee.nl of Facebook.
6: Omroep Venray.
7: Het nieuws van 9 uur.
8: Levi van Eck met het NOS-journaal. Een inzamelingsactie voor de getroffen gezinnen van het dodelijke ongeluk gisteren in Zeeland heeft binnen een dag meer dan 100.000 euro opgehaald. De actie is opgezet door een ouder van de basisschool waarop de slachtoffers zaten. 3 kinderen en een volwassene kwamen om. Ook liggen nog 3 kinderen zwaargewond in het ziekenhuis. Volgens Pakistan is vrede tussen de VS en Iran dichterbij dan ooit. De twee landen zijn het eens geworden over de tekst van een akkoord. Pakistan is bemiddelaar in de oorlog tussen Washington en Teheran. President Trump zegt dat een akkoord dit weekend nog getekend kan worden. De nieuwe advocaten van Ridouan Taghi krijgen 1,5 jaar de tijd om zich in te lezen in het Marengo-dossier, heeft het gerechtshof bepaald. De twee advocaten dreigden op te stappen als het OM hen te weinig voorbereidingstijd zou geven. Opmerkelijk omdat eenzelfde verzoek eerder werd afgewezen, zegt verslaggever Matthijs van der Wiel.
9: Tegelijkertijd beseft ook iedereen dat als deze twee advocaten het niet doen, er niemand anders gevonden zal worden. Dat is het afgelopen jaar wel gebleken. Dan moet Taghi zonder advocaat worden berecht. En dat wil niemand. Het was nu of nooit.
8: Het hoge beroep tegen Taghi gaat daardoor niet eerder verder dan maart 2028. SpaceX van Elon Musk is in New York naar de beurs gegaan. Het aandeel in het technologie- en ruimtevaartbedrijf noteerde bij opening $150, ruim 11% hoger dan de vooraf aangekondigde introductiekoers. Ongekende bedragen, zegt economieredacteur Bart Kamphuis.
10: Daarmee zou SpaceX bijna evenveel waard zijn als Amazon. En terwijl Amazon een omzet heeft die 37 keer zo groot is als die van SpaceX. Dus nou ja, dat tekent al wel dat SpaceX het echt van de verwachting moet hebben van wat het in de toekomst kan gaan verdienen.
8: Door de beursgang van SpaceX is Elon Musk de eerste ter wereld met een vermogen van ruim $1,000 miljard. Het weer bewolkt en af en toe regen. Vannacht is het 13 graden. Morgen zon, wolken en enkele buien. Vrij veel wind. En een graad of 17. Dit was het NOS-journaal.
11: Dagverse asperges. Daarvoor kunt u terecht bij VOF Razing op de Lorbaan 17 in Amerika. De asperges worden op wens zelfs gratis voor u geschild. Verder vindt u bij VOF Razing diverse streekproducten en ambachtelijk gemaakte soep. Verse producten voor mensen met een goede smaak. Open van maandag tot en met zaterdag van 9 uur 's morgens tot 6 uur 's middags. En zondag tot 12:30 middags. Voor info en acties volg VOF Razing Groenteproducties op Facebook.
12: Deze week in de vrijdagavondshow aanbieding 2 fouten voor de prijs van 1.
13: Huh? Jongen, zeg. Wat een amateurs.
12: Dit is Vrij Laat.
14: Dat was wel in.
12: De vrijdagavond.
6: vrijdagavondshow van Omroep Vendra. En vandaag in de studio...
13: de man die al 7 jaar een steentje bijdraagt aan deze steengroei... vrijdagavondshow, dames en heren, Marco Loenen!
6: Meepraten met de DJ's.
13: Alweer te vertellen, hè?
14: De man die dan toch even flink moet gaan oefenen op het paneeltje, want...
15: Ja, dat paneeltje moet gewoon
14: bijleggen. Ja, dat paneeltje. Ja, dames en heren, Erik van Tijd.
15: Goedenavond.
14: Hallo.
15: Nou, kijk, daar leg je hem nou neer. En de man die sinds kort een vaste baan heeft op loket 1... en toch wel iedere vrijdag hier aanwezig is, ondanks zijn nieuwe functie. Dames en heren, langs mij staat hij nu, heeft een kastje dat bij mij neergelegd. Blauw 1 is Dennis Cox!
14: Ja, meepraten in de studio!

de week tussen 7 en 10 uur is dit Vrij Laat. Radio, my radio. De vrijdagavondshow. Vrijdagavondshow van Omroep Venray.

0: De Jonas Brothers en What a Man Gotta Do. Nou, What a Man Gotta Do, dat is heel duidelijk. Want over een paar minuutjes mogen wij het nieuwe 90-2-ID bekendmaken.
1: Oh, wat spannend, hè?
0: Nou, dat vind ik best wel spannend de laatste tijd. Want het verbaast me toch af en toe wat voor platen eruit komen. Hè?
1: Ja, in positieve zin ook?
0: Nou, ja, zeker. Ja, wel altijd in positieve zin. Ze zijn altijd goede platen, maar ik zie ze niet altijd aankomen.
1: Nee, dat is, soms is het echt een verrassing.
0: In dit geval is het echt een verrassing, want we hebben nog geen gouden envelop binnengekregen. Dus we moeten echt even afwachten wat het gaat worden. Maar,
1: ja, wel berichten wanneer we weer gaan binden. Want dat is, mensen wachten erop.
0: Nou, zullen we dat maar eens even snel doen dan?
1: Ja, doe maar dan.
2: Ik ga graag bingo.
3: Is het nou zo leuk? Bingo!
4: De muzikale
0: bingo! De muzikale bingo! Marco Loen is even een blokje omgelopen.
5: Ja, ik heb draai hoor. Yo, en het is geworden nummer 5.
0: Ja, even om het beeld te schetsen, nummer 5. Oké, right. Pak je bingo-kaart er maar bij, want dan kun je zo meteen een liedje gaan afvinken. Dat is namelijk Fool's Gold van Stone Roses.
5: Ja.
0: Het leuke is dat veel mensen niet geloven, Marco Loenen, dat wij hier echt een bingo-molen hebben staan. Maar dat is wel degelijk zo, hè?
1: Ja. Ja, we kunnen daar zo eens een foto van maken en opsturen. Maar nee, dat staat eigenlijk een bingo-molen.
0: Hij is mega groot ook. Rood met blauwe balletjes erin, om precies te zijn.
1: We hebben eerst altijd een rat gehad.
0: Ja, we zijn begonnen met een rat. We hebben ook nog een keer de dobbelsteen van Hans Dorsters gehad. Maar dat ging niet goed, want alles ging kapot in die studio. Dat was echt geen doel.
1: Ja, daarom zijn we toen dus tegen jaren van in Studio 1. Dat kwam door die dobbelsteen.
0: Toen kregen we een kleine bingo-molen. Die hebben we ergens op de vrijmarkt gekocht voor, wat was het? 80 cent of zo?
1: Ja, naar Betras of zo.
0: Ja, en die heeft het best lang gedaan. Maar uiteindelijk zijn we toch overgeschakeld naar de grote bingo-molen.
1: Ja, het echte werk.
0: Het echte werk. En nou ja, dat was echt een doorslaansucces. Ik kan niet anders zeggen. Mm. Dus, mocht je nummer 5 op je bingo-kaart hebben staan, dat is in dit geval dus Stone Roses en Fool's Gold.

0: Fool's Gold in de Vrijdagavondshow van Omroep Venray, waar Erik van Otterdijk toch de grootste duit in het zakje heeft gedaan, want die heeft deze toegevoegd aan de muzikale bingo vanavond in het teken van nierstenen. En dat heeft alles te maken met het feit dat Marco de Loenen daar weer net van bekomen is. Dus we zijn blij dat je er bent, Marco. Ja, dat even duidelijk is.
1: Ik zit te wachten op een rotplaat.
2: Rotplaat?
1: Ja.
2: De keuze is reuze.
1: De keuze is reuze, ja. De reuze is
2: keuze. Dat is een stuk of vijf.
0: Nou, laat die stenen maar rollen, balletje maar rollen. Ja.
1: Ja, en Erik kan wel steen goed, hè?
0: Kei goed kan hij dat.
2: Ik ben een kei in mijn vak, hoor.
0: Ja. Maar wij weten dat je altijd het beste steentje voorzet.
2: Ja. Ja. Nee, dat is het beste beentje.
1: Oh, sorry, het beentje.
0: Nummer 1 is van The Rolling Stones. Oh, dat is leuk. Ja, The Rolling Stones.
1: Ik zie ze hier al rollen, hè?
0: Ja. Zie jij ze al... Ja, keep him rolling.
2: Ja, toch nog een rolling.
1: Ja, precies.
2: Rolling.
0: Oh, dat was hem.
2: Oké.
0: Zometeen, dan maken wij het nieuwe 92D bekend. En Erik van Otterdijk, jij bent de laatste tijd best goed bevriend met de muziekredactie.
2: Ja.
0: Klopt, hè?
2: Ja.
0: Heb jij de gouden envelop al gezien?
2: Ja. Ik weet sterker nog, ik weet al wat erin zit.
0: Jij weet al wat erin zit?
1: Ja, oh, daar was hij weg.
0: Oh.
2: Ja, ik weet al wat erin zit.
1: Dat is gewoon de grote boodschap.
2: Stiekem even gekeken.
0: Zou het... is het wie je denkt dat het is? Zou het misschien wel...
1: Mama Wa.
0: Sorry, wat zei je, Marco?
1: Of Mama Wa.
0: Oh, dat zou ook lekker zijn. Dat we... Nee?
1: Zo, die was ook kort.
0: Zou ook heel grappig zijn als Erik van Otterdijk...

0: Ja, dat is de Arena-versie.
1: Ja,
2: moet je.
1: Ja, zeg je nou?
3: Dat zingen ze toch tegenwoordig overal.
1: Oh ja, we houden van hoer. Ja, dat klinkt goed.
3: Ja, ik dacht ook moest eentje bij te dragen aan deze vrijdagavond show. Is weer niet gelukt.
1: Nee, een rockplaat.
3: Ik heb erover gestruikeld in dit geval. The Rolling Stones en de nieuwste is in The Stars. Die hoor je nu in de vrijdag.

0: Mick Jagger nooit last krijgt van nierstenen, want bij hem zullen ze operatief verrijderd moeten worden, anders dan mist hij meteen een heup waarschijnlijk.
1: Vrijlaat presenteert het 90-2-idee.
0: Iedere week mogen wij hem bekendmaken. Dat is het liedje wat je de komende tijd net even wat vaker hoort dan welk ander liedje dan ook Bomhoef en Draai. Daar zijn we zeer trots op. Daar doet een muziekredactie uiterst, nou wat zeg ik, hun stinkende best voor om dat allemaal voor elkaar te krijgen. Om het juiste liedje te kiezen op het juiste moment. Omdat wij vinden dat dit liedje dat verdient. En dit keer is het geen onbekende voor ons. Everybody at the bar, ken je deze nog? Everybody at the bar, ken je tips? Dit is Shaboozy met een bar song. Het werd nooit een 90-2-idee bij ons. Maar die andere van hem, samen met Miles Smith,

prijs gaat in dit geval wel op voor zijn 90-2-idee-benoeming. Want hij heeft er weer eentje te pakken, maar dan met zijn nieuwe plaat. En die heet Cowgirl en is de komende week het 90-2.

0: cowgirl. Hij heeft wel iets met de bar, hè?
1: Ja.
0: Hij komt er graag, denk ik.
2: Ja, pak een cowgirl.
0: Daar ging jij op aan, waarschijnlijk. Ja. Oh, wat goed.
1: Dan pakt hij een toadrol, ja.
0: Over aangaan gesproken, Marco Loenen, aan jou de eer vanavond. Want laten we eerlijk zijn, die bingo gaat nu eenmaal over jou.
1: Ja, dat is gewoon een grote graf van jullie.
0: Ja.
1: Dat is sowieso eer.
0: Ja, nou ja, oké. Het is misschien niet helemaal een eer. We hebben je een beetje voor het blok gezet of voor het steentje. Maar in dit geval...
1: Betonblok.
0: Of betonblok. Maar in dit geval is het misschien wel leuk als jij nog even een slinger geeft aan de bingo.
1: Oh, wat wil je doen?
3: Ik ga graag bingo.
4: Een goede zonne-overleg.

0: iets met scheidsrechter, ja.
1: Oh, scheidsrechter.
2: In dit geval vind ik het trouwens niet heel erg, want het is dan wel eentje.
0: Wat is dan?
2: Nummer 6.
0: Dat is nummer 6. Ik heb een lijstje bij. Oh, Michael. Had jij Michael al gebruikt?
1: No Mikey.
2: Ik heb daar straks Bert toevallig ook al van bij horen komen.
0: Ja, klopt.
2: Maakt niet uit in dit geval, hè. Altijd goed iets voor Michael op vrijdagavond. In dit geval is dat...
0: Ja, maar hij wou iets van rock. Nou, heeft hij nou gekregen.
1: Rock, rock.

0: Vaste luisteraar Jos appt via omroepvenra.nl en de groene knop. Ach, van Michael Jackson kun je nooit genoeg krijgen. Dus ik heb in ieder geval Jos er een heel groot plezier mee gedaan.
1: En Erik ook.
0: En waarschijnlijk heel veel mensen die meedoen aan de muzikale bingo ook op dit moment, Marco. Ja. Want we moeten toch bijna een bingo hebben, zou je denken.
2: Ja, Otan, maar mag ik het even onderbreken nog? Als het toch gaat om de muzikale bingo.
1: Wacht even. Jij stelt een vraag. Ik zeg nee, jij gaat nooit door. Weet die vraag dan van nut?
2: Ja, vandaag ben ik de regisseur.
1: Hij is getaald regisseur.
2: We hebben vandaag het over stenen en nierstenen gehad. We hebben buiten de uitzendingen nog wel eens het gehad over het alternatieve naam voor een standje burenruzie. Weet je dat nog, Erik?
1: Ja, die nierstenenverkruiser.
2: Zou het dan morgen... standje nierstenenverkruiser.
1: Ja, die standje nierstenenverkruiser, zo noemde ik het al. Ja, heb ik niet aan gedacht. Nee, ik
2: dat deed je nu pas aan. Kan ineens hem op.
1: Allemaal, kunnen we daar dan altijd eentje draaien. Eentje van een standje duurt een nierstenenverkruiser. Maar heb jij ook niet aan gedacht toen je bij de dokter op bezoek was? Hè? Maar mijn collega Erik moet vragen welke platen moet je draaien.
2: Ja, dat durf ik niet aan. Dan ben je de dokter over Erik te gaan beginnen.
1: Ja, ik heb een nieuwe klaas aan als uitspraak hoor. Scheurende gitaren en trommelvliezen.
2: We gaan gauw door.
1: Staat u maar voor?
2: Ja.
0: En dan.

0: dan?
1: Nu.
2: Het Vela Showbiz nieuws.
3: Alweer.
2: Met Bernie.
4: Hi.
5: Oh, nee. Het is Erik van Otterdijk. Nou ja, jammer.
4: Hoezo? Toch een eer.
6: Ik heb Erik, het is een Erik.
4: Voor dit rubriek heb ik in ieder geval, ik heb een bericht al voor dit. Deze rubriek.
5: Zullen we dit nog één keer opnieuw doen?
7: Hoe ging ik mee lopen? Wat was dit?
5: Ik bleef vastlopen.
7: Dat zat er niet eens dwars, denk ik.
5: Erik tot EJ reageert niet. Dat is het.
7: Wat was dit?
2: En dan...
5: Ja, nu dan.
1: Nu.
2: Het Vela Showbiz nieuws. Met Bernie.
5: Oh, nee. Het is Erik van Otterdijk. Nou ja, jammer.
8: Oh, echt. Mensen die schakelen nu in op de radio. En die denken, wat krijgen we nu weer?
4: Gewoon.
8: Beste mensen, dit is vrij laat.
4: Oké. Okay,
8: de radio is niet stuk.
4: Het laatste showbiz nieuws komt van gistermiddag, donderdagmiddag. Toen werd bekendgemaakt dat het glazen huis dit jaar van 3FM van dit jaar in Arnhem zal staan.
8: Oh, in Arnhem.
4: In Arnhem, ja.
7: Het begint niet eens met een B. Gewoon Arnhem.
8: Arnhem.
4: De burgemeester van Arnhem zei in de uitzending van 3FM ontzettend trots te zijn dat het evenement naar zijn stad komt. Het goede doel waarvoor ze dit jaar in actie komen is de Nederlandse Brandwondenstichting. Tijdens de actieweek wordt geld ingezameld voor een nieuw brandwondencentrum waarmee de Nederlandse Brandwondenstichting zich wil inzetten voor het verbeteren van de zorg aan kinderen met ernstige brandwonden.
7: Hé, hey Erik, wat is nu precies het nieuws?
4: Dat het glazen huis in Arnhem komt. Dat het, en dat het goede doel is de Nederlandse Brandwondenstichting.
8: Ja, dat snap ik wel met die vlammende hits op de eter.
4: Alle hete
7: hits. Dat soort grapjes kun je echt niet maken.
4: Nee.
7: Je kunt je ook niet...
4: Hetzelfde dat je op een klimaatje nooit Alicia Keys mag draaien.
7: Maar ik vind dat wel een ingewikkelde, want...
4: Zeker omdat je bij een crematie Alicia Keys niet mag draaien. This girl is on fire.
7: Nee, ik snap ja, maar doen. Die kun je dus niet aanvragen, maar dan zou je Fireworks van Katy Perry ook niet kunnen aanvragen natuurlijk.
4: Nee, Fireworks. Ja, Fireworks, dat is vuurwerk.
7: Ja,
8: Frans Ferdinand.
4: Ik weet niet hoe die heet, maar dat was een oude hit. Die ging van... I am the god of hellfire and you bring me fire.
7: Weet je wat ik nou het meest komische vind?
8: Ja.
7: Dat kwam er wel vloeiend uit.
8: Ja, dat zit goed in zijn jeugd, dit.
7: Maar even, want ik voel een nieuw thema. Ik, tegen die tijd moeten we even opschrijven. Wat? Tegen die tijd kunnen we wel eventjes een bingo doen met liedjes die je absoluut niet kunt aanvragen bij Serious Request.
8: Ja, Frans Ferdinand, The City.

0: je een microfoon hoor. Die heb je wel eens beter gemaakt hoor, Erik.
1: Strak hoor, hé.
2: Ja, dat was live.
1: Een witje is een dubbel met op de radio.
2: Let op.
3: The roof is on fire. The roof is on fire.
1: Goeie plaat hoor.
0: Ja, echt een super plaat.
1: Lekker fijne plaat is dat. Nou, en nog. Tot voor de week, mensen. Erik van der Rijk, dankjewel. SEO Nieuws van Omroep Fanrij, legendarisch. En ik denk dat we weer een nieuwe blooper hebben voor de eindejaarscompilatie.

0: Ja, hij was niet zo groot. Ze noemden hem ook wel Little Steven. En Bitterfruit op de vrijdagavond van Omroep Venray. Marco Loenen, hebben wij een bingo?
1: Jazeker.
2: Ja, bingo!
3: Hey! Yeah! Laat drie pip bingo.
4: Dit is gewoon een wedstrijd. Yes!
5: Hey! Nou is het afgelopen!
1: Zeker, dat was het vorige week ook voor deze man. Begon als tweede en eindigde in de... En niet in die grindbak, wil ik zeggen, maar in de garage, hè?
6: Wie?
1: Ja, Mars. Dat is tevens ook de winnaar van de
0: Max. Max gaan we feliciteren met het prijzenpakket. En wat zit er in dat prijzenpakket, Erik?
6: Jongens, ik heb een druppel.
1: Stap erin, hoor.

0: Oh, nee, nou, laat maar draaien.
1: Oh, je wil gewoon...
0: Ja, laat maar draaien, laat maar draaien. Dan zal ik wel even de prijs op, hoor. Max, wat heb jij gewonnen? Met de cijfertjes 2, 5 en 6 heb jij gewonnen. En 4 kaarten voor Euro Disney. Applaus, applaus. Blauw 2. Verder heeft Max gewonnen. 1 vrij laat mietmachine. Ja, de vlaggen, jongen. Als laatste, ja, volgende week heb je wel veel plezier van, want dan gaan we temperatuur krijgen van 30 graden.

0: Sorry. Ja? Oh, ja? Leuk.
1: Oh ja, leuk. Leuk, ja.
0: We hebben niks gedroomd door mensen.
1: Ik heb ik heb trouwens gehoord dat bij Veronica, bij dat programma van Wouter Frank. Ja, ik luister bijna nooit.
0: Oh, dat programma.
1: Maar die hebben een weddenschap staan als, ik weet niet, als Suriname. Nee,
2: als Curaçao van Duitsland.
1: Curaçao gaat winnen van gemeente van Duitsland, dan gaan ze dat Curaçao-nummer een heel uur draaien.
2: Echt waar?
1: Ja.
0: We hebben dus tegen daar met de Tino Martin, hè? Ja.
2: Maar wat zou de baas daarvan vinden? Want dat kan toch niet zo.
1: Ik heb Giel Beelen een keer gedaan met wat hij vast had toen.
0: Kun die baas bellen?
1: Oh, dat heeft Giel Beelen ooit een keer gedaan. Ik weet niet meer wat het is.
0: Ondertussen een liedje draagt toch?
1: Ja, nou, laat maar even draaien.
2: Inmiddels hebben we weer bijgedragen aan een nieuw vakantiehuisje voor André van Duin. Maar goed dat er zijn. Maar je bedoelt dit nummer?

0: Zou toch wat zijn, hè, als de Blue Wave Curaçao het voor elkaar krijgt onder leiding van Dick Advocaat om die Duitsers de vloer aan te vegen aankomende zondagavond.
1: Het zou echt een wereldwonder zijn als Curaçao het WK wint.
0: Ja, dat gaat niet gebeuren. Dat geloof ik niet.
1: Dat denk ik ook niet. De kans is klein, maar het zal wel echt wonderlijk zijn.
0: Hoor. Maar als ze toch die Duitsers alleen al heel lang op 0-0 kunnen houden, dan hebben wij toch een geweldige avond.
1: Ja, en Duitsland is niet de minste, hè, qua voetbal.
0: Nee, daarom. Maar die Duitsers presteren de laatste tijd niet heel erg best.
1: Nee, de laatste tijd zijn ze niet echt op een topvorm. Nee.
0: Ik hou me eraan vast, mannen. Ik hoop echt dat het gaat gebeuren.
2: Ik heb de bal op stand van voetbal. Ik heb het al 6 keer gezegd voor mij. Een WK-team van 4 jaar geleden is er niet hetzelfde team als wat het nu is. Andere spelers, andere coach en dergelijke. Wat is er, hoezo dan vergelijken met jaren geleden?
0: Ja, ik hou mijn Shakira-theorie nog even vast. maar ik hoop in ieder geval dat als we dan in die finale komen, dat het niet hetzelfde eindigt als in 2010. Want dat zou ik echt heel erg pijnlijk vinden.
3: Ja, goede bal. Robben, op weg naar. Arjen Robben. Oh.
0: Dus laten we hopen dat Shakira ons iets meer geluk brengt, hè?
1: Deze drie.
2: Ga je nou Shakira draaien?

0: Dai
1: is dat, hè? Dali dali.
2: Bala bala?
1: Baila baila baila.
2: Bala bala? Bala bala.
1: Wat een sfeer.
2: Wat een sfeer. Lieve mensen, het is, we hebben nog 4 minuutjes. Ik dacht, ja, Marco, we hebben...
0: Ik doe even een achtergrondmuziekje. Een vullig.
1: Wat hebben we al, hè?
0: Wat is een vullig?
1: Een vullig is een instrumentaal stukje muziek waar je overheen kunt praten. We beginnen hier door weer.
2: En nu doen wij het even, want de DJ van dienst, Erik van Otterdijk, die is daar te lui voor.
1: Oh ja, ja precies. En schuif het maar weer allemaal rond.
2: Dames en heren, de beste geluidstechnicus in een straal van 2 centimeter. Erik van Otterdijk.
1: Is hij zo lang, ja?
0: Nee, maar dat is wel.
1: Och. Nou, 3,5 minuut.
0: Zullen we stoppen met de
2: luisteren? Maar daaronder
0: zullen we stoppen
2: vind je wel... Oké, nu is het wel mooi geweest. Marco, we hebben jou genoeg geplaagd met de nierstenen natuurlijk.
1: Eindelijk.
2: Dat is nu klaar. Ik bedoel...
0: ik heb morgen nog een uitzending.
1: Ja, ik ben er niet. Nee.
0: Jij bent er wel. Het komt wel, ik zet een bandje.
1: Ja, nee.
2: Het wordt in ieder geval een keigoede show. Ja, maar ik wil in ieder geval even aan jou vragen, kan ik nog iets voor je betekenen? Wil je nog iets horen? Ja, het liefst iets van een minuut.
0: Hij wil niks meer horen.
1: Nee.
0: Hij wil een rockplaat, zei hij tussen.
1: Nee, dat hebben we net gehad.
0: Ja, eentje maar.
1: Ja, weet ik niet. Misschien een... is het een verwijzing naar iets wat wij allebei leuk vinden ook?
2: Nou, dat weet ik niet.
1: Ja, geen idee.
2: Ja, wil je even... Mag hoor.
1: Ja, doe maar weer
0: even. Wat we allebei... Tel ik weer niet mee dan.
1: Ja, weet ik niet. Vind je Spring leuk?
0: Wie? Spring?
1: Spring.
0: Spring?
1: Spring.
2: Ja, maar we kunnen hem niet helemaal draaien. Van we kunnen, van we kunnen wel even...
1: Een beetje dan. De Doltune van België is dit.
0: Oh, die. Ja, dan draai maar even dan.
1: Ja, dus als ze storen, dan...
0: Zet hem gewoon op PFL en zet hem gewoon schijf op.
2: Zullen we

0: Als het de Dortmund zou zijn, moet je dus kijken hoe dat op de tribune gaat. Want iedereen daar gewoon zo mee gaat doen. Hè?
1: Dat kunnen mensen niet zien, maar er zit zo'n leuk dansje bij. Hè?

0: wat knap was, Dennis was even op het scherm aan het kijken. Dan heb je zo'n zo'n balkje waar dus de waveform ziet. Hè, waar... Het liedje dan visueel gemaakt, zeg maar.
1: Visueel.
0: Hij weet precies waar hij die cursor neer moet zetten om te weten starten.
2: Ja, het is ongelooflijk, hè? Ik heb daar heel lang...

0: zitten hier voor je klaar. Mark de Wit en Freek van Velen. Althans, Freek van Velen achter de microfoon. Mark de Wit moet even het bang opnieuw op de uur proberen te vragen. Ja, Mark, dat is even geprobeerd, hè?
1: Ja, ja. Mark moest wel een steentje bijdragen.
0: Ja, nou ja. Mark, ik moet even op zoek naar behanglijn, want ik zou hem niet inhuren.
2: En een schuurmachine.
0: En een schuurmachine. Ja. Maar ooit, in 2028, is het af, denk ik. Ja.
2: Moet goed komen.
0: Is het dan nog nodig? Sowieso hoor je Benny Hoevenaars natuurlijk morgen weer op die radio. Marco Loenen is er weer met de middagformule. En Erik Vlotterdijk met weekenddienst.
1: Dat is jou wel.
0: Dat wordt een steengoede show, dat kan niet anders natuurlijk. Lieve mensen, wij wensen je een heel fijn weekend.
3: Omroep Venray.
4: Nou. Nieuws van 10 uur.
5: Levi van Eck met het NOS-journaal. Inwoners van Dordrecht, Zwijndrecht en Hendrikje door Ambacht krijgen het advies om hun water eerst 3 minuten te koken voordat ze het gebruiken. Bij een controle van kraanwater is de E. coli-bacterie gevonden, meldt de veiligheidsregio Zuid-Holland-Zuid. Die bacterie kan leiden tot buikkrampen en diarree. Het kookadvies geldt voor in ieder geval de komende 3 dagen. In de 3 gemeenten wonen zo'n 200.000 mensen. De toetredingsonderhandelingen van de EU met Oekraïne en Moldavië gaan maandag verder. Nu premier Orbán de verkiezingen heeft verloren, heeft Hongarije zijn veto ingetrokken. De ambassadeurs van de EU-landen hebben formeel met hervatting van de onderhandelingen ingestemd. EU-kopstukken von der Leyen en Costa spreken van een grote stap voorwaarts. Dat president Trump een derde van de Amerikaanse NAVO-vliegtuigen en oorlogsschepen wil terugtrekken uit Europa om ze zo ergens anders in de wereld te kunnen inzetten, is geen reden tot zorg. Dat zegt secretaris-generaal van de NAVO Rutte.
6: Ik vind dit een gestructureerd proces wat stap voor stap verloopt, wat ervoor zorgt dat de Amerika zwaar aanwezig blijft in Europa, maar wel in een betere balans.
5: Het is al langer bekend dat Trump minder wil doen voor de NAVO. Paus Leo XIV heeft zijn bezoek aan Spanje afgesloten met vliegtuigpech. De Spaanse koning Felipe had hem in Tenerife afgezet op het vliegveld, maar toen de paus al aan boord zat, wilde het toestel niet starten. Koning Felipe leende de paus toen zijn eigen toestel van de Spaanse luchtmacht voor de terugreis naar Rome. Het weer bewolkt en af en toe regen. Vannacht is het een graad of 13. Morgen zon, wolken en een enkele bui. Vrij veel wind en een graad of 17. Dit was het NOS Journaal.

0: Draai.
1: Het nieuws van 11 uur.
2: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Bemiddelaar Pakistan meldt dat Iran en de Verenigde Staten het eens zijn geworden over de tekst van een vredesakkoord. Vrede is nog nooit zo dichtbij geweest, zegt de Pakistanse premier Sharif. Volgens hem wordt er nu met beide partijen gewerkt aan volgende stappen. Iran zegt dat er nog wordt gesproken over de voorwaarden, maar dat ze in de afrondende fase zitten. Een anonieme Amerikaanse overheidsfunctionaris zegt tegen Reuters dat in de deals de straat van Hormuz wordt heropend en dat het nucleaire materiaal van Iran wordt vernietigd. Iran zou in ruil daarvoor economisch worden beloond. In Dordrecht, Zwijndrecht en Hendrik Ido Ambacht is de E. coli-bacterie in het drinkwater ontdekt. Inwoners moeten het kraanwater voor gebruik eerst 3 minuten koken, adviseert de veiligheidsregio. De E. coli-bacterie kan buikkrampen en diarree veroorzaken. De onderhandelingen tussen de EU en Oekraïne en Moldavië over toetreding gaan maandag weer beginnen. De EU-ambassadeurs hebben daar formeel toestemming voor gegeven. De Hongaarse premier Orbán hield de onderhandelingen jarenlang tegen met een veto, maar Orbán verloor onlangs de verkiezingen. Een inzamelingsactie voor slachtoffers en nabestaanden van het dodelijke verkeersongeluk in Zeeuws-Vlaanderen heeft al ruim 100.000 euro opgebracht. Er vielen gisteren 4 doden. 3 kinderen liggen zwaar gewond in het ziekenhuis. De bestuurder van de auto zit voorlopig vast. Het aandeel SpaceX is de eerste handelsdag op de beurs flink hoger geëindigd. Het sloot ruim 19% hoger, op ruim $161. De beursgang van het technologie- en ruimtevaartbedrijf van Elon Musk was de grootste ooit. De marktwaarde van SpaceX is nu ruim $2000 miljard. Het weer, bewolkt en wat regen. Vannacht is het 13 graden. Morgen bewolkt en enkele buien. Ook wat zon, vrij veel wind en een graad of 17. Dit was het NOS Journaal.

What?

0: Het nieuws van 12 uur.
1: Jurgen Boekraad met het NOS Journaal. Bergingswerkers in Amsterdam zoeken niet meer naar mensen onder het puin van het gebouw waar afgelopen nacht een explosie was. De hulpdiensten zeiden vanmiddag dat er aanwijzingen waren dat er mensen onder het puin lagen. Het gebouw werd voorzichtig afgebroken, maar volgens de veiligheidsregio is er niemand gevonden. Direct na de explosie werden 7 mensen uit het puin gehaald. 2 van hen waren zwaar gewond. Over de oorzaak van de explosie doet de politie nog geen uitspraken. Het onderzoek in Amsterdam gaat komende ochtend verder. De bewoners van de naastgelegen flat kunnen vannacht nog niet naar huis. Voor hen is opvang geregeld in een hotel. In Frankrijk is de 11-jarige Liana begraven. Het meisje werd 2 weken geleden vermoord teruggevonden in een graansilo. De moord veroorzaakte een golf van afschuw in Frankrijk. Vooral nadat bekend was geworden dat tegen de verdachte al eerder aangifte was gedaan vanwege herhaaldelijk seksueel misbruik van een meisje van 10. Maandenlang deed justitie niets. Er werd zelfs geen contact opgenomen met de verdachte. Veel Fransen vinden het onbegrijpelijk dat dit heeft kunnen gebeuren. Het aandeel SpaceX is de eerste handelsdag op de beurs flink hoger geëindigd. Het sloot ruim 19% hoger, op ruim $161. De beursgang van het technologie- en ruimtevaartbedrijf van Elon Musk was de grootste ooit. De marktwaarde van SpaceX is nu ruim $2000 miljard. En Musk is de eerste mens met een vermogen van ruim 1000 miljard. Op het WK voetbal is de wedstrijd Canada tegen Bosnië en Herzegovina geëindigd in 1-1. Lang stonden de Bosniërs op voorsprong dankzij een goal van Jovo Lukic. Pas in de slotfase maakte het gastland gelijk. Oud-Feyenoorder Kyle Larin maakte de 1-1. Het weer. Vannacht koelt het uiteindelijk af naar 12 tot 15 graden. Morgen opnieuw bewolkt en soms valt er wat regen. In de middag ook af en toe zon. Het wordt 16 graden in het noorden en lokaal 20 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.

0: nieuws van 1 uur.
1: Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. Schoenenontwerper Jan Jansen is overleden, meldt een vriend van de familie aan persbureau ANP. Op zijn 19e ontwierp Jansen zijn eerste schoen die hij Mie noemde. Hij verhuisde van Nijmegen naar Amsterdam, waar hij in de jaren 60 eerst een atelier begon en later ook een eigen zaak opende. Jansen ontwierp in een carrière van ruim 60 jaar meer dan 4000 schoenen. Bekende schoenen zijn de Woody, een klompsandaal, en de Rattan, een bamboeschoen. Jan Jansen overleed thuis aan de gevolgen van kanker. Hij was 85. Bergingswerkers in Amsterdam zoeken niet meer naar mensen onder het puin van het gebouw waar afgelopen nacht een explosie was. De hulpdiensten zeiden vanmiddag dat er aanwijzingen waren dat er mensen onder het puin lagen. Het gebouw werd voorzichtig afgebroken, maar volgens de veiligheidsregio is er niemand gevonden. Direct na de explosie werden 7 mensen uit het puin gehaald. 2 van hen waren zwaar gewond. Over de oorzaak van de explosie doet de politie nog geen uitspraken. Het onderzoek in Amsterdam gaat komende ochtend verder. De bewoners van de naastgelegen flat kunnen vannacht nog niet thuis slapen. Voor hen is opvang geregeld in een hotel. Inwoners van Dordrecht, Zwijndrecht en Hendrik Ido Ambacht krijgen het advies om hun drinkwater eerst 3 minuten te koken voordat ze het gebruiken. Bij een controle van kraanwater is de E. coli-bacterie gevonden, zegt de veiligheidsregio Zuid-Holland-Zuid. Die bacterie kan leiden tot buikkrampen en diarree. Het kookadvies geldt voor in ieder geval de komende 3 dagen. In de 3 gemeenten wonen zo'n 200.000 mensen. Bij een supermarkt in Dordrecht waren flessen water net voor sluitingstijd al uitverkocht, meldt regio Omroep Rijnmond. Het weer. Vannacht koelt het uiteindelijk af naar 12 tot 15 graden. Morgen opnieuw bewolkt en soms valt er wat regen. In de middag ook af en toe zon. Het wordt 16 graden in het noorden en lokaal 20 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.

0: Boekraad.
1: Het nieuws van 2 uur.
2: Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. De definitieve overname van Warner Brothers door Paramount is weer een stapje dichterbij gekomen. De Amerikaanse mededingingsautoriteit heeft geen bezwaar tegen de deal. Volgens de toezichthouder zal de concurrentie er juist door toenemen en zal de consument daarvan profiteren. Paramount kondigde eind februari aan dat het Warner Brothers voor $110 miljard koopt. De megadeal wordt nog door meer toezichthouders onderzocht, zowel in de Verenigde Staten als in Europa. Schoenontwerper Jan Jans is overleden, meldt een vriend van de familie aan persbureau ANP. Op zijn 19e ontwierp hij zijn eerste schoen, die hij Mie noemde. Hij verhuisde van Nijmegen naar Amsterdam, waar hij in de jaren 60 eerst een atelier begon en later ook een eigen zaak opende. Jans ontwierp in een carrière van ruim 60 jaar meer dan 4000 schoenen. Bekende schoenen zijn de Woody, een klompsandaal, en de Rattan, een bamboeschoen. Jan Jansen overleed thuis aan de gevolgen van kanker. Hij was 85. Bergingswerkers in Amsterdam zoeken niet meer naar mensen onder het puin van het gebouw waar afgelopen nacht een explosie was. De hulpdiensten zeiden vanmiddag dat er aanwijzingen waren dat er mensen onder het puin lagen. Het gebouw werd voorzichtig afgebroken, maar volgens de veiligheidsregio is er niemand gevonden. Direct na de explosie werden 7 mensen uit het puin gehaald. 2 van hen waren zwaar gewond. Over de oorzaak van de explosie doet de politie nog geen uitspraken. Het onderzoek in Amsterdam gaat komende ochtend verder. De bewoners van de naastgelegen flat kunnen vannacht nog niet thuis slapen. Voor hen is opvang geregeld in een hotel. Het weer. Vannacht koelt het af naar 12 tot 15 graden. Morgen opnieuw bewolkt en soms valt er wat regen. In de middag ook af en toe zon. Het wordt 16 graden in het noorden en lokaal 20 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.